Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week hoor je een opname van het Nederlands Blazers Ensemble uit 1991. Geen standaard concert, maar een avontuurlijk staaltje entertainment met muziek uit de Roaring Twenties. Luister nu naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een onderzoek naar marteling van arrestanten in Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt. Begin dit jaar werden al 2 agenten gearresteerd. Zij worden verdacht van het martelen van onder meer illegale migranten. De hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. De arrestaties van de 2 leiden tot een breder onderzoek waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De agenten die nu zijn gearresteerd zijn aangehouden in een onderzoek naar marteling van verdachten op een politiebureau in Lissabon. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruise ship de Hondius en is met een vliegtuig overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Aan boord van de Hondius zijn meer mensen ziek. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht en daarna zal het schip naar de Canarische eilanden varen. In Brazilië heeft een tiener het vuur geopend op een school. 2 medewerkers zijn omgekomen, een andere medewerker en een leerling raakten gewond. De verdachte is een 13-jarige leerling. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. De Braziliaanse politie heeft de jongen en zijn stiefvader gearresteerd. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen bij een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land soms wat zon. Het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek.

Een hele goede morgen. Dit waren de Party of Instruments Baroque Orchestra onder leiding van Peter Holman in een sonate voor twee violen en basso continuo van William Boyce. Van harte welkom op NPO Klassiek. En van de diepe nacht naar de vroege ochtend is dit tot 7 uur voor de dag met klassieke muziek. Zoals de serenade van Hugo Wolf. En Hugo Wolf die hield als kind al van de muziek van de Italiaanse componist Donizetti. En hij schreef het stuk toen hij rondreisde in het zuiden van Italië. Dat moet een gelukkige periode voor hem zijn geweest, daar in de zon en dat heerlijke eten. Buongiorno.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Welke mooie herinneringen heb jij aan Italië? Ja, ik heb vooral foto's en herinneringen aan heel lekker eten.
1: Het ochtendconcert.
0: Het kan zomaar gebeuren dat je begint als wonderkind en eindigt als een hele dure pianoleraar. Het overkwam Hummel en toen hij nog als klein hummeltje naar Wenen ging om auditie te doen bij Mozart, kreeg hij het helemaal voor elkaar bij Mozart. Normaal had Mozart geen tijd. Ik heb het trouwens over Wolfgang Amadeus Mozart, hè, niet zijn vader. Mozart had eigenlijk helemaal geen tijd voor dit soort wonderkinderen, maar hij maakte voor Hummel wel echt een uitzondering. Hij kreeg niet alleen maar een lesje, nee, hij kreeg een volledige studie plus inwoning bij Wolfgang Amadeus Mozart. Nou, net zoals bij de vogels vloog Hummel uiteindelijk uit. En dan ga je op reis door heel Europa. Hij was pas 12 jaar en hij gaf overal concerten. En in Londen had men sinds het optreden van zijn leraar Mozart niet meer zoiets moois gehoord. Later woonde Hummel in Weimar en daar werd hij zelfs een toeristenattractie. Het zal je maar overkomen. Vroeger was het zo, wie in Weimar was, die moest Goethe hebben gezien en Hummel hebben gehoord. Ja, beroemd worden is natuurlijk een ding, maar beroemd blijven is een ander ding. En de tragiek van Hummel was dat hij een beetje tussen wal en schip viel. Mozart en Beethoven hadden we net gehad en daarna kwam Schumann en Chopin. Maar ja. Hij was wel een componist die echt zijn eigen muziek componeerde. Hij was ook de meest gevraagde en de duurste pianoleraar in Europa. Van hem klinkt nu in het ochtendconcert een lang werk. Het eerste deel uit zijn pianoconcert.

Kammerkester Carl Philipp Emanuel Bach onder leiding van Hartmut Hengen speelde deze Italiaanse serenade. Een serenade voor orkest, origineel voor strijkkwartet van Hugo Wolf. Ja, hij schreef dus zijn herinneringen aan het mooie Italië op in muziek.

0: pianist Howard Shelley samen met de London Mozart Players onder leiding van David Juritz in dit pianoconcert nummer 5 van Johan Nepomuk Hummel.
1: Voor de dag met Willem de Vries op NPO Klassiek.
0: Ja, en na deze instrumentale muziek gaan we naar de pure menselijke stemmen van het Huelgas Ensemble en ze zijn in aanbidding voor het Lam Gods.

het Agnus Dei uit de Missa Ave Maria van Thomas Ashwell, gezongen door het Huelgas Ensemble onder leiding van Paul van Nevel. Ja, welke indruk moet deze meerstemmigheid hebben gemaakt vroeger op diegene die toevallig de kerk binnenliep? Je hebt het zelf vast ook wel van die bijzondere herinneringen aan momenten waar zomaar ineens de prachtigste muziek klinkt, terwijl je bij toeval een kerk binnenloopt. En je probeert het wel vast te leggen, maar ja, je weet, gevoel laat zich gewoon niet fotograferen. Deze muziek hoorde ik voor het eerst toen ik alleen op vakantie ging. Niet in een kerk, maar gewoon bij mensen thuis op vinyl.

Lestro d'Orfeo onder leiding van Leonor de Lera speelde ook muziek Descendi in Ortum Meum, die Palestrina Passeggiato van Leonor de Lera. En daarvoor die prachtige Gymnum Pédie nummer 3 in een arrangement door het Orchestre National de France onder leiding van Georges Prêtre, muziek van Erik Satie natuurlijk. Ja, dramatische gebeurtenissen die in je geheugen gegrift staan. En dat je ook nog precies weet waar je was op het moment dat je het hoorde dat het was gebeurd. Zoals de moord op Kennedy, die is nog steeds in ons geheugen gegrift. Zeker die bij mijn ouders, die kunnen nog steeds aangeven waar ze toen waren, bij wie ze waren, bij wie ze op de koffie zaten, enzovoort, enzovoort. Ja, en de Bijlmerramp, die werd al snel bijna live verslag gedaan. Ik zag het op mijn studentenkamer toen het net gebeurd was. Ja, door die snelle media van nu zitten we er eigenlijk bovenop. Denk maar aan dat je bijna in real time het tweede vliegtuig in het World Trade Center zag boren. Ik zat toen in de woonkamer voor de televisie nadat een vriend van mij me had gebeld van je moet nu de televisie aanzetten. Maar weet jij nog waar je was precies 24 jaar geleden op 6 mei? De dag dat Pim Fortuyn werd vermoord. Nederland die stond toen helemaal op zijn kop. Ik weet het nog wel waar ik was toen ik het hoorde, namelijk in een Italiaanse telefooncel. Ik heb nog even gekeken een paar jaar geleden, hij staat er niet meer. Telefooncellen die maken geen deel meer uit van onze samenleving. Ja, waarschijnlijk was mijn mobiele bel te goed op en ik belde mijn moeder en die informeerde me. Het nieuws kleurde mijn vakantie en het regende ook nog eens die hele week.

tenor Jonas Kaufmann zong Fenesta Cialuceve. Muziek op Italië gericht, omdat ik terugdacht aan 24 jaar geleden, 6 mei. Waar was ik? Misschien weet jij nog waar je was op die dag. Ik was in ieder geval in Italië, vandaar de muziek. Straks ben ik weer terug. Ik heb muziek natuurlijk in mijn mental jukebox, die helemaal vast zit in mijn hoofd. Heeft met de maand mei te maken. En natuurlijk heeft Martin Westers mooie muziek uitgezocht uit een videogame. Tot zometeen.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: De Joodse cellist Paul Herman gooit in mei 1944 een briefje uit de deportatietrein. Alsjeblieft, red mijn instrument. Het is zijn laatste levensteken. Wordt zijn cello gered en kan zijn muziek nog klinken?
2: Die cello die hoorde gewoon bij hem. Die cello was er altijd.
1: Ik ben Margriet Vromans en in twee nieuwe afleveringen vertel ik met zijn dochter Corrie het verhaal van Paul Herman. Ik ben de ziel van de muziek.
3: Luister naar een nieuw hoofdstuk in de podcast Muziek tot Leven. Nu te vinden bij NPO Klassiek en in de NPO Luister-app.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruise ship Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Het cruise ship Hondius ligt voor de kust van Kaapverdië en aan boord zijn meerdere mensen ziek. 3 mensen worden naar Nederland overgebracht en daarna vaart het schip naar de Canarische eilanden. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. En volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. In Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt in een zaak rond marteling van verdachten. Ze werden opgepakt in een onderzoek waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De hoofdverdachte werd in januari al gearresteerd. Hij wordt beschuldigd van onder meer het martelen en verkrachten van illegale migranten. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg na het gelijkspel van vorige week in de eerste halve finale. Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen vanavond tegen elkaar. Het weer in het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Het Nederlands Philharmonisch speelt het vioolconcert van Dvorak met Isabelle Faust en het Adagio uit de 10e van Mahler. Op 9 en 11 mei in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
5: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
0: NPO Klassiek.

Een hele goede morgen en van harte welkom bij Voor de Dag. Tot 7 uur ben ik hier bij je met muziek zoals wat je zojuist hoorde van Jacques Hotteterre. Ashley Solomon speelde op fluit en Reiko Ishise op viola da gamba en David Miller op theorbe. En dit was een prelude, Pourquoi doux Rossignol, waarom zachte nachtegaal.

Ja, en die zachte nachtegaal die heeft ook wel wat te maken met de Willem wordt wakker van vandaag. Namelijk de muziek die zich in mijn hoofd manifesteert naar aanleiding van iets, een actualiteit, een gebeurtenis. Nou ja, de lindes komen uit, de lijsterbest die bloeit, de haag is groen. En de vogels zingen, wat wil je nog meer? En al een paar dagen roept, nou ja, schreeuwt een melodie in mijn hoofd die graag met jou gedeeld wil worden. Ik heb hem gevonden, een beetje cryptisch. Luister maar.

deze melodie, deze muziek zit dus in mijn hoofd, in mijn mental jukebox. Ik ben benieuwd of jij herkent wat dit is, van welke componist, hoe het stuk heet. Ik had een cryptische omschrijving gevonden van deze muziek, dus ik zal hem nog één keer laten horen. Dat wil zeggen, je hoort niet het origineel, maar een soort bewerking van datgene wat ik in mijn hoofd hoorde. Komt-ie nog een keer?

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

In gemächliche Bewegung, deel 2 uit de vierde symfonie van Gustav Mahler. En het werd gespeeld door het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink.

op het internet, waar je tot verslavends toe van die filmpjes kunt kijken, daar vind je soms beelden waarin de tijd wordt teruggedraaid. En dan zie je hoe de stad New York van nu met al die wolkenkrabbers verandert in een dorpje met houten hutjes. Daaraan moet ik denken bij het horen van deze muziek van George Gershwin. Uit het concert voor piano en orkest was dit het derde deel, Allegro Agitato, gespeeld door Ilan Grimo samen met het Baltimore Symphony Orchestra onder leiding van David Zinman. Ja, muziek van een veel te jong gestorven Gershwin die samen met zijn broer Ira 100 jaar geleden alweer het rijke uitgaansleven van Manhattan met muziek opluisterde. En wie weet maakten ze ook nog de hele boel onveilig. Straks muziek uit een verslavende game, waarvan de muziek door grote orkesten wordt uitgevoerd. En nu muziek van een componist wiens werk eigenlijk tegenwoordig helemaal niet meer wordt uitgevoerd. Het wordt hoog tijd voor het pianokwartet, daaruit een deel, het eerste deel van Solomon Yadas zoon.

0: Het Leipziger klavierkwartet speelde het eerste deel Mesto Allegro Agitato uit het pianokwartet van Solomon Judasson. En dit is een vrij onbekende componist. Hij studeerde bij Frans Liszt in Weimar.
1: Voor de dag met Willem de Vries op NPO Klassiek.
0: Ja, voor vandaag heeft Martin Westers, onze videogame muziekspecialist, een heel bijzonder werkje uitgezocht. En als ik het laat horen, ben je meteen binnen, denk ik. Ik waarschuw je vast, ik zal het niet te lang laten horen. Dit gaan we bespreken. Ja, ik ben er eigenlijk nu al helemaal klaar mee. Ik speelde dit spel ooit een hele dag. En daarna sliep ik 3 nachten slecht. Ik droomde van vallende blokjes. Ik was voorgoed genezen. En ik heb het daarna ook nooit meer gespeeld. Dit is de muziek die klinkt als je dat spel speelt. Tetris. Waar je die blokjes moet stapelen op tijd. Zodat ze niet zeg maar het plafond bereiken. Want dan ben je af. Het leuke is, deze muziek is origineel een Russisch volkslied. Korobeinski. En het wordt nu gezongen, een stukje dan, door de Red Army Choir.

Echt een mooie tenor ook nog die dat zingt. Ja, deze muziek klinkt dus niet onder het spel in deze vorm. Maar meer in die bits sound, laat ik maar zeggen. Maar dit spel werd gemaakt door een Sovjet-ingenieur, Alexei Paitnikov, in de jaren 80. En het verspreidde zich toen via de floppy disks door heel de Sovjet-Unie. En op Super Mario, dat andere spel dat je in een wagentje zit, is dit het meest verkochte spel ooit. Nou, de muziek, die is nog steeds populair op videogame muziekconcerten. En ik laat je hem nu horen.

Dit was het eerste deel uit de tweede symfonie van Jean Sibelius. En het werd gespeeld door het Minnesota Orchestra onder leiding van Osmo Vanska. En daarvoor muziek uit de videogame Tetris. En daaruit het thema gespeeld door het WDR Funkhaus Orchester. Vandaag 6 mei werd ik wakker met een prachtige melodie in mijn hoofd. En ik vroeg jou welke melodie heb ik dan gehoord? Dit is hem.

En hij begint een beetje cryptisch, maar nu hoor je toch echt wel wat het is. Mocht jij het weten van wie dit is, hoe het heet, van welke componist, laat het me weten op de NPO Luister-app. En ik kom er over een minuutje op terug.

Ja, en een minuut die is zo om. Dit was het Largo. Dus het was wel een langzame minuut van Johann Friedrich Fasch uit zijn trompetconcert. En die hoorde Alison Balsam. En ik kreeg wat reacties binnen op de melodie die ik in mijn hoofd had. En Leidy en Theo die hadden het helemaal goed. En Henk van der Heuvel die zegt ook, ja, deze week is het de beurt aan Schumanns prachtige lied In wunderschönen Monat Mai. Ja, volgt wel wat na een curieuze intro. Ja, de intro die ik liet horen, die is van Rijnbert de Leeuws In wunderschönen Monat Mai. Maar ik los hem nu in, gezongen door Barbara Bonney.

Dat is toch echt muziek die past bij deze tijd. De bomen die zijn groen geworden, de vogeltjes die zingen. Ja, Robert Schumann had er wellicht een ander gevoel bij in deze dichterliebe. Gezongen door Barbara Bonney. En aan de piano zat Antonio Papano. Dank voor alle reacties op de muziek die in mijn mental jukebox zat. En dank voor het luisteren. Zometeen is hier de ochtend met Andrea van Pol. Met nog veel meer muziek en nieuws. Geniet van de dag. Tot horens. Dat wil zeggen, tot morgen.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, componist en dirigent Oscar Jokkel. Hij dirigeert eigen werk en atmosferische stukken uit Scandinavië, zoals de muziek der sferen van de Deense 19e-eeuwse componist Ruud Langgaard. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée, live op NPO Klassiek.
1: Ster. Beleef de muziek van de Beatles in de stijl van Bach met de Amsterdam Kameracademie. Bach Brandenburgs Concerto nummer 5 en Beatles songs van Luciano Berio. 9 mei, Posthoornkerk Amsterdam. 10 mei, Lutherse Kerk Den Haag. Kaarten via kameracademie.nl.
2: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
3: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
4: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
3: Koop je tickets voor Andy Warhol The Textiles op museumcobra.nl.
4: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, is op zoek naar 88 mensen die in hetzelfde vliegtuig zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruiseschip Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. Vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland overgebracht. Bevrijdingsdag is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Wel was het op sommige festivals erg druk. Zo mochten er in Utrecht tijdelijk geen mensen meer bij. En in Pijnakker werd een feest helemaal afgelast omdat iemand onwel was geworden. Bevrijdingsdag werd afgesloten bij het traditionele 5 mei concert op de Amstel in Amsterdam. En daar traden onder andere Agda en de Munnik op. Bij het 5 mei concert waren ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima aanwezig. Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. En dat klonk zo bij de BBC.
2: Arsenal in the final! Well, what a tie! What a tussle this has been! And Arsenal have won it 1-0! And now they're in the Champions League final for the first time for 20 years.
1: Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. In de finale, op 30 mei, wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen vandaag tegen elkaar. En dan het weer. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog. Af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
6: De prelude uit Wagners tragische liefdesverhaal Tristan und Isolde. Het diepgevoelde adagietto van Mahler en mythische Persische muziek door Amsterdam Sinfonietta. Met topcellist Kian Sultani en Camancha-speler Kehan Kalor. In een programma waarin Oost en West samenkomen. In Arnhem, Utrecht, Enschede, Amsterdam, Leiden en Veren. Kijk op sinfonietta.nl.
0: NPO Klassiek.
7: KRO NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
8: Soms lijkt de tand des tijds geen vat te krijgen op mensen. Zagen jullie oorlogsveteraan Willem Wilbrink gisteren bij de 5 mei-viering? 99 jaar, geen rimpel, glasheldere geest. En ondanks de verschrikkingen die hij heeft meegemaakt, een enorme levenslust. Nou, dan ben je truly young at heart.

0: Old Blue Eyes, Frank Sinatra met Young at Heart voor Willem Wilbrink. Goedemorgen, het is woensdag 6 mei, welkom bij de ochtend. Nieuws en klassieke muziek gaan hier hand in hand. Straks onze ontbijtgast, Annemaartje Lemerijs, die al in de krant heeft gekeken. Ze liggen hier voor me. Waar openen ze mee? Naar de Telegraaf met een foto van deze oorlogsveteraan, Willem Wilbrink. Hij zit naast Ed van der Locht, die hem overtreft qua leeftijd 102. En die kreeg een gele tulp uitgereikt, het officiële symbool voor vrijheid in Nederland. En Trouw opent met een groot stuk over kinderen die in noodopvanglocaties wonen, zoals sporthallen en hotels. En dat is zeer schadelijk voor hun ontwikkeling. En de spreidingswet zou dit kunnen oplossen, maar veel gemeenten geven niet thuis. En de Volkskrant opent met een groot artikel over het Nederlands belastingstelsel dat door het CPB onder de loep is genomen. Zij waarschuwen, rijksten worden rijker en de overheid doet er te weinig aan. Nou, hier prijs ik me schat hemeltje rijk met de mooiste muziek en een gesmeerd team. Willem-Jan ten Klooster doet de techniek en naast me Marielle van Kilsdonk, eindredacteur en regisseur. Goedemorgen, Marielle.
1: Goedemorgen, Andrea. En ook gefeliciteerd, Andrea.
0: Dank je wel.
1: Andrea is jarig, dames en heren.
0: Maar ook wel jong met hart en toch wel een paar meer rimpels dan Willem Wilbrink. Maar,
1: nou, Andrea, het valt best mee, hoor.
0: Het valt best mee, ja. Dank je wel. Ja. Nou, we gaan een mooie ochtend tegemoet, volgens mij. Mooie muziek, die heeft Karel Den Hart toch uitgezocht. En straks dus Annemaartje en Crypto. En,
1: en ik heb een leuke tip om 20:15. Een hele bijzondere. Oh. Waar je een beetje van gaat zweven.
0: Nou, dat is wel een goede cliffhanger. Fijn dat je luistert. En tot 9:00 zijn wij de ochtend.

Dat was hoboïst Albrecht Mayer samen met de Bamberger Symfonica onder leiding van Jacob Prusa. En ze speelde Soliloquy van Edward Elgar. Ja, 6 mei en toch gewoon een cryptogram, want het is woensdag. De opgave is afgezaagd toneel. Grappige opgave. Afgezaagd toneel. Stuur je oplossing, dat kan tot 8:45 via de NPO Klassiek app, of NPO Luister app, pardon, naar ons toe. Je kunt je bericht ook inspreken en mailen mag altijd deochtend@kro-ncrv.nl. En het boek dat je kunt winnen is De Strijd van Paul Sanders, Klaartje Wesselink. Die tekenen dat levensverhaal op van deze Joodse cultuurjournalist en muzikus. En aan de hand van zijn levensverhaal vertelt ze hoe de 20e eeuw zich ontvouwde. Je leest waarom dit tijdperk zulke ongekende hoogte- en dieptepunten opleverde. Een prachtig boek dus om te winnen. Ik wens je heel veel succes.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Dat was het derde deel uit de Tsjechische suite van Antonín Dvořák door het Praag Philharmonisch Orkest onder leiding van Jakub Hruza uitgevoerd. We gaan naar onze ontbijtgast. Het is 17 over 7. En vandaag is dat Anne-Maartje Lemerijs, componist, programmamaker, ook ambassadeur van de nieuwe muziek. Goedemorgen, Anne-Maartje.
1: Goedemorgen, Andrea, en van harte gefeliciteerd. Ja.
0: Marielle, die,
1: wat mooi om jou op deze dag te mogen spreken.
0: Ja. Nou, fijn. Maar het belangrijke is, wat heb jij uit het nieuws gehaald?
1: Ja, ik heb weer de kranten door zitten pluizen. En het eerste wat ik zag is dat de middelbare scholieren zich nu natuurlijk aan het voorbereiden zijn op de eindexamens.
0: Ja.
1: En dat ze dat gelukkig nog lekker ouderwets in de bibliotheek zitten te doen. Met ook veel stapels boeken en papier.
0: Ja.
1: Maar ook tegenwoordig natuurlijk met AI en met beta-blokkers.
0: Oh, beta-blokkers.
1: Ja, ze hebben toch wel erg veel stress, las ik.
0: Ja, ja. Ja, dat is, ja, en dat valt jou op? Hoe deed jij eindexamen? Wat je gewoon rustig kopje thee en flink met de boeken te blokken?
1: Ja, eigenlijk wel. En dan niet met AI natuurlijk. Ik had gewoon alleen nog een telefoon waar je maximaal een sms'je mee kon sturen. Dus dat leidde niet zo af. Want dat was ook wel de conclusie van het artikel, dat de scholieren zelf ook zeggen dat ze zo afgeleid raken door hun telefoon en worstelen met die verslaving.
0: Ja.
1: Dat ik me zomaar voor kan stellen dat dat ook extra stress met zich meebrengt.
0: Ja, kan me ook best wel voorstellen, ja. Goed.
1: En wat ik grappig vond ook is dat ze zeiden dat ze door die eindexamens hun algoritme ook aangepast is. Dus als ze dan even doelloos ontspannen door TikTok willen scrollen, krijgen ze daar nog weer allemaal natuurkundige feiten voor geschoteld.
0: Dat is ook wel weer grappig, ja. Ja, dus ons hart gaat uit naar alle eindexamenkandidaten en veel succes wensen we ze toe. Je hebt ook nog een ander stuk, geloof ik, uit de Volkskrant.
1: Klopt, daar raakte ik helemaal verdiept in het stuk over AI Filmmuseum. Het is een heel uitvoerig en glashelder artikel van Alex Burghorn. En daar las ik dus dat AI vorig jaar bijna

0: failliet is gegaan, wat ik helemaal niet wist.
1: Nee.
0: Maar het is echt, het is een ingewikkeld verhaal, maar het is goed geschreven. Ik las het als een soort misdaadroman. Maar het is natuurlijk inhoudelijk echt heel treurig. En het start ook met een van de nieuwe directeuren die vorig jaar aan haar functie begon. En er na een paar weken eigenlijk achter kwam dat er een miljoenenverlies was geleden. En dat ze de noodtoestand uit moesten roepen.
1: Oh.
0: En
1: ja.
0: Ja, dan lees je over oplopende personeelskosten en een rechtszaak van de horecaondernemer uit het pand. En het museum dat zelf die horeca gaat runnen. En dat blijkt toch wel een vak apart. En allerlei bijzaken. En dan zijn we inmiddels op het punt beland dat de filmvertoningen met 15% verminderd gaan worden. En er 2 in plaats van 3 tentoonstellingen per jaar gecureerd gaan worden. En dat is toch weer voor de zoveelste keer financiën het winnen van dat waar het echt om gaat. En dat is toch kunst.
1: Ja. Ja, want jij bent onder andere, heb jij de podcast gemaakt, Soundtrack, hè? Soundtrack over filmmuziek.
0: Ja.
1: Dus het ligt jou misschien nog wel nader aan het hart dan misschien een gemiddelde luisteraar. Maar dat
0: ja, is, en tegelijkertijd zou ik graag willen dat het iedere luisteraar en iedereen zo aan het hart ging. Want het is gewoon weer zo dat zo'n belangrijk cultureel instituut, ik geloof dat zij 63.000 films in huis hebben en bewaren. En die oudste film start echt al eind 19e eeuw. Dus het is gewoon ons cultureel erfgoed dat daar ligt.
1: Ja.
0: En daar zouden we echt met z'n allen een beetje beter voor moeten zorgen.
1: Ja, dus dat is wel.
0: Maar ze leven nog.
1: Ja,
0: ze hebben het gered.
1: Ja, we hopen dat het allemaal goed komt. Had jij nog muziekvoorkeur of had je dat niet? Wat, ik weet niet precies.
0: Ja, zeker. Als het goed is, staat er een prachtig stuk van Aart Strootman
1: precies,
0: klaar.
1: Precies, dat zag ik, ja.
0: Ja, en dat komt omdat ik zo meteen naar mijn werk op het Utrechtse Conservatorium ga. En daar is vandaag Aart te gast. Dus die gaat de hele dag mijn compositiestudenten lesgeven en van inspiratie voorzien. Dus daar heb ik heel veel zin in.
1: Ja.
0: Dus ik dacht, ik trap deze ochtend even af met zijn prachtige Variations on a Quote by Debussy.
1: Dat gaan we doen. Van muziek van Aart Strootman. Dankjewel, Annemaartje Leemreis. Ik wens je een prachtige dag.
0: Fijne verjaardag verder.
1: Dank je.

Variations on a Quote bij Debussy van Aart Trootman, gespeeld door gitarist Martin van Hees. En het was de keuze van onze ontbijtgast, Annemaartje Leemreis.

0: Een deel uit de suite voor twee fluiten en strijkorkest van Georg Philipp Telemann, uitgevoerd door de Freiburger Barokorkester onder leiding van Petra Mullians. 8:01, het nieuwsoverzicht. De Wereldgezondheidsorganisatie is op zoek naar passagiers van het vliegtuig waarmee de vrouw naar Zuid-Afrika vloog, die besmet bleek met het Hantavirus. Ze overleed later aan dat virus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het om een variant die mogelijk van mens op mens wordt overgedragen.
1: Our working assumption is that it is the Andes virus. We do know that some of the cases have had very close contact with each other, and certainly human-to-human transmission can't be ruled out.
0: Het cruiseschip waarop de ziekte is uitgebroken vaart naar de Canarische eilanden. Daar worden alle opvarenden onderzocht voor ze naar huis kunnen. De Verenigde Staten leggen Project Freedom alweer tijdelijk stil, zegt president Trump. Dat is het project waarbij de VS schepen beschermen zodat die door de straat van Hormuz kunnen varen. Het stilzetten is opmerkelijk. Eerder op de dag zei de Amerikaanse minister Rubio nog dat die operatie hard nodig was.
2: As you know, over the weekend the president announced this project Freedom. And the goal of it is to, frankly, if you want to talk about it, it's to rescue like almost 23,000 civilians from 87 different countries that are trapped inside of the Gulf and left for dead.
0: Trump wil tijdens het stilleggen van Project Freedom kijken of het mogelijk is om met Iran een akkoord te sluiten over het openen van de zeestraat. Verwaarlozingszaken van huisdieren worden steeds ernstiger. Dat ziet de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. Dierenartsen trekken er vaker aan de bel over honden en katten waar het slecht mee gaat. Het gaat volgens de dienst om dieren die zijn gekocht in de coronatijd en die mensen nu niet meer kunnen verzorgen.
3: Na de coronacrisis zien we dus nu dat mensen hun oude dagbesteding weer terug hebben gekregen. Dus sowieso niet zoveel tijd meer hebben voor een dier. Maar ook een categorie mensen die gewoon het geld niet meer kunnen opbrengen. En dus niet meer voor een dier kunnen zorgen.
0: De inspectiedienst zegt in het Radio 1 Journaal dat dieren vaak ondervoed zijn of in vervuilde omstandigheden leven. Ook is er gebrek aan medische zorg. Bevrijdingsdag is overal verlopen zonder grote incidenten. Op de grote bevrijdingsfestivals was het druk, net als aan de Amstel. Daar werd de dag afgesloten met het traditionele 5 mei-concert, waar ook de koning en de koningin in het publiek zaten tijdens de optredens.
4: Mijn naam is Rolf Sandjes en dit jaar ben ik ambassadeur van de vrijheid. Via Geelse Rijen, Amsterdam Zuidoost, Assen, Utrecht staan we nu hier aan de Amstel.
0: Onder die ambassadeurs van de vrijheid waren dit jaar ook leden van de Jossie-band met mensen met een verstandelijke beperking. En voor weer een verkeer is hier Niels Erkens.
5: Het is op veel plaatsen bewolkt, met in het oosten en zuidoosten ook wat regen. Het wordt tussen de 10 en 15 graden vanmiddag. Het is op de weg al vroeg druk, ziet de ANWB, 160 kilometer nu aan file. Langs de file een oude bekende, de A12 Duitse grens richting Arnhem, voor knooppunt Velperbroek 12 kilometer. 3 kwartier extra daar heeft opnieuw te maken met de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug.
6: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

Wedding Cake heet het stuk van Camille Saint-Saëns. Ik zie het helemaal voor me, die verschillende lagen met daarbovenop twee poppetjes. Voor iedereen die gaat trouwen. Prachtig stuk, gespeeld door Alexandre Kantorov. En verder begeleid door het Tapiola Sinfonietta onder leiding van Jean-Jacques Kantorov.

0: De aria Vedrò col mio diletto uit Il Giustino van Antonio Vivaldi. Je hoorde Filip Jaruski, de countertenor. Prachtig gezongen. En met, samen met het ensemble Matthäus onder leiding van Jean-Christophe Spinozzi. Het is 7:45 geweest. Tijd voor het krantenoverzicht. En dat lees ik samen met Niels.
1: De Telegraaf kopt op de voorpagina dat Nederland een tik op de vingers krijgt van Brussel. Volgens de Europese Commissie heeft ons land te weinig gedaan om belangrijke sectoren te beschermen tegen dreiging vanuit Rusland, China en Iran. Het gaat om sectoren als energie, vervoer, gezondheid en water.
0: Volgens de Europese Commissie is Nederland te laks met het invoeren van Europese richtlijnen die nodig zijn om de sectoren te beschermen. Brussel daagt Nederland daarom voor het Hof van Justitie van de Europese Unie. En naast Nederland worden ook onder andere Zweden, Spanje en Frankrijk gedaagd.
1: Amerikaanse spionagediensten gaan er nog steeds vanuit dat Iran maar een jaar nodig heeft om een kernwapen te maken. De wekenlange bombardementen sinds februari hebben er niets aan veranderd, meldt de Volkskrant.
0: Het nieuws komt van Reuters. Het persbureau sprak met drie bronnen over de nog geheime analyse over de staat van het Iraanse nucleaire programma. Die zeggen dat Iran genoeg uranium heeft voor de productie van 10 kernwapens. De VS probeert met onderhandelingen Iran te overtuigen het uranium op te geven. Maar Iran voelt daar niets voor.
1: Het AD schrijft over het eerste rookvrije park in Nederland. Het park ligt in Breda en gaat vandaag open. Zijn volgende stap om roken minder zichtbaar en minder normaal te maken. Maar heeft een rookvrij park ook effect, vraagt de krant zich af.
0: Wat nu nog als ingrijpend voelt, kan over een aantal jaar vanzelfsprekend zijn, zegt Esther Kroes van het Trimbos Instituut. Dat zagen we eerder toen roken verdween uit treinen, cafés en kantoren. Het succes van rookvrije zones zit volgens haar niet in strenge handhaving, maar in het veranderen van sociale normen.
1: In Trouw een interview met Matt Herben. De voormalig rechterhand van Pim Fortuyn stapt definitief uit de politiek. Hij kijkt terug op ijdelheid en haantjesgedrag bij de LPF en evalueert ook de politieke opvolgers. Fortuyn had veel ideeën. De PVV is in feite een one-issue-beweging, vindt Herben.
0: Na de moord op Pim Fortuyn werd Herben leider van de LPF. Tegen wil en dank, vertelt hij in de krant. Als politiek leider moet je een gezonde dosis ijdelheid en ambitie hebben. Die heb ik niet, dus die rol past mij eigenlijk niet. Pim Fortuyn mist hij nog vaak. Ik zou soms zijn mening over bepaalde zaken willen horen.
1: En het Oscar-winnende meesterwerk Amadeus wordt in Nederland opnieuw uitgebracht. In die film van Miles Forman uit 1984 brengt componist Salieri zijn rivaal Mozart ten val. Maar dat is in het echt nooit gebeurd. Waar komt dat gerucht dan vandaan, vraagt NRC zich af.
0: Muziekhistorici weten het zeker. Salieri heeft het niet gedaan. Het vergiftigingsgerucht kwam van Mozart zelf. In de weken voor zijn dood beweerde hij vergiftigd te zijn. En na zijn dood wezen vingers daarom naar Salieri. Die draait door en wordt opgenomen in een gekkenhuis. Daar blijft hij ontkennen. Ironisch genoeg werd Salieri door dit gerucht ook zelf onsterfelijk. We gaan luisteren naar een van de onsterfelijke stukken van Amadeus, Eine kleine Nachtmuziek.

Ja, en een kleine nachtmuziek. Je hoorde het vierde deel van Wolfgang Amadeus Mozart. Vanwege natuurlijk het nieuw uitgeven van, of hoe zeg je dat, uitbrengen van de film Amadeus. Wie heeft hem niet gezien? Dan kan je hem nu weer zien. De opgave van het cryptogram is afgezaagd toneel. Je hebt nog tot 9:15. En stuk of stomp of bot of klucht. Dat is allemaal niet goed.

0: Van Kurt Weill hoorde je uit zijn Drei Groschen Oper de Zuhälter Ballade door het Berlage Saxofoon Quartet. Het is bijna 8 uur. Wat gaan we in de tweede uur doen? Nou, dit is een hoogmis van de internationale cultuur, de Biennale van Venetië. Vandaag openen de koning en de koningin daar het paviljoen van de Nederlandse inzending. Ik praat met de curator, maar er is best wel trouble in paradise daar. Dus we zullen het horen. En we hebben natuurlijk heel veel mooie muziek. Dus tot zo direct.
1: De ochtend.
2: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week hoor je een opname van het Nederlands Blazers Ensemble uit 1991. Geen standaard concert, maar een avontuurlijk staaltje entertainment met muziek uit de Roaring Twenties. Luister nu naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
5: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
4: En voor de sta-opstoel van Toon.
6: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Drie componisten, één inspiratiebron. Johanna Soller leidt de Nederlandse Bachvereniging van 10 tot en met 17 mei in Bachs Inspiratie. Met muziek van Johann Sebastian en Johann Ludwig Bach. En een gloednieuwe kantate van Gregor Meyerhofer. Bestel kaarten via bachvereniging.nl.
7: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Apeldoorn is een protest tegen de komst van een noodopvang gisteravond uit de hand gelopen. Zo'n 150 betogers blokkeerden onder meer een rotonde en bekogelden de politie met vuurwerk. Met behulp van extra politiebusjes en honden werd de straat uiteindelijk schoongeveegd. In een leegstaand schoolgebouw wil de gemeente 240 vluchtelingen opvangen. Vorige week was er ook een protest in Apeldoorn. Het verschil tussen arme en rijke huishoudens wordt steeds groter. Volgens het Centraal Planbureau komt dat onder meer door het belastingstelsel. Soms draagt dat stelsel zelfs bij aan die verschillen. Door verschillende belastingtrucs betalen de hoogste inkomens in de praktijk relatief minder belasting dan anderen. Dat kan onder meer de kansengelijkheid onder druk zetten. Zo wordt het inkomen sterk beïnvloed door het gezin waarin iemand opgroeit. De belangrijkste economische raadgever van het kabinet pleit voor veranderingen in het belastingstelsel. Verwaarlozingszaken van huisdieren, zoals honden en katten, worden steeds ernstiger. Dat signaleert de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. Ook maken dierenartsen steeds vaker melding van ernstige verwaarlozing. De inspectie zag eerst vooral milde overtredingen, maar ziet nu steeds meer schrijnende situaties.
2: Dat wij dieren tegenkomen die veel te mager zijn omdat ze te weinig of geen voeding meer krijgen, of moeten verblijven in zeer vervuilde huisvesting. En in een enkel geval zelfs dat dieren al zijn overleden omdat ze nooit medische zorg hebben gekregen.
1: Oorzaken zijn onder meer dat mensen geen geld hebben voor medische verzorging. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat een aantal keer gelukt. Het pauzeren van die operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land bemiddelt tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in de pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. Hoe lang de pauze duurt, zegt Trump niet. De schok is groot in China na de dodelijke explosie in een vuurwerkfabriek. Daarbij kwamen zeker 26 mensen om het leven. 61 mensen raakten gewond. In de stad waar het gebeurde staan zeker 3000 vuurwerkfabrieken. De huizen die rond de ontplofte fabriek staan zijn flink beschadigd, zegt correspondent Gabi Verberg.
3: Er zijn heel veel deuren uit huizen geblazen en overal zijn ramen gesprongen. Verder zijn mensen angstig. En dat is ook wat te begrijpen. Er is nog steeds rook te zien. Tegelijkertijd wordt er overal vuurwerk afgestoken. Siervuurwerk, dus het is een aparte gewaarwording allemaal.
1: De duizenden vuurwerkfabrieken in de Chinese regio worden geïnspecteerd en blijven voorlopig dicht. En het weer. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog. Af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 's werelds beste pianisten. In de serie Grote Pianisten hoort u 12 wereldsterren die de grote zaal betoveren met hun sublieme spel. Bekijk de concerten op Concertgebouw.nl.
5: The Choral, een hartverwarmende film vol muziek, humor en hoop. Over een koor dat tijdens de Eerste Wereldoorlog kracht vindt in samen zingen.
6: A man should hear a little music every day of his life.
5: Met Ralph Fiennes in de hoofdrol. The Choral. Nu in de bioscoop.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
7: Bijzonder dierennieuws. Een coyote is in de baai van San Francisco naar het eiland Alcatraz gezwommen. Biologen zijn in rep en roer. Floyd is hij gedoopt. Is de eerste gedocumenteerde coyote op het voormalige gevangeniseiland. Werd San Francisco hem te druk? Een film zit wel in het verschiet. De titel, die weten we al. Escape to Alcatraz.

aan die koekoek op Alcatraz zal ook wel gedacht hebben. Koekoek, zie ik daar een coyote. Je hoorde deze koekoe van Giuseppe Giamberti. En je hoorde Patricia Kopicinskaya, viool, en Reto Bieri op ocarina die het uitvoerde. Goedemorgen, het is woensdag 6 mei. Welkom bij het tweede uur van de ochtend. Wat gebeurt er vandaag? Nou, de tegels worden uitgereikt. En dat zijn de jaarlijkse journalistieke prijzen. In 10 categorieën is er een tegel te winnen. Bijvoorbeeld het beste interview of de beste verslaggeving. En politicus Pim Fortuyn wordt herdacht. Dat gebeurt onder meer bij zijn oude huis in Rotterdam en op het Mediapark in Hilversum. En daar werd hij 24 jaar geleden doodgeschoten. En koning Willem-Alexander en koningin Maxima openen vandaag het Nederlandse paviljoen op de Biennale van Venetië. En die grote, grote kunst, ja, tentoonstelling. Maar er is reuring daar. Ik spreek zo direct de curator om 8:15. En we hebben natuurlijk heel veel mooie muziek. Fijn dat je luistert. Tot 9 uur is dit de ochtend. MUZIEK

moet je wel op dansen. Op deze wals voor oorspronkelijke piano vierhandig. Nu in de orkestversie Los Gitanos van de Franse componiste Mel Bonis. Het is van het NPO Klassieke CD van de week. En het werd uitgevoerd door de BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Rumen Gamba. Dans wordt misschien ook in Venetië. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima openen vandaag het Nederlandse paviljoen op de Biennale van Venetië. Die tweejaarlijkse internationale kunst-

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Cool. En we hebben samen een werk ontwikkeld. Dat heet The Fortress. Of La Fortezza in het Italiaans. En dat is een installatie, een architectonische installatie van het Rietveldpaviljoen. Maar ook een performance die 7 maanden lang iedere dag geperformd gaat worden. Van woensdag tot en met zondag. 6 keer per dag. Dus dat is nogal wat.
2: Zo. En kan je al een tipje van de sluier geven wat dan mensen ervaren als ze dan in dat paviljoen gaan lopen?
1: Ja, wat ze ervaren is duisternis.
2: Oh.
1: Duisternis van de omgeving. We hebben het Rietveldpaviljoen is gebouwd in 1954 en is een prachtig modernistisch monument.
2: Ja.
1: Met heel veel licht, grote raampartijen. Je kijkt uit over het park als je daar binnen staat. En de Fortress. Met de Fortress leggen we daar eigenlijk een soort stalen sluier overheen. We sluiten de ramen van dat prachtige paviljoen. En als je dan binnen staat, dan wordt het donker. En die duisternis, dat is niet alleen maar het licht wat wegtrekt, maar denk ik ook een soort duisternis die mensen misschien ook wel soms in zichzelf voelen, die hierin ruimte krijgt.
2: Ja. Ja, en dan is er dus een performance. En koning Willem-Alexander en koningin Willem-Alexander en de koningin Maxima, die gaan die bunker ook in. Gaan dus ook die performance meemaken in die duisternis?
1: Ja, we gaan samen met de koning en de koningin in het donker staan.
2: Wow, dat zal bijzonder zijn. En intussen is er ophef. Hè? Vorige week is de jury van de biennale opgestapt uit protest tegen deelname van landen als Rusland en Israël. Wat weet jij daarvan? Welke invloed heeft dat?
1: Ja, dat is hier eigenlijk best wel goed merkbaar. Er is inderdaad veel om te doen. Het is zo dat de biennale sinds 2 jaar een nieuwe algemeen directeur heeft. Die is aangesteld door Giorgia Meloni. Die verhoudt zich ook tot de radicaal-rechtse beweging in Italië. En die heeft eigenlijk Rusland weer terug uitgenodigd op de biennale. En die heeft eveneens Israël, die heeft hier ook een paviljoen. En dat paviljoen wordt momenteel opnieuw gerenoveerd. Maar de biennale heeft gezegd van nou, we hebben wel een alternatieve locatie voor jullie. En er zijn natuurlijk heel veel kunstenaars hier en curatoren die daar niet blij mee zijn. Het voelt alsof je met elkaar naar een feestje gaat. Maar dat er dus ook twee landen zijn uitgenodigd die op dit moment mensenrechten schendingen begaan. Of in ieder geval daarvoor worden aangeklaagd door de International Court of Justice.
2: Ja, en is het een beetje vergelijkbaar met het Songfestival of zo? Van nou ja, dit is cultuur, dat is apolitiek. Waarmee wordt geschermd? Hoe zie jij dat?
1: Dat is exact hoe de directeur van de biennale dat voorstelt. Dus die zegt daar. Politiek heeft geen plek op een evenement als dit. En dat is natuurlijk nooit zo. Dat is ook niet zo op het Songfestival. Maar dat is helemaal niet het geval op een kunstevenement. Waar kunstenaars eigenlijk door hun land worden afgevaardigd om een kunstwerk te maken. Dus dat is zeer zeker heel politiek. Dat gaat over diplomatie, dat gaat ook over soft power. Dus vandaar dat er op dit moment veel kritiek op is.
2: Ja, even laatste vraag. Hoe is dat voor Dries Verhoeven, die kunstenaar, deze hele ophef? Heeft dat invloed op hoe hij daar is of op zijn werk?
1: Nou, de Fortress is eigenlijk een werk wat ook heel erg inspeelt op het geopolitieke moment. Ik had het net over de duisternis. En die duisternis die heeft ook heel erg te maken met, denk ik, een onzekerheid over de toekomst en over de geopolitiek. Dus in die zin denk ik dat dit werk ook dat soort controverses eigenlijk heel goed aanspreekt.
2: Ja.

0: En in die zin gaan wij gewoon het werk vertonen en laten zien dat we hier zijn. En proberen we het gesprek ook zeker aan te zwengen over dit soort onderwerpen.
1: En vandaag dus de opening. Hoe laat, Rieke?
0: Om 3 uur hebben we onze speeches met de koning en de koningin en de minister van cultuur. Dus, en dan wordt het officieel geopend.
1: Prachtig. Ik wens je een hele mooie dag. Dankjewel, Rieke Vos, curator van het Nederlands Paviljoen op de Biennale van Venetië. Gaat dus zaterdag open voor het publiek. En dan, ja, dan moet je natuurlijk heen tot 22 november kan dat. Dankjewel en una buona giornata.

0: Muziek van François-Joseph Gosset uit zijn symfonie à 17 parties. Hoor je het derde deel door Les Siècles, pardon, onder leiding van François-Xavier Rood. Ja, we waren aan het praten, Marielle, over wat gebeurt er dan in die bunker die zo donker is. Want Rieke wil daar natuurlijk niet te veel over prijsgeven. Maar jij weet al iets meer, hè?
1: Ja, uit betrouwbare bron. Want het is dus een performance. Dus het is niet alleen maar die donkere bunker. Er is daar een groep van 12 internationale vocal artists. Dus mensen die heel veel met hun stem kunnen. En die gaan dus grunten. En, nou,
0: alle luisteraars weten wat het is.
1: Ik had er nog nooit van gehoord, maar dat is dus heel eng geluid. Zoiets. Ik zal het verder niet voordoen. Je moet even op als je het leuk vindt, kan je even op YouTube kijken. Nou, dan ben je wel wakker.
0: We wensen het Koninklijk Paar veel
1: heel
0: succes.
1: Eng.

0: hoorde al eerder de koekoek die de uitzending was binnengevlogen. En nu de zwaluw en de swallow van Caroline Shaw. Gezongen door Ars Nova Kopenhagen onder leiding van Paul Hillier. 2:30. Tijd voor het nieuwsoverzicht. Het aantal kinderen dat leeft in asielnoodopvanglocaties is de afgelopen jaren flink gestegen. Het gaat nu om meer dan 7000 kinderen, meldt RTL Nieuws. Het kinderrechtencollectief maakt zich daar grote zorgen over. Want de noodopvang is helemaal niet geschikt voor kinderen, zegt de organisatie.
1: Het woord zegt het al, noodopvang, dat is eigenlijk voor een paar weken of voor een maand. En op die locaties is niet voldoende medische zorg. Er is niet voldoende privacy. Het is niet veilig. Kinderen moeten heel lang wachten op onderwijs.
0: Volgens het kinderrechtencollectief gaat het om sporthallen en grote boten waar de kinderen worden opgevangen. Ze zouden daar snel weg moeten. Het Nederlandse cruiseschip waarop het hantavirus is uitgebroken vaart naar de Canarische eilanden. Passagiers worden daar onderzocht en kunnen daarna naar huis. 3 zieke opvarenden worden waarschijnlijk vandaag al geëvacueerd vanuit Kaapverdië. Alarmcentrale SOS International legt aan de NOS uit hoe dat gaat.
2: Dan voeren we mensen met speciale kleine vliegtuigjes, airambulances. En er wordt dan eigenlijk ook gebruik gemaakt van een soort kleine cabines. Ja, zeg maar vergelijkbaar met een soort grote couveuse. Dus echt een geïsoleerde ruimte waarin dan de patiënt echt vervoerd kan worden.
0: De Nederlandse vrouw die overleed aan het virus vloog daarvoor naar Zuid-Afrika. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt naar mensen die ook in dat vliegtuig zaten. De spanning in Rusland neemt toe in de aanloop naar de Dag van de Overwinning. Zaterdag vieren de Russen de overwinning op Nazi-Duitsland. Vanwege die dag is onder meer het mobiele internet in Moskou deels platgelegd. De Russen zijn bang voor Oekraïnse drones, zegt BNR-correspondent Joost Bosman.
3: Het punt is dat die Oekraïnse drones die Rusland aanvallen, die vliegen op Russische simcards. Die halen ze zelfs uit Rusland zelf, stoppen ze in die drones en die vliegen dus op dat mobiele Russische internet.
4: Juist.
3: Nou, dat willen de Russen natuurlijk verstoren.
0: De internetblokkades leiden in Rusland tot grote onvrede onder de bevolking. En ook pinnen met een telefoon is daardoor bijvoorbeeld niet mogelijk. Het is een primeur voor Breda. In die stad opent straks het eerste rookvrije park van Nederland. Het gaat om het Zeeligpark, een oud defensieterrein. Borden wijzen de bezoekers erop dat je er niet mag roken of vapen. Volgens de verantwoordelijk wethouder gaat het om een vriendelijk verzoek.
5: Het is niet zo dat boa's achter je aankomen als je hier rookt, maar we gaan er wel echt voor zorgen dat iedereen weet, zoals je hier binnenkomt bij het park, dat je weet, dit is een rookvrij park. Het is meer dan 3 hectare, dit park, dus het is best een stevig park. Dit was voormalig defensieterrein. Nu krijgt de stad dit eindelijk terug in eigen hand en maken we bij een nieuw park een nieuwe norm, namelijk een rookvrije norm.
0: Breda hoopt dat andere gemeenten volgen, bericht de NOS. En voor weer verkeer is hier weer Niels Erkens.
6: Het is op veel plaatsen bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt ook wat regen vandaag. Het wordt vanmiddag tussen de 10 en 15 graden. Op de weg nog altijd een drukke ochtendspits met opnieuw de meeste vertraging rond Arnhem vanwege de werkzaamheden aan de IJsselbrug. De A12 Duitse grens richting Arnhem kom je nu in 12 kilometer file voor knooppunt Velperbroek. Dat kost je 3 kwartier extra.
7: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

Nou, we zitten er goed in vandaag. Dit was de Mars uit de Jazz Suite van Dmitri Shostakovich door het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Ricardo Chailly uitgevoerd. Ik noem nog heel snel het cryptogram. Afgezaagd toneel is de opgave. Je hebt nog 5 minuten. En nu naar Claudio Monteverdi.

0: Een arrangement van Si Dorgelle, Il Tormento van Claudio Monteverdi. Je hoorde André Heuvelman, trompetist, pianist Henry Kelder en contrabassist Wilmar de Visser die dat uitvoerde. Marielle, jij zei wel prachtig dit stuk, mooie uitvoeringen.
1: Heerlijk, ja. Ja, ja. Ja, echt geweldig.
0: Maar ik spreek je aan, want je hebt een tip, want het is altijd rond 9:15 dat we een culturele tip hebben.
1: Ja, dit keer heb ik een koorwerk wat ik graag wil tippen. Capella Pratensis, dat is een koor uit heel veel oude muziek zingen zij, uit Den Bosch. En zij gaan een heel mooi werk uitvoeren, de Missa Maria Tsaart, een enorm grote mis, en die hebben ze ooit op cd gezet en daar hebben ze een Gramophone Award mee gewonnen. Dat is echt vrij uitzonderlijk voor een Nederlandse groep. Dus ze zijn heel erg goed. Ik heb ze een keer zien optreden. En het mooie is, zij zingen dus die oude muziek van Obrecht. En ze staan met z'n allen heel dicht bij elkaar, met de armen om de schouders, en lezen uit één oude partituur.
0: Oh.
1: En ik zei helemaal aan het begin van de uitzending, je gaat zweven, maar die muziek gaat helemaal om elkaar heen en zij gaan helemaal om elkaar heen. Dat is echt, echt betoverend.
0: Dus ze hebben elkaar eigenlijk vast?
1: Nou ja, ze hebben een gezamenlijke ademhaling eigenlijk. Oh. Dus soms hebben ze een arm om elkaar en soms niet. Maar ze staan allemaal voor die hele grote standaard met dat die oude notatie.
0: Ja.
1: Het is echt heel betoverend.
0: Zo, dus het is ook nog een spektakel om te zien eigenlijk.
1: Ja. Ja, je moet even op de website van kijken. En ze gaan door heel Nederland toeren de komende tijd. Donderdag beginnen ze.
0: Capella Pratensis.
1: Pratensis, ja. En we gaan nu luisteren naar het Benedictus uit die Missa Maria Tsaart van Obrecht. En je hoort ze hier.

Capella Pratensis. En op de website zie je ook een foto van wel 10 mannen die dan in zo'n grote boek kijken. Je hoorde van Jacob Obrecht uit zijn Missa Maria Zartet Benedictus. En vanaf morgen toeren ze dus hiermee rond door het hele land.

0: Dat is sterviolist Pinkas Zuckerman. En hij speelde Souvenir d'un lieu cher van Tchaikovsky. En het leuke is, deze sterviolist, die Pinkas Zuckerman, is vanavond te zien in Amersfoort bij het festival Arte Musica Amersfoort. Een leuk festival, prachtig stadje. Geweldige violist, ik zou zeggen. Ga erheen. Ja, nu het cryptogram. De opgave was afgezaagd toneel. En er waren heel veel foute oplossingen. Happy end, stuk, klucht, enkelspel, zaai en saai. Toneelfragment, de mousetrap. Iedereen dacht eigenlijk heel ver door. Maar je hoeft er niet zo heel ver door te denken. Of misschien wel goed doordenken. En dat deed iemand die sprak zijn oplossing in.
1: Goedemorgen, Andrea. Paul Gelderloos. Mijn oplossing voor de crypto met enige twijfel. Planken. Planken zijn afgezaagd, meer nog doorgezaagd. En op de planken staan als zij op toneel.
0: Ja, dat is het, Paul. Je hebt het helemaal goed uitgelegd. Een plankenkoorts kan je hebben. Maar het is dus planken, afgezaagd toneel. Jij krijgt dat mooie boek van Knaartje Wesselink. De strijd van Paul Sanders. Gefeliciteerd.

0: Dat was de Amerikaan Stephen Kovacevic. En hij speelde een van de moments musicaux van Franz Schubert. En laat nou opnieuw door die Stephen Kovacevic geïnterviewd hebben.
1: Ja, ooit zaterdag matinee NTR, toen speelde hij het pianoconcert van Grieg. Ik heb trouwens ook zo meteen muziek van Grieg, dat is toevallig.
0: Nou, dat is toevallig. En ze blijven allemaal luisteren naar de klassieken met opnieuw door tot 12 uur. En morgen ben ik hier natuurlijk weer. Ik wens iedereen een prachtige dag.
2: Dit was een programma van KRO-NCRV.
3: NPO Klassiek. Dat voel je.
4: 9 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Centraal Planbureau pleit voor verandering van het belastingstelsel. Zoals het nu werkt, vergroot dat in een aantal gevallen verschillen tussen arm en rijk. Het kabinet moet het fiscale stelsel eerlijker maken, vindt het CPB. In Breda gaat het eerste volledig rookvrije stadspark van Nederland open. Het gaat om het Zeeligpark op het terrein van de voormalige Zeeligkazerne. Met borden wordt aangegeven dat je daar niet mag roken. Er wordt niet meteen streng gehandhaafd, zegt deze Bredaanse wethouder.
5: Het is niet zo dat boa's achter je aankomen als je hier rookt. Maar we gaan er wel echt voor zorgen dat iedereen weet, zoals je hier binnenkomt bij het park, dat je weet, dit is een rookvrij park. Een aantal jaar geleden zorgden we ervoor dat alle speeltuinen rookvrij werden, 440. Toen deden we vorig jaar de bushaltes en nu het eerste stadspark.
4: Breda wil een jaar kijken of mensen zich aan het rookverbod houden en wat de effecten zijn. Een voormalig medewerker van de Amsterdamse rechtbank verschijnt vandaag zelf voor de rechter. Sana C. zou gegevens in het computersysteem van de rechtbank hebben opgezocht en die voor 500 of 750 euro hebben doorverkocht aan criminelen. De laatste tijd wordt vaker de druk opgevoerd op ambtenaren, zegt deze deskundige.
6: Vroeger waren het zeg maar de bevriende bouwbedrijven en aannemers. En nu zie je dat de georganiseerde criminaliteit kan niet zonder een ambtenaar die informatie verstrekt, die persoonsgegevens verstrekt, die een oogje dichtknijpt bij toezicht en handhaving.
4: De informatie die ze verkocht zou zijn gebruikt om aanslagen te plegen en mogelijk ook bij de voorbereiding van een liquidatie. In de straat in Spijkenisse was vannacht voor de derde keer in korte tijd een explosie. De reeks begon vorige week in de gelijknamige straat in Rotterdam. De bewoners van dat huis vermoeden dat dat een vergissing was. Een dag later ging een explosief af op hetzelfde huisnummer, maar nu in Spijkenisse. De politie heeft camera's geplaatst, er is nog niemand aangehouden. En het weer. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land droog, af en toe zon en een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
7: Ster. Het Nederlands Philharmonisch speelt het vioolconcert van Dvorak met Isabelle Faust en het Adagio uit de Tiende van Mahler. Op 9 en 11 mei in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
8: De prelude uit Wagners tragische liefdesverhaal Tristan und Isolde. Het diepgevoelde adagietto van Mahler en mythische Persische muziek door Amsterdam Sinfonietta. Met topcellist Kian Sultani en Camancha-speler Kehan Kalor. In een programma waarin Oost en West samenkomen. In Arnhem, Utrecht, Enschede, Amsterdam, Leiden en Veren. Kijk op sinfonietta.nl. NPO Klassiek. Avro Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: En een heel goedemorgen en hartelijk welkom. Ja, ik zei net aan het einde van de ochtend tegen Andrea, ik ga verder met muziek van Edward Grieg en die klinkt nu.

Orpheus Chamber Orchestra. En ze speelde het eerste deel, de prelude uit de Holbergsuite van Edvard Grieg. Nogmaals, goedemorgen en fijn dat je luistert naar deze klassiek. En met vanochtend ook een mooi nieuwtje, groot nieuws, namens het Festival Oude Muziek Utrecht. Ja, hoe dat zit, dat hoor je vanzelf na veel fijne muziek. Antonien Dvorak zometeen. Dougie McLean neemt ons mee naar Schotland in dat sfeervolle Caledonia zometeen. Maar eerst muziek van een tijdgenoot van Holberg. Die werd gememoreerd door Edvard Grieg in dat muziek die je net hoorde. Georg Friedrich Händel leefde in dezelfde tijd in de barok. En dit is zijn Concerto Grosso, opus 3, nummer 2.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Christopher Hogwood dirigeerde de Handel and Haydn Society in muziek van een van die twee componisten. Handel, zijn Concerto Grosso, opus 3, nummer 2. En dan nu een lied, gecomponeerd in 1977, Caledonia. Een lied over thuiskomen, geschreven door de Schotse singer-songwriter Dougie McLean. Destijds, in dat jaar 1977, gecomponeerd op een regenachtige avond ver van huis, want hij was ergens in Frankrijk, met heimwee als enige gezelschap. 8 stemmen van het Britse vocaalensemble Voetjes 8 nemen het mee van de kroeg naar de kathedraal, want we horen hun versie. En toch blijft het ook tegelijkertijd gewoon een lied over gemis.

vol verlangen. Caledonia. Dougie McLean, gecomponeerd en uitgevoerd door Voetjes 8. 8, 8, de achtste van Dvořák. Ja, de achtste symfonie. Daaruit nu het derde deel. Allegretto Grazioso.

derde deel uit de achtste symfonie van Antonín Dvořák. En dat werd gespeeld, die muziek van Dvořák, door het London Symphony Orchestra onder leiding van István Kertész.

0: kettingreactie.
1: Daarin, ja, die vaste rubriek van de klassieken kan je als luisteraar reageren met muziek op muziek aangedragen door een andere luisteraar. We luisteren even terug naar die van gisteren. Muziek uit de kindertijd, want dat is de rode draad de afgelopen dagen aan de ketting. De eerste kennismaking voor jou met klassieke muziek. En gisteren ging het om Jesu, Joy of Man's Desiring. Muziek van Bach in de bewerking van Myra Hess.

gisteren gehoord in de kindertijd. En dat is mooi, al die herinneringen, zeker in deze meidagen van herdenken en ook vieren en terugkijken. We zitten nu ook weer in de jaren 40. En dat doen we dankzij de bijdrage van Thea Mulders. Die hebben we gekozen voor vandaag. Trouwens, bedankt voor alle bijdragen die binnenkwamen in de kettingreactie. Thea, die schrijft: beste app, mijn eerste kennismaking met klassieke muziek. Nou, sluit je ogen en waan je in de eetzaal van de planterskostschool in Brastagi, een bergdorp op Sumatra. Het is januari 1942. Je bent 2,5 jaar oud en je bent met je moeder en je babyzusje in veiligheid gebracht door het gouvernement, want je woonde aan de straat van Malakka, waar de Japanse inval werd verwacht. In de eetzaal staat tegen de muur een piano. En daarboven hangt een gaslamp met prachtige blauwgroene vlammetjes. Je wordt naar de muziek gezogen, want daar klinkt Schlafen, mein Prinzchen, Schlaf ein. Zo puur, zo intens. Die ervaring betekende het einde van mijn kinderjarenvrijheid, want op 16 april 1942 reden de Japanse tanks het terrein op. De lopen van de tanks zwaaiden langzaam over de verzamelde vrouwen en kinderen. Ik wil dus heel graag dat lied horen waarmee het allemaal begonnen is. Mijn liefde voor klassieke muziek. En muziek is tot op de dag van vandaag, vooral klassiek, altijd een grote steun voor mij geweest.

het heerlijk nostalgisch kraken van de plaat. Ja, want zo warm als een knapperend haardvuurtje is vinyl. Daarop Rudolf Schock, hem hoorde je bij de Berliner Philharmoniker onder leiding van Günther Arndt in dat wiegeliedje toegeschreven aan Wolfgang Amadeus Mozart. Schlafe, mein Prinzchen, schlaf ein. En met dat liedje in de oorlogstijd gehoord door Thea Mulders begon haar liefde voor klassieke muziek. Ja, laten toch maar bij dat thema blijven, stel ik voor. Dat is niet aan mij, maar aan jou. Maar je mag van harte die herinneringen aan jouw eerste liefde als het gaat om klassieke muziek delen voor de nieuwe schakel aan de ketting morgen zo rond 9:30. En doe dat via de NPO Luister-app of via de mail deklassieken@avrotros.nl.

0: Blackbird. En wat zijn er heerlijk veel merels deze lente. En wat zingen ze weer mooi. Paul McCartney, Blackbird, Erik Vloeimans, trompet en daarbij Holland Brock.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

een van de sterren uit het zuiden van Spanje. Vereeuwigd in muziek van Isaac Albéniz. Het ging om Granada uit zijn Suite Española, gespeeld door gitarist John Williams. Muziek van Johannes Brahms nu, die er nooit had geweest zonder de klarinet van Mühlfeld. Mühlfeld was de klarinetist in een hoforkest. Brahms werd ongelooflijk geraakt door zijn spel. Besloot hem te eren met onder andere zijn klarinet quintet, maar ook met een klarinetsonate of twee, een stuk of wat. En dit is het derde deel uit de eerste klarinetsonate van Johannes Brahms, gewijd aan en geschreven voor Richard Mühlfeld, gespeeld hier door Martin Frust.

fluweelzachte spel van Martin Frust. En daarbij Roland Puntinen op piano in het derde deel. Allegretto Grazioso uit de eerste klarinetsonate van Johannes Brahms. Brahms in de herfst van zijn leven. Het componeren had hij eigenlijk al aan de wilgen gehangen. Zijn componeerpen. Maar Richard Mühlfeld speelde zo'n mooi klarinet. En dankzij Richard Mühlfeld werd Brahms weer wakker gekust voor het componeren. En hebben wij die prachtige muziek. Over prachtige muziek gesproken. Jawel, natuurlijk hier op NPO Klassiek. Meer klassieken. Maar ook iets heel bijzonders. Zometeen heb ik een scoop. Een primeur, om het zo maar te zeggen. Namens het Festival Oude Muziek 2026. Dat zit eraan te komen. Daarover zometeen meer. Eerst nog wat muziek van de mentor van Brahms, Robert Schumann. Scherzo uit zijn tweede symfonie. Tot zo!

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zitten organisten ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik was een jaar of, ik denk wel 8 of 9 dat je zegt, ja, maar ik wil orgel.
2: Muziek is ook een vak. We hebben overal vakmensen voor nodig.
3: Dan is het meer dan alleen hobby.
4: Ik ben altijd met die muziek bezig, maar die tekst is ook heel erg belangrijk.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op npoklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Ster.
7: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
8: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliquemuseum.nl.
9: The Choral, een hartverwarmende film vol muziek, humor en hoop. Over een koor dat tijdens de Eerste Wereldoorlog kracht vindt in samen zingen.
10: A man should hear a little music every day of his life.
9: Met Ralph Fiennes in de hoofdrol. The Choral. Nu in de bioscoop.
11: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
12: De prelude uit Wagners tragische liefdesverhaal Tristan und Isolde. Het diepgevoelde adagietto van Mahler en mythische Persische muziek door Amsterdam Sinfonietta. Met topcellist Kian Sultani en Camancha-speler Kehan Kalor. In een programma waarin Oost en West samenkomen. In Arnhem, Utrecht, Enschede, Amsterdam, Leiden en Veren. Kijk op sinfonietta.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het aantal kinderen in de noodopvang is sinds 2022 verdrievoudigd, blijkt uit cijfers die het kinderrechtencollectief opvroeg bij het COA. Nu wonen ruim 7000 kinderen in noodopvanglocaties. Volgens het collectief komt dat doordat er te weinig ruimte is om asielzoekers op te vangen. Het aantal opvanglocaties is de afgelopen jaren afgebouwd. In de noodopvang is weinig gezondheidszorg, het is er niet veilig en kinderen gaan soms langere tijd niet naar school. In Duitsland hebben honderden agenten op zo'n 50 plaatsen invallen gedaan en huiszoekingen verricht. De invallen waren bij mensen die lid zouden zijn van extreemrechtse groepen. Die groeperingen, Jung und Stark en Deutsche Jugend voran, zouden gewelddadige acties organiseren via sociale media. De Duitse politie heeft bij de invallen niemand gearresteerd. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto-winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Dierenartsen en de inspectiedienst Dierenwelzijn zien steeds meer ernstig verwaarloosde huisdieren. Vaak krijgen die geen medische zorg en leven ze in vervuilde huizen. Volgens de inspectie komt dat door de coronatijd. Baasjes namen een hond of een kat voor de gezelligheid, terwijl ze daar geen geld voor hadden. Voor de derde keer in nog geen week was er vannacht een explosie in Spijkenisse in dezelfde straat. Er klonk een harde knal en er sneuvelde ruiten. De reeks begon vorige week in Rotterdam, in een straat met dezelfde naam. Aangenomen wordt dat die explosie een vergissing was. Het weer, in het oosten van het land regen en 10 graden, neer naar het westen droog en wat zon en 15 graden. Morgen droog, flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Kom van 15 tot en met 23 mei naar Internationaal Liedfestival Zeist. Terug naar de natuur met Julian Precardien, Paulina Toekjanen, Simon Kienlieside, Catharina Roekaber, Henk Neven, Hans IJzakkers, Thomas Olimans en vele anderen. Kaarten op ilfz.nl.
3: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter horen, beter leven.
5: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
0: NPO Klassiek. Avrotros.

kenmerkende klank, denk ik wel. Van L'Arpeggiata, onder leiding van Christina Ploegaar, in Ballo van Claudio Monteverdi. En dat op deze woensdagochtend als inleiding tot best wel een scoop, een primeur. Want het heeft alles te maken ook met dit ensemble en vooral met het Festival Oude Muziek. Heeft zojuist, het is net 10 uur geworden, Festival Oude Muziek, het programma voor 2026 dit jaar bekendgemaakt. Het thema dit jaar is Giving Voice. En het festival vindt plaats van 28 augustus tot en met 6 september natuurlijk in Utrecht. En daarin Giving Voice, de menselijke stem in al zijn gedaanten. Van troubadoursliederen en castraten tot 170 amateurzangers op één podium. Verloren stemmen, gesmoorde stemmen, uitbundige meerstemmigheid. Het krijgt allemaal een plek op dat Festival Oude Muziek 2026. Ja, natuurlijk komt ook weer de internationale top naar Utrecht. L'Arpeggiata, zojuist even gedraaid. Grain de la Voix, Stile Antico, het Tenebrae Choir, Huelgas Ensemble en veel meer fantastische ensembles en solisten. Concerten in de binnenstad, in de buitenwijken, gratis fringeconcerten in Lombok, Kanaleneiland en Tuindorp en een concertzaal op wielen die 10 dagen door de stad rijdt. De kaartverkoop die start op maandag 1 juni om 10 uur via oudemuziek.nl. Maar het programma staat er dus al op vanaf vanochtend, zojuist bekendgemaakt. Dus je kan je nu al verlekkeren aan wat er komen gaat. Keuzes maken, dromen, plannen. Doe dat via oudemuziek.nl. En nu alvast een voorproefje van een ander fantastisch ensemble dat ook weer naar Utrecht komt. Stile Antico. In muziek van de componist die ze dit jaar centraal stellen. William Byrd, een van de grote componisten uit de Engelse Renaissance. Van hem Christe qui lux es, door dus Stile Antico.

over het licht Christe qui lux es van William Byrd, gezongen door Stile Antico. Ja, en dat is dus een van die top-ensembles. Ze komen met maar liefst verschillende concerten rondom William Byrd, The Singing Byrd en England Nightingale. En onder andere zullen ze die muziek van Byrd uitvoeren in de Domkerk in Utrecht tijdens dat Festival Oude Muziek 2026. En vanaf 10:00 dus, je bent nog steeds een early bird that catches the worm. Wees er snel bij die brochure. Het festivalprogramma is dus vanochtend bekendgemaakt. En je kan je verlekkeren, plannen, dromen via oudemuziek.nl. En dan de kaartverkoop op 1 juni aanstaande. Oudemuziek.nl.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

scherzo uit de vierde symfonie van Alexander Glazunov hoorde je. Gespeeld door de Bambeck en Symphoniker en zij stonden onder leiding van Neeme Järvi. En nu muziek van Tchaikovsky. 1876 componeerde hij zijn Rococo-variaties. En daarin doet hij eigenlijk alsof hij Mozart is, of liever alsof hij verliefd is op Mozart en diens muziek. Op die elegantie, die lichtheid en de perfecte pruik, want we gaan dan terug naar de pruikentijd, die van Mozart, van een melodie. Hij zet de Mozartpruik op. Het is een liefdesverklaring aan een voorbije tijd. Tchaikovsky leefde in de wereld van de spoorwegen inmiddels en van gasverlichting op weg naar het elektriciteitsnet. Hij schreef muziek die nog even terug wilde naar die poederpruiken en het kaarsvet. Niet zozeer uit nostalgie, maar uit verlangen en bewondering voor zijn grote held Mozart. Thema is simpel, bijna naïef te noemen. Daar begint het zometeen natuurlijk mee en daarop gebouwd 7 variaties. Elke keer een ander licht op datzelfde thema. Soms dartel, soms melancholisch en soms uitbundig virtuoos. De cello die zingt, klaagt, danst en fluistert. En aan het einde van die rococo-variaties weet je even niet meer of je naar de 18e of naar de 19e eeuw hebt geluisterd. En dat is precies wat Tchaikovsky ook wilde. Jean-Guyen Keras is de solo-cellist bij het BBC Symphony Orchestra onder leiding van Jerzy Beloglavek.

0: waren de rococo-variaties van Tchaikovsky door Jean Kienkeras in het BBC Symphony Orchestra onder leiding van Jerzy Belohlavek.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

muziek als een voorbode van de zomer. Deze Bailero uit de Chant d'Auvergne van Joseph Canteloube, gezongen door Don Upshaw en het Orchestre de l'Opéra National de Lyon, onder leiding van Kent Nagano. En we blijven bij Franse muziek naar Canteloube. Nu muziek van Mel Bonis. Staat allemaal op het NPO Klassiek album van de week daar dus te vinden. En we horen haar Pavane in de versie voor orkest.

de Bavan en dan een keer niet die van Gabriel Fauré. Ook al deed er een beetje misschien aan denken door dat pizzicato begin ook. Maar deze was van Mel Bonis, Frans componiste. En staat allemaal op het cd van de week, het album van de week van NPO Klassiek. BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Rumen Gamba. En ja, op deze zender deze week dus meer Mel Bonis. En dat verdient ze. Zometeen, nou ja, nee, ik ga natuurlijk zometeen zeggen. Ik ga zeggen nu Beethoven. Beethoven 8, het eerste deel eruit. Gespeeld door de Philharmonie onder leiding van Philippe Herrewegen.

0: Beethoven. Symfonie nummer 8, eerste deel eruit door de Philharmonie Koninklijk Vlaams Philharmonisch Orkest onder leiding van Philippe Herrewegen. Muziek met een vliegende vaart en vliegende vaart ook richting de volgende muziek. Dat zal zijn muziek onder andere van Nikolaj Rimsky-Korsakov. Tot zo.
1: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, componist en dirigent Oscar Jokel. Hij dirigeert eigen werk en atmosferische stukken uit Scandinavië, zoals de Muziek der Sferen van de Deense 19e-eeuwse componist Ruud Langgaard. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinee, live op NPO Klassiek.
2: Je dag met Wijnand en Jamie in de ochtend op 3FM. Want het is nooit te vroeg voor een lach. Of ontdek hoe legendarische clubs geschiedenis schreven in de podcast Als Muren Konden Praten. Of geniet van de nieuwste hip-hop hits van Funnix. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister app.
3: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
4: Als een asieldiscussie polariseert, binnen de familie.
5: Weet je, jullie zijn echt veel te soft.
6: Nou, dat is beter dan zo egoïstisch.
4: Dan kan je het volgende doen. Benoem het belang van jullie band.
7: Je bent dan misschien de softie, maar je bent ook mijn kleine meid.
8: Wie is je nou ineens de softie?
4: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl wat je kunt doen.
3: Koop je tickets voor Andy Warhol The Textiles op museumcobra.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De president van de Canarische eilanden wil niet dat het cruiseschip Hondius over enkele dagen aanmeert bij Tenerife. De Spaanse regering heeft daar toestemming voor gegeven, maar de president wil het voorkomen. Aan boord van het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. De president vindt dat er te weinig informatie is om de bewoners gerust te stellen. In Zürich wordt inmiddels een patiënt met het Hanta-virus behandeld. De man was vorige maand aan boord van de Hondius. In Duitsland zijn honderden politieagenten bezig met invallen en huiszoekingen in een onderzoek tegen twee extreemrechtse jongerenorganisaties. Het gaat om de groeperingen Jung und Stark en Deutsche Jugend voran, die gewelddadige acties organiseren tegen onder andere migranten en LHBTI'ers. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben binnen de twee groepen. Noord-Korea ziet Zuid-Korea steeds meer als een apart land. In een conceptversie van de nieuwe Noord-Koreaanse grondwet wordt niet langer gesproken over de noordelijke helft van het Koreaanse schiereiland en ook niet over hereniging met het zuiden, meldt het persbureau Reuters. Noord- en Zuid-Korea voerden begin jaren 50 een bloedige oorlog. In 1953 volgde een wapenstilstand, maar vrede werd het nooit. Noord-Korea steunt op China en Rusland. Zuid-Korea is een democratie met sterke industriële ontwikkeling. De verschillen tussen arm en rijk worden niet goed opgevangen door het belastingstelsel. In sommige gevallen worden verschillen juist vergroot, waarschuwt het Centraal Planbureau. In de praktijk betalen de hoogste inkomens relatief minder belasting dan anderen. Rijke mensen hebben vaak meer aftrekposten. Het weer, in het oosten van het land regen en 10 graden, meer naar het westen droog en wat zon en 15 graden. Morgen droog, flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: The Coral, een hartverwarmende film vol muziek, humor en hoop. Over een koor dat tijdens de Eerste Wereldoorlog kracht vindt in samen zingen.
3: A man should hear a little music every day of his life.
2: Met Ralph Fiennes in de hoofdrol. The Coral, nu in de bioscoop.
4: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Begin je dag vol energie met de leukste muziek bij Arbeidsvitamine. Of ontdek de mooiste avonturen in de podcast Poplegendes in de Polder. Of geniet van live sport en bijzondere verhalen in langste lijn en omstreken van NPO Radio 1. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
0: NPO Klassiek. Avrotros.

de rituele vuurdans, Danza Ritual del Fuego uit El Amor Brujo van Manuel de Falla, door het St. Paul Chamber Orchestra uitgevoerd onder leiding van Hugh Wolf. En zometeen het bezoek, muzikaal gezien dan, aan Spanje van Nikolaj Rimsky-Korsakov. Maar eerst Rachmaninov. Muziek, ja, die omhelst, die warmte uitstraalt, die je troost. Daar was hij goed in, Rachmaninov. Onder andere het prachtige langzame deel uit zijn tweede symfonie. Nu een deel uit een andere tweede, namelijk zijn tweede suite voor twee piano's. Componeerde hij in 1901, hetzelfde jaar waarin hij na een zware depressie eindelijk weer componeren kon. 3 jaar had hij niks geschreven, had een writersblok. 3 jaar lang was de muziek weg en toen ze terugkwam, toen klonk ze als volgt, als deze romance, derde deel. Twee piano's die elkaar vinden. Geen competitie, geen virtuoos vuurwerk, maar ja, gewoon pure warmte. Pure liefde in dit geval.

Arthur en Lucas Jussen tezamen, allebei apart aan een vleugel, maar wel tezamen in deze prachtige romance uit de suite voor twee pianos, twee vleugels van Sergei Rachmaninoff. En dan nu ja, een aanzichtkaart. Ja, weet je nog wat het is? Jawel, jawel, jawel, dat weet je vast nog wel. Uit een land waar de componist nooit is geweest, maar wel heel erg naar verlangde. Het was Spanje dus, en dat ging om Nikolaj Rimsky-Korsakov. Bestudeerde Spaanse muziek, hoorde Spaanse klanken, ook kwam Spaanse marineleden tegen. Want hij zat zelf ook in de marine, maar hij is er zelf nooit geweest. En in 1887 kreeg hij de geest en componeerde hij zijn Capriccio Español. Capriccio Español, gecomponeerd in Sint-Petersburg, terwijl buiten de sneeuw naar beneden dwarrelde, binnen het kaarslicht brandde, maar de zomer door de pen vloeide van Nikolaj Rimsky-Korsakov. Spanje op zijn Spaanst.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Dat was Capriccio Español van Nicolai Rimsky-Korsakov. Voor het eerst hoorde ik hem als toegift eigenlijk op een cd... met de op Scheherazade van Nicolai Rimsky-Korsakov. Zijn bekendste werk voor viool en orkest. En nu ook Philharmonic Orchestra onder leiding van Leonard Bernstein. En daarachter dus Capriccio Español. Maar die uitvoering was volgens mij nog niet eens zo opzwepend... als deze door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Lorin Mazel.
1: De Klassieken. Met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Johan Wagenaar. Zijn romantisch intermezzo hoorde je gespeeld door de Noordwest-Dordtse Philharmonie, onder leiding van Anthony Hermes. En die muziek die volgde op Like an Angel van de twee heren van ABBA, Benny en Björn. Verantwoordelijk voor die muziek en verantwoordelijk voor die prachtige uitvoering. Anne-Sophie van Alter, mezzo-sopraan, ook uit Zweden. En het ensemble van Elvis Costello. En Hardy schrijft ABBA, een vraagteken inderdaad, Rutger ABBA. En Martien die schrijft ook nog bij, wat is het geweldig mooi. Die stem van Anne-Sophie van Alter, ze raakt je hart. Ja, en na ABBA en Wagenaar, nu Schubert.

Je hoorde het derde deel uit het octet voor blazers en strijkers van Franz Schubert, gespeeld door onder andere violist Gidon Kremer en zijn muzikale vrienden.

0: zinderende muziek. Ja, zeker die warmte in die muziek bij The Godfather trilogie. Drie films van Francis Ford Coppola. En daarbij de muziek van Nino Rota. Muziek over de warmte ook van Sicilië, waar die films zich gedeeltelijk ook afspelen. Godfather Suite, Nino Rota, gespeeld door Anneleen Leenaerts. En het Brussels Philharmonisch Orkest onder leiding van Adrien Perrouchon. En met volgens mij ook wel redelijk wat zomerse warmte is ze weer terug van weg geweest. En dat is natuurlijk Karin voor zometeen de muziekfabriek. Welcome back, Karin. Hoe was het?
1: Oh, het was zo lekker. En ik heb echt gevoeld dat ik een zomervakantie heb gehad.
0: Ja, je ziet er heerlijk zomers
1: uit. Ik was op Sardinië.
0: Oh, fantastisch. Mooi.
1: Dus ik ga nog wel een beetje wegdromerig muziek laten horen. Ander eiland.
0: De postbode van Sardinië kwam op zijn fiets voorbij.
1: Precies.
0: Il Postino. Ja,
1: elke dag
0: mooi.
1: Kwam hij voorbij. En ik vind het heerlijk hoor om weer hier te zijn. Mm-hmm. Maar ik moet nog wel een beetje inkomen.
0: Nou, dan help ik je een beetje een zachte landing maken op weg naar de muziekfabriek met ook iets Zuid-Europees. Namelijk een Portugees feest van Gilbert Winter. Maar die winter die voel je niet. Het is hartstikke warme muziek. Fijne middag.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: De Joodse cellist Paul Herman gooit in mei 1944 een briefje uit de deportatietrein. Alsjeblieft, red mijn instrument. Het is zijn laatste levensteken. Wordt zijn cello gered en kan zijn muziek nog klinken?
2: Die cello die hoorde gewoon bij hem. Die cello was er altijd.
1: Ik ben Margriet Vromans en in twee nieuwe afleveringen vertel ik met zijn dochter Corrie het verhaal van Paul Herman. Ik ben de ziel van de muziek.
3: Luister naar een nieuw hoofdstuk in de podcast Muziek tot leven. Nu te vinden bij NPO Klassiek en in de NPO Luister-app.
4: Krijg een vakantiebroertje.
5: Huh?
4: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
7: EuropaKinderhulp.nl.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
10: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
9: En voor de sta-opstoel van Toon.
11: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
9: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
12: Medipoint.
9: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Drie componisten, één inspiratiebron. Johanna Soller leidt de Nederlandse Bachvereniging van 10 tot en met 17 mei in Bachs Inspiratie. Met muziek van Johann Sebastian en Johann Ludwig Bach. En een gloednieuwe kantate van Gregor Meyerhofer. Bestel kaarten via bachvereniging.nl.
12: Medipoint.
9: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 12 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en worden nu naar Nederland gevlogen. Twee van hen hebben symptomen van het Hanta-virus. De derde opvarende had volgens de rederij een nauwe band met een van de overleden passagiers. Een van de patiënten gaat naar het Leids Universitair Medisch Centrum. De Hondius ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar de Canarische eilanden. De president van de eilanden probeert dat te voorkomen. Hij zegt dat hij te weinig informatie heeft om bewoners gerust te stellen. In Duitsland zijn honderden politieagenten bezig met invallen en huiszoekingen in een onderzoek tegen twee extreemrechtse jongerenorganisaties. Het gaat om de groeperingen Jung und Stark en Deutsche Jugend voran, die gewelddadige acties organiseren tegen onder andere migranten en LHBTI'ers. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben binnen de twee groepen. Tot nu toe is bij de invallen nog niemand gearresteerd. De actie is erop gericht om bewijs te verzamelen. Volgens een nieuwe versie van de grondwet in Noord-Korea is er geen sprake meer van vereniging van Noord met Zuid-Korea. Ook is op een nieuwe topografische kaart die is toegevoegd de grens tussen de twee Korea's niet te zien. Sinds de wapenstilstand in 1953 wordt de grens zwaar bewaakt. In de grondwet staat dat Noord-Korea inbreuk op zijn grondgebied niet tolereert. Voetballer Ricky van Wolfswinkel zet na dit seizoen een punt achter zijn spelersloopbaan. De 37-jarige spits van FC Twente speelde 19 seizoenen op het hoogste niveau. Hij kwam in Nederland ook uit voor FC Utrecht en Vitesse en speelde in het buitenland onder meer voor Sporting Portugal en FC Basel. Ook droeg hij twee keer het shirt van het Nederlands elftal. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig, in het westen droger, daar kan de zon doorbreken. Het wordt tussen 10 en 15 graden. Morgen eerst droog en zonnig, later bewolkt en dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
2: Het Nederlands Philharmonisch speelt het vioolconcert van Dvorak met Isabelle Faust en het Adagio uit de Tiende van Mahler. Op 9 en 11 mei in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
3: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
4: Pap, die moeten we hebben!
3: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
5: onlineveilingmeester.nl.
6: The Choral, een hartverwarmende film vol muziek, humor en hoop. Over een koor dat tijdens de Eerste Wereldoorlog kracht vindt in samen zingen.
7: A man should hear a little music every day of his life.
6: Met Ralph Fiennes in de hoofdrol. The Choral. Nu in de bioscoop.
3: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
8: Onlineveilingmeester.nl.
9: Allemaal in het Concertgebouw. Ook in de wereldberoemde kleine zaal. Intieme concerten van jonge talenten tot wereldberoemde sterren, van klassiek tot jazz. En dat van heel dichtbij. Bestel op concertgebouw.nl.
10: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
11: De prelude uit Wagners tragische liefdesverhaal Tristan und Isolde. Het diepgevoelde Adagietto van Mahler en mythische Persische muziek door Amsterdam Sinfonietta. Met topcellist Kian Sultani en Camancha-speler Kehan Kalor. In een programma waarin Oost en West samenkomen. In Arnhem, Utrecht, Enschede, Amsterdam, Leiden en Veren. Kijk op sinfonietta.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.
12: Van schoon Sardinië ben ik teruggekomen. Het is nog even wennen, maar wat alles makkelijker maakt is muziek van Johannes Brahms. Graag.
0: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

Hongaarse dans nummer 1 van Johannes Brahms met de juiste lichtheid, gespeeld door Michael Collins op klarinet en Michael McHale op piano. Ja, het is je klassiek lunchprogramma, de muziekfabriek. Wat fijn dat je erbij bent. Ik ben er ook weer bij met dank aan Bijtske, aan Amy, aan producers Loes en Veerle voor het draaiende houden van deze fabriek. Het ziet er patent uit hier. En vandaag draai ik graag mijn overdosis zon, strandjes, steegjes van de afgelopen weken gevat in een Italiaans plaatje. Ook het wiegelied Lulla Blues van radiocollega en componiste Anne-Maartje Leemreis. En countertenor Jacob-Josef Orlinski zingt Joe Hisaishi. Maar mijn woensdag is pas begonnen. Mijn terugkeer in deze studio pas echt gebeurt als ik lees wat jouw mooi moment is. Wat maakt je woensdagmiddag net iets beter? Sudder je misschien door op iets moois? Kijk je uit naar een ontmoeting? Stuur het hierheen. Gebruik de NPO Luister-app en inspreken maakt me helemaal blij. Laat je horen. Wat stemt je op deze woensdagmiddag? Vrolijk?

0: oboe-concert van Tommaso Albinoni in Bes, gespeeld door Alison Balsam op haar trompet bij het Scottish Ensemble.
1: Lekkere track. Karien's track van de dag.
0: Ja, ik zag een oude Peugeot 208. Nou, het was vertederend. Herkenbaarheid, nostalgie. Ik heb veel in zo'n auto gezeten als kind. Mijn ouders leenden dan van vrienden af en toe een rode voor onze zomervakantie. En ik bedacht me, toen ik dat autootje zag, dat we dan dus in die auto met z'n vieren, met twee tenten en alle bagage, op reis gingen naar Frankrijk. Ja, dat is toch ongelooflijk als je daar met je 2026 ogen naar kijkt. Wat kan je een verwend, ruimte-innemend sujet worden in een paar decennia? Want ik was afgelopen vakantie op het Italiaanse eiland Sardinië, ook met vier personen. En we hadden absoluut geen tent bij ons, laat staan slaapzakken. En toch reden we rond in een huurauto. Nou, die was wel 2-3 keer zo groot als de 208 van toen. Dus vandaag in de lekkere trek nostalgische eilandmuziek maar. Terugdenken aan vroeger. Tussen kussens en tassen gepropt op de achterbank. Het avontuur tegemoet. Maar

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Suoni dell'Isola uit de film Il Postino. Je hoorde Hector Ulises Passarella op bandoneon en componist Luis Bacalov op piano.

duo Serafim van Caterina Assandra. Je hoorde E. Gemelli en daarvoor Lulle Blues door pianist Marcel Worms gespeeld. Geschreven door Anne Maartje Leemereis. Hakerien schrijft luisteraar John via de NPO Luisterapp. Mij stemt vrolijk op deze woensdagmiddag dat Anne Maartje Leemereis de presentatie van Passaggio Late Night doet naast Vrije Geluiden. Als dat allemaal maar niet ten koste gaat van haar werk als componist, houden jullie dat een beetje in de gaten? Nou, John, wij denken dat Anne Maartje dat zelf goed kan, maar we zullen een klein oogje in het zeil houden. Mooi moment. Ja, producer Loes en ik, we horen het graag. Waar word je vrolijk van? Waar sudder je op door? Dan zoeken we er muziek bij. Cecile schrijft, als je iets vaak genoeg zegt, wordt het waar. Gisteren deze indrukwekkende voorstelling gezien van theatergroep Woest Oost. Gemaakt en gespeeld door jongeren. Het gaf me hoop. Ook deze generatie kan de mechanismen zien en weergeven waardoor fascisme kan ontstaan. Kippenvel. Ellie schrijft, ja, vakantienostalgie in 1995 met twee kindertjes op de achterbank naar Zuid-Frankrijk. De ruimte tussen achterbank en voorstoelen zo volgepropt met speelgoed, laarsjes en slaapzakken, dat ze alleen met hun beentjes omhoog en vooruit konden zitten. Ja, dit is herkenbaar. Heel prettige herinnering. En Janine, tot slot, goedemiddag. Luisterend naar NPO Klassiek bereid ik het diner voor mijn 62e verjaardag vandaag. Omdat ik de tijd heb, kan ik 100% genieten van het kookproces en van het feestelijk vooruitzicht. Jullie muziek omlijst deze voorpret. Nou, voor jou dan, Janine, feestelijke, beetje statige voorpretmuziek. Van harte gefeliciteerd. Hier is Edvard Grieg.

0: Edward Grieg. Sonate voor viool en piano nummer 1, deel 2 en 3. Maar dan in orkestuitvoering. Je hoort het Trumse Kamerorkest met Henning Kragroet op viool. Voor jarige luisteraar Janine gespeeld. En ook luisteraars Cecile en Ellie, dank voor jullie berichten, voor jullie mooie momenten. Maakt het glas weer half vol.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.

0: Alain Schütz op harp met de Ziek uit de partita voor klaversymbool nummer 1 van Johann Sebastian Bach. En daarvoor hoorde je de Poolse countertenor Jacob Jozef Orlinski in het Japans zingen. Filmmuziek van Joe Hisaishi voor de film Princess Mononoke. Misschien was het even wennen, zoals producer Loes moest. Misschien vond je het meteen prettig, zoals ik. In beide gevallen komt er nu een vrolijk gevoel. That happy feeling bij een nagekomen mooi moment. Want ja, deze kunnen we echt niet laten liggen. Het is luisteraar Annemarie op ons antwoordapparaat.
1: Wat mij deze woensdagmiddag en eigenlijk elke woensdagmiddag extra vrolijk maakt, is dat ik dan met mijn kleindochter, Fenne, van 5 jaar oud, optrek. En vandaag gaan we een speurtocht doen door de stad in Den Bosch, daar woon ik. En dat is altijd dikke pret. We gaan altijd samen op avontuur.

fluitend op de fiets, zingend in de auto, zacht hummend onderweg naar de printer op je werk of oma en kleindochter op speurtocht in Den Bosch. That Happy Feeling van Guy Warren. Door Guy Warren geschreven, maar je hoorde hier Bert Kempfert en zijn orkest. Dat is onverwachts. En dit is Louise Franck, de finale uit haar derde symfonie.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zitten organisten ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik was een jaar of, ik denk wel 8 of 9, dat je zegt, ja, maar ik wil orgel.
2: Muziek is ook een vak. We hebben overal vakmensen voor nodig.
3: Dan is het meer dan alleen hobby.
4: Ik ben altijd met die muziek bezig, maar die tekst is ook heel erg belangrijk.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: Ster. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een Nederlander, een Brit en een Duitser zijn vanaf het cruiseschip Hondius onderweg naar Nederland. Daarna gaan ze naar verschillende ziekenhuizen in Europa. Het Leids Universitair Medisch Centrum vangt 1 patiënt op. Duitse media melden dat de Duitse patiënt naar een ziekenhuis in Düsseldorf gaat. 2 van de 3 hebben symptomen van het Hantavirus. De 3e passagier had een nauwe band met 1 van de overledenen. De president van de Canarische eilanden wil snel een gesprek over het schip met de Spaanse premier Sanchez. Van Spanje mag het aanmeren bij Tenerife, maar de eilandspresident is daartegen. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist. Volgens het OM kreeg hij zeker 1 kostbaar horloge van zijn zoon en kan dat als witwasser worden beschouwd. De vader spreekt de beschuldiging tegen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar hun zaken zijn uitgesteld. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om 2 groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen migranten en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Schotse wetenschappers hebben 42 verloren gewaande pagina's aan bijbelteksten gereconstrueerd. Het zijn teksten van de apostel Paulus uit het Nieuwe Testament. Ze komen uit de 6e eeuw na Christus. Monniken die bijbelteksten kopieerden, hergebruikten oude stukken perkament. Die oude stukken zijn nu na veel speurwerk teruggevonden in Europese bibliotheken en opnieuw leesbaar gemaakt. Theologen spreken van een prachtige vondst. Noord-Korea ziet Zuid-Korea steeds meer als een apart land. In een conceptversie van de nieuwe Noord-Koreaanse grondwet wordt niet langer gesproken over de noordelijke helft van het Koreaanse schiereiland en ook niet over hereniging met het zuiden, meldt het persbureau Reuters. Noord- en Zuid-Korea voerden begin jaren 50 een bloedige oorlog. In 1953 volgde een wapenstilstand, maar vrede werd het nooit. Voetballer Ricky van Wolfswinkel zet na dit seizoen een punt achter zijn spelersloopbaan. De 37-jarige spits van FC Twente speelde 19 seizoenen op het hoogste niveau. Hij kwam in Nederland ook uit voor FC Utrecht en Vitesse en speelde in het buitenland onder meer voor Sporting Portugal en FC Basel. Ook droeg hij 2 keer het shirt van het Nederlands elftal. Het weer, in het oosten en midden van het land regenachtig, in het westen droger en kans op wat zon. Het wordt vanmiddag 10 tot 15 graden. Morgen eerst droog en zonnig, later bewolkt bij een graad of 15. Dit was het NOS-journaal.
2: Ster. Beleef de muziek van de Beatles in de stijl van Bach met de Amsterdam Kameracademie. Bach Brandenburgs Concerto nummer 5 en Beatles songs van Luciano Berio. 9 mei Posthoornkerk Amsterdam. 10 mei Lutherse Kerk Den Haag. Kaarten via kameracademie.nl.
3: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.
4: Felix Mendelssohn's Gelukkige Vaartmuziek ga ik zo draaien. En ook publiekslieveling AV Verum Corpus van Mozart. Maar eerst Frank Teuns op zijn fluit.
5: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

Het is klassiek lunchje hier in de muziekfabriek. Wat fijn dat je luistert. Je hoorde Le Buffordin met Frank Teuns op de traverso, een oude fluit. Een fluit uit de tijd van de componist van deze muziek, Johann Joachim Quantz. Barok Duitser die veel schreef voor de fluit. Zometeen een ode aan de geranium. Ik ben dol op die plant, op die bloemen. En ik zag een mega exemplaar tijdens mijn vakantie op Sardinië. Maar kom daar in Nederland maar eens om. Daar weet dichter Hans Vlek alles van. Ik lees zo hem voor. Eerst hoor je het Amadeus Kamerorkest met muziek van Ernest Bloch.

0: Het Amadeus Kamerorkest speelde deel 2 en 3 uit het Concerto Grosso nummer 2 voor strijkkwartet en strijkorkest van Ernest Bloch.
1: Goed idee.
0: Woensdag, wasdag. Woensdag, gehaktdag. Ach nee, kom op. Toen nou. Het is toch duidelijk woensdag, gedichtdag vandaag. Op Sardinië, waar ik was afgelopen weken, kwam ik een enorme geranium tegen. Dat is dan zo grappig, hè? Zo'n warm eiland waar je allerlei planten die je hier in Nederland in een klein potje ziet staan, opeens tegenkomt als struiken en bomen. En deze knalrode grote geranium stond langs de weg, had stelen als stammen en bloeide uitbundig. Ik ben er uiteraard mee op de foto gegaan. Ik ben sowieso gek op geraniums. Maar het is natuurlijk een plant met een niet al te wilde reputatie. En ik moest vanochtend erg grinniken toen ik dit gedicht van Hans Vlek tegenkwam. Qua Nederland is het misschien waar. Qua Sardinië zeker niet. De titel luidt Geranium. Vanuit de slecht zittende schoolbank in een geur van stof, oud hout en pis, onder hoge ramen in bladderend kozijn, het rood van de geranium. Mijn grootmoeder zwoegend boven een tobbe in de tuin en naast het keurig tegelpad in de rij, in het rood waarvan mijn opa op vergaderingen sprak, geraniums. Thuis hadden wij er een die

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

droom, mijn bloem van een betere wereld, van een wereld vol natuur, schoonheid en muziek. L'Arpeggiata hoorde je met Sogna, Fiore Mio, geschreven door Ambrogio Sparagna.

0: Ave Verum Corpus van Wolfgang Amadeus Mozart. Je hoorde Concentus Musicus Wien en het Arnold Schönberg Koor. En daarvoor speelde Bertrand Chamaillou een berceuse van Frédéric Chopin.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.
0: Felix Mendelssohn schreef in 1828 Meere Stille und Glückliche Fahrt. Hij schreef het geïnspireerd op twee gedichten van Goethe. Dat is toepasselijk op deze woensdaggedichtdag. En het begint bijna ongemakkelijk stil, deze muziek. Alsof je op zee bent, zonder wind of golven. Maar dan verandert er iets. De muziek komt in beweging, de zee begint te leven en het schip gaat vooruit. En dat past goed bij dirigent Claudio Abbado. Hij dirigeert het London Symphony Orchestra in deze opname. En Abbado stond bekend om zijn rustige, bijna stille manier van werken. Sprak weinig tijdens repetities, maar je had niet het idee dat er niets gebeurde. Integendeel, uit Abbado's stilte, zijn kalmte, ontstaat beweging en richting. Net zoals in de muziek van Mendelssohn.

0: het London Symphony Orchestra onder leiding van dirigent Claudio Abbado met Meere Stille und Glückliche Fahrt, ouverture van Felix Mendelssohn.
1: Hit van de week.

Hayato Sumino, vooral bekend van zijn Chopin-vertolkingen. Deze pianist uit Tokio begon op zijn derde met piano spelen en dit is muziek helemaal van hemzelf. Lydian Harp, onze muziekfabriek hit van deze week. En mocht je Sumino van dichtbij willen bekijken, ik lees net dat hij naar Nederland komt. 15 juli speelt hij in het Amsterdams Concertgebouw.

0: Sanne Swiepi.
1: Ja, hey, daar ben je weer.
0: Hallo, ja, ik ben er weer. Ik heb een beetje Italiaans verkeersbureau gespeeld. Nu ook weer, hè. Foglio una casa, Lucilla Galeazzi schreef dit. En Birds on a Wire voerde het uit. Maar ja, goed, ik ben dan ook net terug.
1: Ja, Mikasa, Sukasa, of hoe zeggen we dat ook weer? Welkom thuis.
0: Ja. Ik begrijp het meteen. Ik zie aan je ogen wat je bedoelt. Ja.
1: En je ziet ook dat ik met mijn ogen naar het schermpje kijk. Ik zie dat jij nu iets van Edward McDowell draait.
0: Ja.
1: Ik heb gisteravond in bed heerlijk rustgevend een boek over Amerikaanse kerken gelezen. Foto's van kerken in zo'n vlakte, weet je wel.
0: Ja,
1: Kleinhuis
0: op
1: de prairie, zo'n houten kerkje.
0: Maar kwamen ze dan met paard en wagen, hè?
1: Ja, zo'n mission plaats. Ja. Ja, in 1700. Stokoud voor Amerikaanse begrippen.
0: Ja, grappig is dat.
1: Ja, moest ik gewoon aan denken bij deze mooie muziek. Dankjewel.
0: Nou, ja, dit gaat wel over forest spirits.
1: Ja, maar dat hangt er allemaal mee samen.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Met kerken op vlaktes?
1: Ja, jezelf deel weten van het al.
0: Ja, dus. Ja. Nou, daar hoort het bosgeest zeker bij. Hé, wat ga je nog meer draaien, Sander? Ik bedoel, wat ga jij draaien?
1: Ik begin zo meteen in Hamburg. Dat heeft er niks mee te maken. Dus dat wordt vanzelf duidelijk.
0: Prettig. Sander Swiep met Maatwerk. Geniet van deze bosgeesten deluxe. Dag.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week hoor je een opname van het Nederlands Blazers Ensemble uit 1991. Geen standaard concert, maar een avontuurlijk staaltje entertainment met muziek uit de Roaring Twenties. Luister nu naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatisch incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Ster. Ik krijg een vakantiebroertje.
4: Huh?
3: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
4: Cool, wil ik ook.
5: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
6: Europakinderhulp.nl.
0: De prelude uit Wagners tragische liefdesverhaal Tristan und Isolde. Het diepgevoelde adagietto van Mahler en mythische Persische muziek door Amsterdam Sinfonietta. Met topcellist Kian Sultani en Camancha-speler Kehan Kalor. In een programma waarin Oost en West samenkomen. In Arnhem, Utrecht, Enschede, Amsterdam, Leiden en Veren. Kijk op sinfonietta.nl.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Schuif aan voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker. Of ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizhia en Dnipro lagen onder vuur. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens de Britse krant The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. De Russische aanvallen komen tijdens een eenzijdig staakt het vuren van 24 uur. Dat was afgekondigd door de Oekraïnse president Zelensky. De topman van de luchtvaartmaatschappij Ryanair wil op luchthavens een verbod op het schenken van alcohol in de ochtend. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens hem elke dag een vlucht moet omleiden. Voor horecagelegenheden op luchthavens gelden voor het schenken van alcohol andere regels dan voor reguliere bars en cafés. Vooral de vluchten van Groot-Brittannië naar Ibiza, Alicante en Polen worden geregeld verstoord door dronken passagiers. 3 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en naar Nederland gevlogen. 2 hebben symptomen van het Hantavirus. De 3e passagier had een nauwe band met een van de overledenen. De president van de Canarische eilanden wil snel een gesprek over het schip met de Spaanse premier Sanchez. Van Spanje mag het aanmeren bij Tenerife, maar de eilandspresident is daartegen. Justitie eist tegen de vader van drugscrimineel Bolle Jos 7 maanden cel voor witwassen van drugsgeld. Volgens justitie kreeg hij zeker 1 kostbaar horloge van zijn zoon en kan dat worden beschouwd als witwassen. De vader spreekt de beschuldiging tegen. De zaken tegen de moeder en de zus van Bolle Jos zijn uitgesteld. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon. In het oosten en zuidoosten bewolkt en wat regen bij 13 tot 16 graden. Vanavond en vannacht overal opklaringen en vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen droog en zonnig, dan wordt het 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Ster.
3: Allemaal in het Concertgebouw. Ook dirigent Ivan Fischer en zijn Budapest Festival Orchestra. Samen met vocale solisten brengen zij de indrukwekkende slotscène uit Wagner's Die Walküre en Schumann's 3e symfonie op 20 mei. Bestel op concertgebouw.nl.
4: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
5: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
6: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
7: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
0: NPO Klassiek. Max.
8: Goedemiddag. Vorige week had ik het over janvangilzen.nl. Nou, die site onthoud je wel. Johan Wilhelm Wilms heeft een moeilijkere homepage. IJWWG.com.
0: Maatwerk.
8: Dat is wel een stoere internationale club, dat wel.
0: Met Sander Zwiep.

0: Met zo'n muziekje vallen we lekker in de met de deur in huis eigenlijk. De NDR Radio Philharmonie, slot uit de vierde symfonie van Johan Wilhelm Wilms. Wilms heeft een eigen website. Je zou denken wilms.com, maar nee, dat is een bedrijf in houtsnippers. Het is ijwwg.com. Ja, van de internationale Johan Wilhelm Wilms Gesellschaft. Ik zie een knopje met concerten. Ik klik erop en ik lees... Zurzeit sind keine aktuellen concerten bekannt. En dan een lege pagina. Dus mocht je iets van Wilms gaan spelen binnenkort in een concert in Nederland, geef het ook door aan ijwwg.com.
1: De bestemming.
0: Ja, zoek hem maar. En als je wordt uitverkoren tot inzender van de dag, maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon met noise cancelling, ruisonderdrukking. De hints van vandaag zijn Koude Record, Piet Mondriaan en De Wonderbaan. Wat is de bestemming? Laat het nu weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Koude Record, Piet Mondriaan en De Wonderbaan.

De Chimaira is een vuurspuwend monster uit de mythologie, vaak afgebeeld met de kop van een leeuw, het lichaam van een geit en een slang als staart. Een hybride wezen. Heel modern eigenlijk, zo'n hybride. Hoe het Chimaira-trio onderling die rollen verdeelt, dus wie is de leeuw, wie de geit, wie de slang, dat is aan hen. Ze speelden hier deel 2 uit Piano Trio 1 van Mendelssohn. Het wordt een spannende herfst dit jaar voor Dietrich Buxtehude en zijn kantate Jesu meines Lebens Leben. Want 2024 stond hij op 252 in de klassieke top 400. Afgelopen jaar op 323. 71 plaatsen gedaald dus. Het zou dit jaar dus kantje boord zijn. Mensen, dit verdient toch ook jouw stem.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Ja, denk er nog eens over na. Als je die top 400 lijst voor jezelf gaat invullen dit najaar. Deze mag er toch misschien ook wel bij. Buxtehude's kantate Jesu meines Lebens Leben. Uitvoering Rietse Kaar Consort onder leiding van Philippe Pierlo.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: En wat doe je voordat je onder de douche stapt? Ja, ervan uitgaan dat je een ochtenddoucher bent. Hè? En het is natuurlijk een persoonlijke vraag, ik weet het. Celliste Ophélie Gaillard, die weet het wel. Regelmatig pakt ze eerst de cello en dan pas de douchekop, uren later. Ja, die cello die brengt haar meteen naar de kern van haar bestaan. Ze zegt, als ik geen trein of vliegtuig hoef te halen, dan speel ik eerst 2 tot 3 uur cello. En altijd een afwisseling van Bach-stukken, toonladders en ademhalingsoefeningen. Al dus Ophélie. En ja, hoor maar, die oefening baart grote kunst.

Het orkest Pulcinella met cellist en dirigent Ophélie Gaillard in muziek van Carl Philipp Emanuel Bach, het Groot Dicté Concert in A Groot. De knurft vergaloppeerde zich aan de moeilijk te verhapstukken krampambouli. Gebakkelei in het etablissement resulteerde in een gedesoriënteerde cappuccino en de verrassing van een croque-monsieur.

Violiste Mari Samuelsen streek het lied Mietjerte Altivanker met op piano en synthesizer Christian Batsura. Hij maakte ook dit arrangement. In 2011 trad hij in dienst bij Deutsche Grammophon, het label, als producer en A&R manager. Dus hij begeleidde artiesten als Max Richter, Joep Beving en Christian Batsura. Hij zelf dus. Wij van WC Eend. Nou ja, het is prima verder. Daarvoor muziek van Hildegard von Bingen, Ovos Imitatores. Ben benieuwd wat je ervan vond. Eigenlijk een soort moderne variant van Officium met het Hilliard Ensemble. Dit was Tenebrae, onder leiding van Nigel Short met saxofonist Christian Forshaw. Zometeen de vierde symfonie van Mahler. Muziek van Mel Bonis, Jacob Obrecht en Bedrich Smetana. Dit is nog Mei in Sussex, Maytime in Sussex van Pax.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, componist en dirigent Oscar Jokel. Hij dirigeert eigen werk en atmosferische stukken uit Scandinavië, zoals De muziek der sferen van de Deense 19e-eeuwse componist Ruud Langgaard. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée, live op NPO Klassiek.
1: Ster. Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
2: Luister iedere middag naar Barend en Benner op 3FM. Altijd schaamteloos eerlijk. Of ontdek de wereld achter de muziek in de podcast De Machine. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister app.
1: Koop je tickets voor Andy Warhol The Textiles op museumcobra.nl.
3: The Choral, een hartverwarmende film vol muziek, humor en hoop. Over een koor dat tijdens de Eerste Wereldoorlog kracht vindt in samen zingen.
4: A man should hear a little music every day of his life.
3: Met Ralph Fiennes in de hoofdrol. The Choral. Nu in de bioscoop.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat een akkoord tussen Amerika en Iran in de maak is. Iran zou bereid zijn te stoppen met het verrijken van uranium, en in ruil zou Amerika sancties willen opheffen en bevroren Iraanse tegoeden willen vrijgeven. Vanuit Kaapverdië zijn 2 evacuatievluchten vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. 2 van hen hebben acute symptomen van het hantavirus. De 3e passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk aan het virus is overleden. Het schip mag nu van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. De Nederlandse rederij Ocean White wil daar zaterdag aanmeren. Volgens de Spaanse gezondheidsminister mogen passagiers die geen symptomen hebben dan doorreizen naar hun eigen land. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizhia en Dnipro lagen onder vuur van raketten en drones. Volgens de Britse krant The Guardian waren het de dodelijkste aanvallen in Oekraïne in weken. De topman van de luchtvaartmaatschappij Ryanair wil een verbod op het schenken van alcohol op luchthavens in de ochtend. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens hem bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon. In het oosten en zuidoosten bewolkt en wat regen bij 13 tot 16 graden. Vanavond en vannacht vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen droog en zonnig bij 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Kom van 15 tot en met 23 mei naar Internationaal Liedfestival Zeist. Terug naar de natuur met Julian Precardien, Paulina Toekjanen, Simon Kienlieside, Catharina Roekaber, Henk Neven, Hans Ijzakkers, Thomas Olimans en vele anderen. Kaarten op ilfz.nl.
3: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
4: Beleef de muziek van de Beatles in de stijl van Bach met de Amsterdam Kameracademie. Bach Brandenburgs Concerto nummer 5 en Beatles songs van Luciano Berio. 9 mei, Posthoornkerk Amsterdam. 10 mei, Lutherse Kerk Den Haag. Kaarten via kameracademie.nl.
5: Het Nederlands Philharmonisch speelt het vioolconcert van Dvorak met Isabelle Faust en het Adagio uit de 10e van Mahler. Op 9 en 11 mei in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
6: Is dat mogelijk dat je een soort van maatwerk gaat creëren?
7: Ja.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Na de regens van de afgelopen dagen is het extra goed toeven in bos en duin en veld. Prachtige diepgroene kleuren. Gustav Mahler was er ook gek op, de natuur. En hij wist wel raad met een gedicht over een wandeling. Over een prachtig veld in de ochtend met de dauw en zo. Ging heute morgen übers Feld. Ja, het schijnt ook te gaan over een verloren liefde. Het zal wel eens niet. Maar goed, je hoort het Chimaira Trio met muziek van Mahler. Over 10 minuten meer moois van deze componist.
1: De bestemming.
0: En daar is Mahler nooit geweest, dat weet ik zeker. Als je raadt wat de bestemming van vandaag is, maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking. De hints van vandaag zijn Koude Record, Piet Mondriaan en De Wonderbaan. Wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Koude Record, Piet Mondriaan, De Wonderbaan.

Dit en meer van componiste Mel Bonis staat op het album van de week op npoclassiek.nl helemaal te beluisteren. Capella Pratensis, dat is de naam van het wereldberoemde vocaal ensemble uit Den Bosch, gespecialiseerd in oude muziek. En dat voeren ze dan uit vanuit originele notatiebronnen. Dus muziekpapier waarvan je denkt, ja, wat moet ik hier nou van maken? Dat snappen zij dus heel erg goed. Op dit moment zijn ze hun koffers aan het inpakken voor een tournee door Nederland op het programma De Missa Maria Tsaart van Jacob Obrecht. Die Missa Maria Tsaart is adembenemend, zegt leider Tim Braithwaite. Hij zegt, ik vergelijk het vaak met de eerste keer dat je de mooiste gotische kathedraal ter wereld binnenstapt. Diezelfde overweldigende indruk ervaar je ook als je deze mis hoort. Het zijn de kleuren, het zijn de melodieën. Je vergeet waar je bent, de tijd lijkt stil te staan. Vanaf morgen in Den Bosch, eerste concert en dan door Nederland. Alle tijden en plaatsen vind je op capellapratensis.nl. Capella met dubbel P, dubbel L.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Het Kyrie uit de Missa Maria Zaart van Jacob Obrecht. Gebaseerd op een volksliedje uit Tirol. Over Maria die wonderen kon verrichten, ook via de muziek. Capella Pratensis onder leiding van Stratton Bull in deze opname. Komende dagen trekken ze dus door Nederland met deze muziek die zelden live wordt uitgevoerd. Het is niet bepaald makkelijk om te zingen. Maar Capella Pratensis, die kunnen dat zeker. Buitenkansje om mee te maken. Alle info op capellapratensis.nl.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: Op 6 mei 1856 werd hij geboren, de vader van de Freudiaanse verspreking. Dat wil zeggen, daar had hij ook gedachten bij. Sigmund Freud, de zenuwarts en de man die een enorme voetafdruk had in de psychoanalyse in de 20e eeuw. Sommige ideeën zijn inmiddels herzien, maar andere worden nog vaak aangehaald. En Freud had ook een connectie met Gustav Mahler. Hij probeerde hem ook een beetje verder te helpen in het leven, getergd als Mahler was op dat moment. Dit is het derde deel uit de vierde symfonie van Mahler door het Tsjechisch Philharmonisch Orkest. Uit hun beider vaderland, Freud werd niet zo ver van Mahler vandaan geboren.

de CD-box met de 9-malige symfonieën van het Tsjechisch Philharmonisch Orkest onder leiding van Semyon Bychkov is sinds kort verkrijgbaar bij Pentatone. Het is het resultaat van een project van 7 jaar. Het begon met een opname van de 4e symfonie. Die opname was unaniem een belachelijk groot succes, zoals Ivonie het zou zeggen. Je hoorde het 3e deel uit die 4e symfonie, de Tsjechen onder leiding van Bychkov. Hier nog een Tsjech. Het is niet de Moldau, maar wel Smetana.

druk je jezelf uit? Hoe deel je je ziel via de piano? Nou, zo dus. Alfred Brendel, grote kunst in het andante uit pianosonate 13 van Franz Schubert. Brendel, geboren in wat nu Tsjechië is, de omgeving van Olomouc. Smetana, ook een beroemd exportproduct van Tsjechië. Van hem was dat het langzame deel, het tweede deel uit zijn eerste strijkkwartet door het Quatuor Modigliani. Zometeen laatste uurtje maatwerk voor vandaag met de Rijnische symfonie van Schumann. Klarinet Quintet van Mozart. En Winterdromen van Tchaikovsky. Waarom zou die er nou in staan?

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zit de organiste ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Grütke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik was een jaar of, ik denk wel 8 of 9, dat je zegt, ja, maar ik wil orgel.
2: Muziek is ook een vak. We hebben overal vakmensen voor nodig.
3: Dan is het meer dan alleen hobby.
4: Ik ben altijd met die muziek bezig, maar die tekst is ook heel erg belangrijk.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: Ster.
6: Sluit de middag goed af met De Wild in de Middag. Of ontdek Blokhuis, de podcast. Elke week een bijzonder verhaal van een belangrijke artiest. Of geniet van de beste evergreens uit de jaren 60, 70 en 80. Van NPO Radio 5. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
7: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
8: Als een politieke discussie polariseert tussen twee goede collega's...
9: Rechts denkt alleen maar aan zichzelf.
10: Ja, en links maar met uitkeringen strooien.
8: Dan kan je het volgende doen. Wordt het eens dat je het met elkaar oneens bent?
11: We worden het niet eens, hè?
10: Nee.
11: Hé, als ik eens even voor koffie zorg.
10: Top, helemaal eens.
8: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.
7: Koop je tickets voor Andy Warhol The Textiles op museumcobra.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Martijn van Beek met het NOS Journaal. Vanuit Kaapverdië zijn 2 evacuatievluchten vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. 2 van hen hebben acute symptomen van het Hantavirus. De 3de passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk aan het virus is overleden. Het schip mag nu van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. De Nederlandse rederij Ocean Wide wil daar zaterdag aanmeren. 3 Nederlanders hebben video's met nepnieuws op YouTube gezet die het afscheiden van een Canadese provincie promoten. Dat zegt een Canadese omroep na onderzoek. Voor de video's huurden ze acteurs in die zich uitspraken voor de afscheiding van de provincie Alberta. Er kwamen veel leugens in voor. De filmpjes werden in totaal zeker 40 miljoen keer bekeken. Volgens onderzoekers wilden de mannen er geld mee verdienen. 2 mannen ontkennen, 1 man geeft toe dat hij de filmpjes maakte. Door nieuw optimisme over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten is de AEX op de Amsterdamse beurs gestegen tot recordhoogte. Rond de middag stond de index op ruim 1034 punten. Door het optimisme over een mogelijk einde aan de oorlog is de olieprijs ook fors gedaald tot $98 per vat, de laagste stand in 2 weken. Tegen de vader van drugscrimineel Bolle Jos is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat hij een horloge van ruim 100.000 euro van zijn zoon heeft gekregen en dat hij daarmee drugsgeld heeft witgewassen. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht, maar hun zaken zijn uitgesteld. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon, in het oosten en zuidoosten bewolkt en wat regen. Vanavond en vannacht opklaringen en vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen overdag droog en zonnig. En dan wordt het 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster.
3: Allemaal in het Concertgebouw. Ook alleskunner Maxim Emiljanichev. Hij soleert in Mozarts 25e pianoconcert en leidt daarna het Scottish Chamber Orchestra in de 7e symfonie van Beethoven. Op 27 mei. Bestel op concertgebouw.nl.
4: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
5: Vraag van de heer Bisschop. Ruimte voor maatwerk. Vindt u niet dat de verantwoordelijkheid 2 kanten opwerkt? Dan is het antwoord uiteraard
0: maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Het Toonhalle Orkest uit Zürich onder leiding van Pavel Järvi met de symfonie Winterdromen, deel 3 van Tchaikovsky. Goedemiddag, nogmaals goedemiddag. Mocht je helemaal gek zijn op wanten, ruitenkrabben, rook uit je mond, ijsbloem op de ramen, dan moet je nog een paar maanden van die winter dromen. Maar ik denk dat de goede gemeente blij is met de lente.
1: De bestemming.
0: Een plaats in Nederland. Als je die plaats raadt, dan maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking. De hints van vandaag zijn Koude Record, Piet Mondriaan en De Wonderbaan. Wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Koude Record, Piet Mondriaan, De Wonderbaan.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Ja, pas was er nog solo te gast in Podium met zijn klarinet. Geweldige muzikant en componist Jörg Wiedmann. Hij speelde hier met het Hagenkwartet muziek van Mozart, deel 1 uit zijn klarinet Quintet. Nu een legendarische stem. Op hoeveel LP's en CD's staat zijn naam wel niet? Dietrich Fischer-Dieskau. Aan de piano Gerald Moore in Des Baches Wiegenlied. Het slaapliedje van de beek. Het klinkt heel idyllisch, het zachte ruisen van zo'n waterstroom. Terwijl jij daar als dolende molenaarsknecht met een gebroken hart je rust zoekt. Die beek wordt onze hoofdpersoon noodlottig.

0: het ruisen van de beek. Je hoort het ook een beetje in de bandruis van zo'n oude opname. Het is dat het zoveel kracht, warmte en water kost. Anders zou ik zeggen, we laten AI even een paar weken met de stofzuiger door onze muziekcomputer gaan. Gelukkig verschijnen ook regelmatig opgepoeste versies van legendarische uitvoeringen. Dit was Dietrich Fischer-Dieskau. Hij zong Gerald Moore aan de piano. Des Baches Wiegenlied uit Die Schöne Müllerin van Franz Schubert.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: Niet Bach zonder meer zolde er heißen. Het is een uitspraak van Beethoven over Johann Sebastian Bach. Geen beekje, maar de zee. Ja, Bach is zonder meer een reus, maar wij kiezen na het beekje van Schubert geen meer, ook geen zee, maar een rivier. De Rijn bij Düsseldorf, die destijds ver voor de chemische industrie-explosie vast nog maar een helder beekje was dat naar bloemetjes rook. Zo stel ik me voor dat Robert Schumann naar die rivier keek en hij componeerde deze symfonie.

leephaft, dat schreef Schumann boven de finale. Nou, leephaftig werd er zeker gespeeld door het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Ricardo Chailly in de delen 3 tot en met 5 uit de Rheinische Symfonie van Schumann. En we zijn ineens al bij de bestemming.

0: de bestemming.
1: En dank voor de massale inzendingen, ook de ingesproken berichten. Iedereen maakt evenveel kans. En vandaag is de dagfinalist Marianne van Valderen. Die ging ook aan de slag met de hints Koude Record, Piet Mondriaan en De Wonderbaan. En Marianne zegt, als achterhoeker moet ik de oplossing wel weten. Het is Winterswijk, de schaatsbaan die ook bij lichte vorst goed is voor een natuurijsmarathon. Het Mondriaan Museum, gevestigd in zijn ouderlijk huis. En in 1942 was daar de koudste temperatuurmeting. Ik hoop hiermee een keer te scoren. Groet van Marianne van Valderen. Nou, je maakt sowieso 25% kans op de hoofdtelefoon. Morgen horen we wie dan echt de winnaar is. Winterswijk, nomen est omen. De koudste plaats van Nederland in 1942. -27,4. Volgens onze informatie woont in Winterswijk momenteel onze oud-collega met die geweldige stem, Ernst Daniël Smit. Die vandaag ook nog eens zijn 73ste verjaardag viert. Ernst Daniël, van harte. Namens ons.

0: delen uit Dichtersliefde van Robert Schumann. Inderdaad, een hertaling gemaakt door Jan Rot. Geweldig hoe hij dat heeft gedaan met die teksten. Ernst Daniël Smit zong het. Ernst Daniël is vandaag jarig 73 geworden aan de piano Roger Braun. Zometeen is het tijd voor Podium met Hans Hafmans. Hans, goedemiddag.
1: Sander, hi.
0: Wat brengt het programma?
1: Peter van der Lint is 40 plus jaar verbonden geweest aan Dagblad Trouw als muziekjournalist, als muziekrecensent. En hij heeft vorige week afscheid genomen. Hij is een uur lang te gast zometeen bij ons in Podium.
0: Oh, wat gaaf.
1: Een gesprek over hoe is dat nou geweest, 40 jaar. Je hebt de opening van de Stopera in Amsterdam meegemaakt. De opening van het muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. Hij is ook bij de opening van de Elbphilharmonie geweest, om maar een paar dingen te noemen. Echt? Maar de oude muziekbeweging bijvoorbeeld. Ja. Hè? Hoe was dit toen? Hoe is het nu?
0: Ja.
1: Natuurlijk
0: veel
1: professioneler dan toen. Ja. En ook spelen orkesten.
0: De kaalslag misschien meegemaakt.
1: Dat is de achterkant van de medaille. Hij heeft van veel orkesten zijn er nu maar nog 9 over. Dat heeft hij allemaal meegemaakt. Dus een gesprek over zijn passie voor muziek. En hij laat het ook horen in een aantal stukken.
0: Geweldig. Dat en meer in Podium met Hans Hafmans en Peter van der Lint dus. In maand heb ik nog het laatste woord aan Sigmund Freud, die na 1 bezoek aan de Verenigde Staten zo klaar was met de sfeer daar, de gewoontes, de mentaliteit. Hij zei, Amerika is een vergissing. Weliswaar een gigantische vergissing, maar alsnog een vergissing.

0: Sander wil graag zijn gemaakte kosten voor het vervangen van de boordlader verhalen op Stellantis. Maar krijgt geen antwoord.
1: Ik zou mijn klanten al sowieso niet een drie kwartier naar Vivaldi in de loop laten luisteren. Behandel je klanten gewoon met respect.
2: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week hoor je een opname van het Nederlands Blazers Ensemble uit 1991. Geen standaard concert, maar een avontuurlijk staaltje entertainment met muziek uit de Roaring Twenties. Luister nu naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
3: Ster. Drie componisten, één inspiratiebron. Johanna Soller leidt de Nederlandse Bachvereniging van 10 tot en met 17 mei in Bachs Inspiratie. Met muziek van Johann Sebastian en Johann Ludwig Bach. En een gloednieuwe kantate van Gregor Meyerhofer. Bestel kaarten via bachvereniging.nl.
4: Ik krijg een vakantiebroertje.
5: Huh?
4: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
7: europakinderhulp.nl

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran bekijkt een nieuw voorstel van de VS om een einde te maken aan de oorlog. Het zou gaan om een 14-puntenplan van 1 pagina. Volgens het Witte Huis is een akkoord nabij en een bron bij de Pakistanse bemiddelaars bevestigt dat. Maar Iran heeft nog nergens mee ingestemd. Als dat wel gebeurt, moet er daarna nog worden onderhandeld over de uitwerking. Het voorgestelde staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne lijkt van de baan, na de Russische aanvallen van gisteren en vannacht. Daarbij vielen zeker 26 doden en 118 gewonden. De landen hadden allebei gezegd geen aanvallen te doen rond de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Maar een hoge Oekraïnse functionaris zegt nu geen reden meer te zien die afspraak te respecteren. Het contract van het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity met de overheid is met 2 jaar verlengd. Het bedrijf verzorgt de diensten DigiD en Mijn Overheid. 3 mensen probeerden de contractverlenging in de rechtbank nog tegen te houden, maar dat is mislukt. Bij deze mensen en in de Tweede Kamer leven zorgen over de eventuele overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf. In Weesp is bij graafwerkzaamheden een explosief gevonden. Het ligt dicht bij het spoor en volgens de NS is het een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Het treinverkeer bij Weesp, een spoorwegknooppunt, is uit voorzorg stilgelegd. Hans Smolders stapt uit de politiek. Hij werd bekend als de chauffeur van Pim Fortuyn en zat in de Tweede Kamer voor de LPF en later opnieuw voor Forum voor Democratie en de Groep van Haga. Daarnaast zat hij jarenlang in de Tilburgse gemeenteraad. De 65-jarige Smolders is er verbolgen over dat zijn partij als grootste buiten de nieuwe coalitie in Tilburg is gehouden en stopt er daarom mee. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De prelude uit Wagners tragische liefdesverhaal Tristan und Isolde. Het diepgevoelde adagietto van Mahler en mythische Persische muziek door Amsterdam Sinfonietta. Met topcellist Kian Sultani en Camancha-speler Kehan Kalor. In een programma waarin Oost en West samenkomen. In Arnhem, Utrecht, Enschede, Amsterdam, Leiden en Veren. Kijk op sinfonietta.nl.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop? Tussendoor even online shoppen of parkeren met je app? En met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
0: NPO Klassiek. NTR. Met Hans Hafmans.
4: Goedemiddag, van harte welkom bij Podium van woensdag 6 mei. Nieuws vandaag natuurlijk, maar dit hele eerste uur van Podium is bij mij te gast scheidend trouwrecensent muziekjournalist Peter van der Lint. We beginnen met muziek van een componist die hij zijn poolster noemt, Wolfgang Amadeus Mozart.

0: De Sinfonia tot de opera Le Nozze di Figaro van Wolfgang Amadeus Mozart, Concerto Köln, geleid door René Jacobs. Iedereen die van klassieke muziek houdt, heeft waarschijnlijk wel eens een stuk van hem gelezen in Dagblad Trouw. Zijn verhalen en columns lopen tot in de duizenden. Hij was getuige van vele historische gebeurtenissen. De opening van de Stopera in 1986 in Amsterdam. Het muziekgebouw in het Eidert werd geopend. En ook de Elbphilharmonie in Hamburg. Hij zag trends komen en gaan. Na 41 jaar heeft muziekjournalist Peter van der Lint vorige week afscheid genomen bij Dagblad Trouw. Vandaag is hij een uur te gast bij ons. Want wie kan er nou beter reflecteren op een landschap waar hij 4 decennia naar heeft kunnen kijken en luisteren, hoe het zich aanpaste, hoe het zich verzette en bloeide. Daar komen we zeker over te spreken. Peter, leuk dat je er bent. Welkom.
1: Dank je wel.
0: Vorige week je laatste dag op de redactie. Hoe was dat?
1: Ik ben toegezongen. En niet met muziek die je bij mij zou verwachten, of misschien ook wel als mensen me goed kennen, maar met een lied van Willeke Alberti. Die heb ik ooit geïnterviewd over de geheimen van haar stem. Hoe komt het nou dat mensen heel vaak, als ze naar haar luisteren, meteen een brok in hun keel krijgen of gaan huilen? En daar heb ik het uitgebreid met haar over gehad. En toen heeft de redactie bedacht, we gaan Peter uitluiden met een lied van Willeke. En dat was Morgen ben ik de bruid. Maar dat vonden ze toch wel een beetje gek voor iemand van 67. Dus daar hebben ze de tekst veranderd in Morgen vlieg ik eruit. En dat was erg leuk.
0: Maar het zegt wel veel over je, want zingen ligt dicht bij je hart.
1: Ja, klopt. Ja.
0: We laten dit uur een aantal stukken horen die bijzondere betekenis voor jou hebben. Mozart noem je een poolster.
1: Ja.
0: Ligt dat eens toe, als je wil?
1: Nou, het is in mijn herinnering een van de eerste muzieken die ik hoorde. Een LP van mijn oma, de moeder van mijn moeder. Dat was de Nozze di Figaro, maar dan zo'n hoogtepuntenplaat. Ik wist natuurlijk helemaal niet wat de hoogtepunten waren of wat de complete opera überhaupt. Maar die namen op die hoes, die intrigeerden me. En ook de muziek die ik hoorde. Ja, dat trok mij het geluid, de muziek in. En sindsdien is die muziek een steeds grotere rol gaan spelen. Ik was denk 7 of 8 in die tijd. Dus heel jong eigenlijk. En Mozart is in al die jaren, zeker toen ik ging studeren in Amsterdam, muziekwetenschap, hoewel de wetenschap niet echt aan mij besteed was, maar toch colleges van Noske, professor Noske, over Mozart en over wat Mozart doet om zijn personages in opera's te karakteriseren en hoe hij dat doet met toonsoorten die net even iets anders zijn dan je zou verwachten. Met verschillende menuetten die in die tijd gehoord werden als aristocratisch dan wel boerendansen. En dat hij die boerenmenuetten dan liet horen juist als de graaf in de Nozze di Figaro op zijn bek ging, zou ik maar zeggen. En hoe hij speelde met al die verwachtingen en ja, dat als je daar dan achter de noten duikt, dan groeit je bewondering voor zo'n componist die zo jong gestorven is. Ja, die groeit daar enorme hoogte en dat is altijd zo gebleven.
0: Maar bijzonder dat je als jochie van 7 die muziek hoorde dat het bepalend is voor de rest van je leven.
1: Ja.
0: Ik herken het ook, ik herken dat. De muziek uit mijn kindertijd is zijn eikpunten gewoon.
1: Ja.
0: Uit diezelfde opera, La Nozze di Figaro, nu een terzetto uit de tweede acte. Wat gaan we horen? Want ik zie ook nog dat Cherubino even meedoet nog.
1: Ja.
0: Wat gebeurt hier?
1: Nou, ik zeg altijd, als je mensen moet uitleggen waarom zingen in een theaterstuk, in een opera, dus niet onnatuurlijk is, maar dat het ook heel natuurlijk kan zijn, dan haal ik altijd dit terzet aan. Er gebeurt zoveel. Mensen zingen, maar hebben ook een handeling. De gravin heeft een plan bedacht met Susanna, haar dienstmeid, om de graaf, die een notoire rokkenjager is, een hak te zetten. En ze willen Cherubino, de jonge page daar in het huis, willen ze als vrouw verkleden en hem dan door Almaviva, de graaf, laten verleiden. Dat plan mislukt, want de graaf komt ineens binnen en Cherubino moet verstopt worden in het boudoir van de gravin. Susanna is er ook, die verstopt zich achter een kamerscherm en dan komt de graaf binnen en die eist van zijn vrouw, die hij verdenkt van overspel, terwijl hij zelf de meest overspelige is, zal ik maar zeggen, in het verhaal, eist dat ze het boudoir open doet en dat weigert zij. En dan zingen ze een terzet van waarom zij niet wil openen en hij eist dat het wel moet. Dan gaan ze, verlaten ze samen de kamer, doet alle deuren op slot. En dan komt Susanna uit van het kamerscherm vandaan doet de deur open van het boudoir, gaat er zelf zitten en Cherubino springt uit het raam.
0: En verdwijnt.
1: En verdwijnt. Zoveel actie in zo'n kleine aantal minuten.
0: In kleine 5 minuten.
1: Ja.
0: Daar gaan we.

0: Uit de tweede acte, Le Nozze di Figaro van Wolfgang Amadeus Mozart, Veronique Jeans als La Contessa, de gravin, Simon Keenlyside, de graaf, Il Conte, Patricia Cioffi als Susanna, Angelica Kirschlager, Cherubino, Concerto Köln, geleid door René Jacobs. Oermuziek voor Peter van der Lint, muziekjournalist, recensent die na 41 jaar afscheid neemt, nam vorige week van Dagblad Trouw. En het kan niet op, Peter, want aanstaande vrijdag staat Le Nozze di Figaro opnieuw op het programma bij de Nationale Opera.
1: Klopt.
2: Ja.
0: Met Veronique Jeans als?
2: Als Marcellina.
0: Ja. Ja. Zegt dat iets over het opschuiven in de leeftijd?
2: Zeker, of? Ja. Het is, ik heb de productie niet gezien, maar ik heb begrepen dat deze Marcellina echt opgewaardeerd wordt. Dat ze ook haar aria, die meestal geschrapt wordt, mag zingen in deze ensonering. Het is zo dat veel sopranen die begonnen zijn als Susanna, later overgegaan zijn naar de gravin, in hun nadagen, in de herfst van hun carrière, Marcellina vaak zingen. Charlotte Maggiono en Miranda van Kralingen bijvoorbeeld hebben allebei afscheid genomen als Marcellina.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Maar zeggen, jegens vrouwen, dat is natuurlijk van alle tijden, nu nog steeds. En mannen die vinden dat ze recht hebben op van alles en nog wat. Hier in dit verhaal gaat het dan over de droit du seigneur. Hè, dat de Suzanne en Figaro gaan trouwen. Maar de graaf heeft het recht om de eerste nacht door te brengen. Dat het natuurlijk schokkend is als je daarover nadenkt. Van wat verbeeldt iemand zich wel? Ja, en het zegt ook iets over de vergevingsgezindheid van vrouwen. Mozart is heel erg op de vrouwen in deze opera. En Marcellina, Susanna, de gravin, allemaal komen ze, eindigen ze on top of de mannen. Hè? En ja, het zegt iets over verhoudingen tussen mensen. En dat is of het nou een oud verhaal is of niet. We hebben tegenwoordig ook die sociale klasse. Hè? De rijken worden steeds rijker, de armen niet. En dat was destijds ook zo. Dus ik denk, ja, ik heb begrepen dat Serebrennikov, de Rus die deze nieuwe notse bij de Nationale Opera regisseert, daar heel erg op inspeelt. Op de verschillen in de sociale klasse die nog steeds op geld doet.
2: Ja, Mozart is voor nu, hè?
1: Ja, altijd.
2: Ja. Peter van der Linden praten zo verder. 17:30, podium met de AWB, Edwin Gerritsen.
3: Er zaten 400 kilometer file in totaal. De meeste dagelijkse files staan in de Randstad. Zijn niet langer dan gebruikelijk op woensdag. De meeste vertraging is er nu op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Knoop en Benelux een uur extra reistijd na een ongeluk. 3 rijstroken zijn daar dicht. Omrijden kan via de A13.
4: Podium met Hans Hofmans op NPO.

0: De slotminuten uit het tweede deel, de vijfde symfonie van Gustav Mahler, de Wiener Philharmoniker, geleid door Andries Nelsons. Dirigent Andries Nelsons is in Wenen benoemd tot erelid van de Wiener Philharmoniker. De benoeming valt in een lastige periode voor Nelsons, die in maart te horen kreeg dat zijn aanstelling bij de Boston Symphony Orchestra, die eigenlijk voor het leven was, volgend jaar niet verlengd wordt. In Wenen zijn ze juist heel blij met de samenwerking, blijkt uit het persbericht dat gisteren verscheen. Ze zijn blij met de, citaat, langdurige, diepzinnige en artistieke verbinding die ze met Nelsons hebben, laat het orkest weten. Afgelopen weekend verscheen bij Deutsche Grammophon de vijfde symfonie van Mahler, die Nelsons eerder dit jaar of eerder dirigeerde bij de Wiener, als voorproefje van een hele Mahler-cyclus die in het najaar moet verschijnen. Straks na zessen laten we het geliefde Adagietto horen uit deze vijfde symfonie. Peter van der Lint, de gast dit uur, scheidend muziekjournalist na 41 jaar bij Dagblad Trouw. Wat zijn jouw herinneringen aan Andries Nelsons?
1: Vele, en vooral het gemis aan hem dat hij niet chef werd in Amsterdam bij het Concertgebouw Orkest, wat iedereen toch wel een beetje gehoopt had. Maar dat hij ervoor koos om in Leipzig en in Boston te blijven. Dat hij zijn contracten daar verlengde. En hij had net daarvoor ontzettend goed samengewerkt met het Concertgebouw Orkest. Ik meen in Rachmaninoff, Tweede Symfonie.
0: Ja, dat was tijdens de pandemie. Op anderhalve meter afstand. Ja, ik heb ook in de zaal gezeten. Tranen met tuiten.
1: Fantastische uitvoering. Ja. En iedereen was ervan overtuigd dat het is een match made in heaven. Hij wordt het. Maar dat bleek niet zo te zijn. Nee. Helaas.
0: Nee. En die toestand daar in Boston?
1: Ja.
0: Wat vind je ervan?
1: Nou, heel vreemd.
0: Snap je het?
1: Nee, ik snap er niks van. Dat een bestuur, een board zoals het daar heet, beslist dat zo iemand weg moet. Terwijl muzici allemaal, ik geloof echt iedereen, unaniem willen dat hij blijft bij hen. Dat een bestuur dan voor kiest met een beetje drogredenen van hij is er niet vaak genoeg. Hij verdeelt zijn tijd in Leipzig en hier. En, nou, dat is natuurlijk ongekend dat het bestuur dat afdwingt. Ik begrijp het echt niet.
0: Nee.
1: En je krijgt het orkest tegen je op die manier.
0: Ja. En wat er verschijnt bij Deutsche Grammophon verschenen is de Shostakovich-cyclus, de Richard Strauss-orkestcyclus. Ja. Het is niet te geloven hoe goed, hè?
1: Het is ontzettend goed.
0: Ja, zeker. Ja.
1: En Mendelssohn ook, hij laatst.
0: Ja, vanuit Leipzig, hè?
1: Ja.
0: Ja, hij kan zijn repertoire heel mooi verdelen tussen Leipzig en het oude Europa en de Boston Symphony, die toch ook lijkt op het meest Europese orkest in de Verenigde Staten. Goed, jouw liefde voor Mozart, jouw liefde voor Händel nu.
1: Ja.
0: Wat gaan we horen? Wellicht is toe die liefde.
1: Händel. Ik ben er heel atypisch ingekomen bij Händel. Niet via het Halleluja, dat kende ik misschien wel, maar via zijn opera's. En met Ton Koopman kan ik me nog herinneren. En die deed Orlando. Dat was een uitvoering in de grote zaal van het Concertgebouw. Maar er waren zo weinig mensen voor, zo weinig kaarten voor verkocht, dat het in de kleine zaal werd, naar de kleine zaal werd verplaatst. Maar ik was totaal van apropos toen ik dat gehoord had. En toen ben ik gaan verzamelen. Händel-opera's, oratoria. En het verhaal van die man, zo'n gehaaide man die een impresario was, componist en theaters bezat en een paar keer bijna failliet ging en naar Italië reisde om goede zangers, echt in de moderne zin van het woord, op zoek ging naar zangers die zijn opera konden doen stralen, zijn opera's konden doen stralen.
0: Echt een casting director.
1: Een casting director, ja, echt. En dan zulke mooie muziek speelde, componeerde. Hij heeft wel heel veel gebruik gemaakt van muziek van anderen. Mensen zeggen dan, ja, hij heeft al die muziek gejat. Maar ik noem het altijd, hij heeft het gejut. Zoals je op de Waddeneilanden als een schip dingen verzamelt en daar iets nieuws van maakt. Hij heeft inderdaad veel muziek of themaatjes van andere componisten die we nu niet meer kennen, gebruikt. En daar iets wonderbaarlijks moois van gemaakt. Als je partituren van Händel openslaat en je kijkt naar een aria of een koor zelfs, dat je denkt, goh, dat staat eigenlijk bijna niks. Maar zodra je het hoort, dan gaat er een wereld open bij hem. Ja.
0: Rechtstreeks naar de ziel, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja, je had het over atypisch, maar dit is het ook jouw keuze.
1: Ja.
0: Solomon van Händel is niet zijn allerbekendste werk.
1: Nee, dat klopt. Het is, hij was al 60 toen hij dit schreef, in 1749. Hij was al niet meer zo gezond. Ik zag toevallig vandaag dat het Händelwerk verzeichnis nummer 67 heeft. Het heeft niks met mijn leeftijd te maken. Dat is echt toevallig. maar Solomon is maar twee keer gegaan in Covent Garden in Londen. En hij heeft het 10 jaar later, in het jaar van zijn sterven, heeft hij het nog 1 keer hernomen. Maar wat we nu gaan horen is zulke atypische Händelmuziek. Als je alle Halleluja moet je uit je hoofd zetten. Dit is het slot van de eerste acte van Solomon, waar de koning, de Bijbelse koning Solomon, met zijn vrouw de nacht ingaat. En zij zingt dan hem eerst toe van: met jou ga ik over de onbeschutte heide en ik zal mijn lot niet één keer beklagen. Ze zingt hoe mooi hij is, hoe wijs hij is. Dan komt tussendoor een heel eenvoudig ariaatje, is dat, heel kort. Dan komt tussendoor een recitatief van Zedok, die we nog kennen van Zedok de Priest, maar dat is iets heel anders, een van de Coronation Anthems. Maar die zegt dan: we hebben nog nooit zo'n wijze koning gehad en nooit zo'n kuise koningin. En dan zingt het koor: May no rash intruder. En dat wordt ook wel genoemd het nachtegaalkoor, omdat ze zingen over dat nachtegalen hen in slaap zingen. En het is van zo'n eenvoudige schoonheid, helemaal niet tetterend. Ik moet altijd denken aan een schilderij van Watteau in die prachtige gesfumeerde kleuren. Nou ja, luister maar, het is prachtig.

0: uit de eerste acte van Handel's Solomon. Met kort de echtgenote van de koning, Salomo, Inge Dam Jensen, sopraan. En kort Zadok, die een lofrede houdt in een paar zinnen. De geweldige koning, de Kuise koningin, Paul Agnew. Gabriele Concert and Players, geleid door Paul McCreesh. Keuze van Peter van der Lint, muziekjournalist die na 41 jaar afscheid neemt als journalist en recensent van Dagblad Trouw. Mag het? Begonnen, Peter, halverwege de jaren 80 dus. Kun je schetsen hoe dat muzikale landschap er in Nederland toen bij lag? Wat zag je, wat hoorde je?
1: We hadden bijvoorbeeld toen 22 orkesten, professionele orkesten. Nu zijn er nog maar 9. We gingen voor de opera premières niet naar het muziekgebouw of naar het muziektheater, maar naar Scheveningen, naar het Circus Theater, waar de Nationale Opera hun premières had. Een collega van mij zei altijd, dat was nog in de tijd van de Koude Oorlog, als de Russen komen, dan bombarderen ze het eerst het Circus Theater. Zo lelijk was dat. En dus dan reisde je naar Scheveningen voor opera-premières. Je ging voor hedendaagse muziek naar naar de kleine ijsbreker.
0: Aan de Amstel.
1: Er is wel ontzettend veel veranderd sinds die jaren 80.
0: Bijvoorbeeld ook de oude muziekscène, hè?
1: Ja.
0: Die was toen heel anders dan nu.
1: Ja.
0: Kun je een vergelijking maken?
1: Ik heb toevallig vrijdag speelde het Concertgebouworkest Rameau onder leiding van Raphaël Pichon. Ik denk dat ze die muziek nog nooit, of dat weet ik al zeker, nog nooit gespeeld hadden. Hoewel die al 250 jaar oud is. En Pichon komt uit de oude muziekbeweging, is een van de jonge loten aan die beweging en een van de beste op dit moment. En die liet het Concertgebouworkest spelen alsof het een Frans barokke operaorkest was. Dat was fantastisch hoe dat die twee naar elkaar zijn toegegroeid.
0: Zo flexibel zijn we dus geworden.
1: Ja.
0: En zo dogmatisch, mag ik dat zeggen, was het in de jaren 80.
1: Heel
0: want die werelden waren echt gescheiden. Het Concertgebouworkest speelde geen Rameau. Nee. Dat deed Frans Brugge met het orkest van de 18e eeuw.
1: Klopt. Ja, het was heel dogmatisch. Daar was heel veel kritiek op. In die Bach-kantatenserie van Gustav Leonhard en Nicolaas Harnoncourt werd over gelachen. Want die lieten de sopraan-aria's door jongetjes zingen. En ja, één jongetje deed het dan beter dan de ander. En dan barok-hobo's waren nog niet zo goed. Die klonken heel schel. Er waren aparte tegenstanders van die manier van muziek maken.
0: Ja.
1: Ja.
0: Is de situatie nu beter dan toen?
1: Nou, wat ik al zei, het is meer naar elkaar toegegroeid. Mensen als Pichon, maar ook Minkowski en Tom Koopman ook, die vaak in Cleveland dirigeert. Ze hebben indruk gemaakt met hun specialiteit en worden nu door de symfonieorkesten, grote symfonieorkesten uitgenodigd om daar hun licht te laten schijnen over muziek. En zoals Harnoncourt dat in de jaren 80 deed bij het Concertgebouworkest, wat een enorme indruk op mij heeft gemaakt. Ook onder andere met zijn Mozart, die symfonieën, dat je dacht van, maar dit is een heel andere muziek dan ik dacht dat het was. Ja. Hij trok als het ware de poederpruik van Mozarts hoofd af en toonde ons de mens die eronder zat. Echt fantastisch, ja.
0: Een heel andere wereld, een kleine wereld, die van Reinaldo Haan, een lied. Jouw keus?
1: Ja. Ik laat dit heel vaak horen aan mensen. Je moet er altijd mee oppassen als je zelf iets heel mooi vindt, dat je dan laat horen en hoopt dat anderen dat ook mooi vinden. Dus, maar meestal bij dit fragment is het wel zo dat anderen het ook heel mooi vinden. Anthony Rolfe Johnson en Graham Johnson waren een duo, lied, piano. Heel veel onbekende liederen opgenomen. En dit lied komt uit Cyclus Venetia van Reinaldo Haan. Venezolaan die in Parijs woonde, een vriend was van Proust. En het is het tweede lied uit die cyclus, La Barchetta. Het is een barcarolle, dus echt zo'n 6/8 ritme. Gaat over een liefdesstel dat in Venetië een gondel pikt, omdat de gondolier aan het slapen is op de kade en dan de liefde bezingen in de gondel. En ik laat dit ook wel eens horen als voorbeeld van hoe goed iemand legato kan zingen. Dat zul je horen, vooral in de... Nou ja, laat me luisteren. Ja.

0: is dit prachtig, zeg.
1: Ja, gelukkig.
0: Net alsof die gondelier zelf even een liedje zingt, ja, op de kade.
1: In een Venetiaans dialect ook, ja, nog. Dus ja, het is heel authentiek. Ja.
0: Goh, ja. Ik ken deze hele plaat niet. Die moet ik leren kennen. L'Arbacchetta uit Venetia. Cyclus van Rinaldo Haan. Tenor Anthony Rolfe Johnson. En pianist Graham Johnson. Peter, we praten zo verder. Even een blik op de weg met Peter Gerritsen.
2: Er staat ruim 300 kilometer file. De dagelijkse files zijn niet langer dan normaal op woensdag. Wegwerkzaamheden en ongelukken veroorzaken wel veel extra vertraging. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle staat nu de langste file tussen het Harde en Zwolle centrum 10 kilometer met 3 kwartier extra reistijd. Het wegdek is daar beschadigd. 1 rijstrook is dicht.
3: Podium met Hans Hafmans op NPO Klassiek.
0: Peter van der Lint, 40 plus jaar bij Dagblad Trouw, nu afscheid. Je hebt het landschap even geschetst, het muzikale landschap van toen en nu. Ben je zelf veranderd ook?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik hoop het wel eigenlijk, ja. Toen ik begon moest ik bijvoorbeeld echt niks hebben van de symfonieën van Bruckner. Dat vond ik maar rare muziek die ineens stopte als er een climax kwam. Want dan kwam de climax nooit, weet je wel. Maar die ben ik later ontzettend gaan waarderen. Als je er echt diep in duikt, dan hoor je hoe geweldig die muziek is en hoe goed hij die symfonie in elkaar heeft gestoken. Dat veel hedendaagse muziek, echt ontzettend liefhebber geworden van Caja Sarriaro, die ik ook heb mogen interviewen in Aix-en-Provence. Toen haar Innocence daar in wereldpremière ging.
0: Die in Amsterdam een enorme indruk maakte.
1: Precies, ja. Echt een meesterwerk. En nu net in de Metropolitan Opera is gegaan in New York. Ja, natuurlijk verander je. Ik ben de pianomuziek gaan ontdekken. Die zat niet in mijn systeem.
0: Want je bent van huis uit?
1: Blazer en zanger. Ja, saxofoon, klarinet, fluit en bariton. Pianomuziek. En ik mocht op een gegeven moment ook Menachem Pressler interviewen. En dat was wel een van de mooiste interviews die ik heb mogen doen.
0: Pianist van het Bozatrio.
1: Precies, ja. Als je dan na zo'n interview buiten komt, dat je denkt van, jee, ik heb toch wel het mooiste beroep ter wereld.
0: Ja, ja. Jij ook, ik ook.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Hoe luister jij? Je gaat naar het Concertgebouw, ja. Je hoort een Bruckner symfonie. Wat gebeurt er dan met jou?
1: Nou, ik zit altijd, merk ik, op de punt van mijn stoel. Ik zit nooit achterover tegen de leuning aan, hoe lang iets ook duurt. Omdat ik heel erg gefocust wil zijn op wat ik hoor. Ik heb dit kleine boekje wat nu hier voor me ligt altijd bij me met een pen. Want je wilt natuurlijk ook wel iets opschrijven. Dat je niet de volgende ochtend denkt van, oh, wat heb ik nou eigenlijk gehoord? Dus er komen zinnen in je hoofd op bij bepaalde frases in zo'n in de muziek die je hoort. Die schrijf je dan vlug even op, omdat je ze niet vergeet. Maar ja, je luistert naar hoe gaat die muziek? Welke kant gaat die op en waarom? En hoe lost het op? Ja, zo eigenlijk. En heel nieuwsgierig, altijd.
0: Je komt thuis om 10:30. Ga je dan meteen schrijven?
1: Nee.
0: Ga je slapen?
1: Ja. Dat was natuurlijk nog uit de tijd dat nu zijn het allemaal ochtendkranten. Maar Trouw was altijd al een ochtendkrant. Mijn collega's van de NRC en Parool moesten meteen aan de bak. Want dat waren middagkranten. Dus die stukken moesten 's ochtends klaar zijn. Maar ik kon er een nacht over slapen. En dat doe ik eigenlijk nog steeds. Ja.
0: Helpt dat?
1: Ja, dat denk ik wel. Je gaat soms wel eens negatiever naar bed dan je wakker wordt, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik heb vaak het gevoel in een zaterdagmatinée die dan voorbij is. Ik heb geslapen en zondagochtend hoor ik hem pas.
1: Ja, oh ja.
0: Dan komt hij terug en denk ik, oh, wacht even, zo zat het in elkaar. Ja. Heb je dat ook?
1: Nou, zo erg niet, maar je bedenkt dat je bepaalde dingen die je hebt opgeschreven, dan ga je kijken, wat heb ik opgeschreven in dat kleine boekje. En dan denk je, ja, maar was het nou wel zo? Je weegt dingen anders, rustiger, dan dat je op het moment suprem in de zaal zit en denkt van, hé, daar schiet een hobo eruit of zoiets. Weet je. Dan denk je, ja, wat maakt het uit? Zo.
0: Dus je bent kritisch naar jezelf,
1: ja.
0: Ook als je schrijft?
1: Ja. Ja. Ja. Ja. En we hebben natuurlijk, kijk, bij de krant heb je altijd de eindredactie en collega's die meelezen, die jou wijzen op van, maar hé, zou je dat niet aanpassen of kan je niet beter dit doen? Dat helpt natuurlijk ook. Soms ben je echt een beetje te streng. En nu met het sterren geven, dan zeggen mijn collega's wel eens, ja, je geeft nu 3 sterren, maar het leest als 4, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Dus dan pas je dat aan, als je het ermee eens bent. Ja, dat gebeurt wel.
0: Dat is een goed gevoel, want als je daar op die stoel zit in het Concertgebouw, waar dan ook, dan ben je alleen.
1: Ja. Ja.
0: Dan krijg je toch even een spiegel of reflectie.
1: Een feedback, ja.
0: Een laatste liefde.
1: Ja.
0: Jean-Philippe Rameau.
1: Ja.
0: Van waar?
1: Van waar niet. Een ongelooflijke Einzelganger. Hij werd absoluut niet geliefd in zijn tijd. Hij is heel oud geworden. Hij is 80 jaar geworden. Was in die periode. Hij was een tijdgenoot van Bach en Händel. In die periode was dat echt heel oud. Hij heeft voor Berlioz al een harmonieleer geschreven. Waar de honden geen brood van lusten. Die zo origineel was. En waar zoveel gekke vondsten in zaten. Die hij vervolgens ook in zijn muziek in de praktijk bracht. In harmonieën echt voorloper was van je welste op iedereen. En pas op zijn 50ste opera's is gaan schrijven. En dat fantastisch deed. Toen zijn eerste opera in première ging, toen zei Hippolyte Arisi, toen zei iemand, er zit in Hippolyte muziek voor wel 20 opera's. Dus het loopt over van de ideeën. En het is altijd fraai. En indrukwekkend. En verrassend ook nog.
0: Peter van der Lint, je hebt afscheid genomen van Trouw, maar niet afscheid genomen van deze zender. Regelmatig te gast bij Discotable.
1: Klopt, ja.
0: En wie weet nog eens een keer op een zaterdagavond bij Opera Live. Dank voor je komst.
1: Graag gedaan.
0: Alle goed. Dit is Jean-Philippe Rameau uit Les Boreades, Les Musiciens du Louvre, onder leiding van Marc Minkowski, NTR Podium. Tot zo na het nieuws.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: De Joodse cellist Paul Herman gooit in mei 1944 een briefje uit de deportatietrein. Alsjeblieft, red mijn instrument. Het is zijn laatste levensteken. Wordt zijn cello gered en kan zijn muziek nog klinken?
2: Die cello die hoorde gewoon bij hem. Die cello was er altijd.
1: Ik ben Margriet Vromans en in twee nieuwe afleveringen vertel ik met zijn dochter Corrie het verhaal van Paul Herman. Ik ben de ziel van de muziek.
3: Luister naar een nieuw hoofdstuk in de podcast Muziek tot Leven. Nu te vinden bij NPO Klassiek en in de NPO Luister-app.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Luister iedere middag naar Barend en Benner op 3FM. Altijd schaamteloos eerlijk. Of ontdek de wereld achter de muziek in de podcast De Machine. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Tegen de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is de afgelopen weken fel geprotesteerd, waarbij de politie werd bekogeld met stenen en zwaar vuurwerk. Daarop werd het aantal asielzoekers verlaagd van 110 naar 70 en is hun komst ook 3 weken uitgesteld. Volgens de burgemeester heeft de gemeente geen knieval gemaakt voor de relschoppers, maar wel geluisterd naar de oprechte zorgen van inwoners. Het kabinet wil bindende afspraken maken over vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Die moeten voor de zomer zijn vastgelegd in een convenant met de agrarische sector en natuurorganisaties. Staatssecretaris Erkens zegt dat bijvoorbeeld duurzame alternatieven sneller moeten worden goedgekeurd. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Er zou een akkoord in de maak zijn tussen de VS en Iran. De prijs voor een vat olie is gedaald tot $98, de laagste stand in 2 weken. Het voorgestelde staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne lijkt van de baan na de Russische aanvallen van gisteren en vannacht. Daarbij vielen zeker 26 doden en 118 gewonden. De landen hadden allebei gezegd geen aanvallen te doen rond de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Maar een hoge Oekraïense functionaris zegt nu geen reden meer te zien die afspraak te respecteren. Het contract van het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity met de overheid is met 2 jaar verlengd. Het bedrijf verzorgt de diensten DigiD en Mijn Overheid. 3 mensen probeerden de contractverlenging in de rechtbank nog tegen te houden, maar dat is mislukt. Bij deze mensen en in de Tweede Kamer leven zorgen over de eventuele overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf. De Nederlandse vrouw die in Johannesburg is overleden aan het Hanta-virus zat kort voor haar dood aan boord van een KLM-vlucht. Ze wilde naar Amsterdam vliegen, maar werd van boord gehaald omdat de crew haar te ziek vond. Andere passagiers van die vlucht worden geïnformeerd door de GGD. In het Maastricht UMC zijn alle 20 operatiekamers ontruimd. Er werd een vreemde lucht geroken. 2 medewerkers die in een operatiekamer aan het werk waren, zijn met klachten opgenomen op de spoedeisende hulp. De brandweer onderzoekt waar de lucht vandaan komt. De 4e etappe in de Ronde van Spanje voor vrouwen is gewonnen door Lotte Kopecky. De Belgische was de beste in de massasprint en staat nu bovenaan in het klassement. Anna van der Breggen werd vandaag 2e. De Vuelta Feminina duurt nog tot en met zaterdag. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
7: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
6: En voor de sta-opstoel van Toon.
8: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
9: Medipoint.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
9: Medipoint.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Het Nederlands Philharmonisch speelt het vioolconcert van Dvorak met Isabelle Faust en het Adagio uit de 10e van Mahler. Op 9 en 11 mei in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
11: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
12: Schuif aan voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker. Of ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister app.
11: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium met Hans Hafmans.
13: 6:06, goedenavond. De Oekraïens-Oostenrijkse pianist, meesterpianist Oleg Meisenberg overleed vorige maand op 80-jarige leeftijd. Deze week de gouden opname van een prachtpianist. Straks om 6:30 speelt hij Rachmaninov en Tchaikovsky. Zometeen langs de randen van klassiek met Bas Hagemeijer. Als eerste maar eens even het album van de week op NPO Klassiek met muziek van de Française Mel Bonis.

0: Danse sacrée uit een suite met walsen van Mel Bonis. BBC Schotsymfonieorkest onder Rumon Gamba. Op mpoklassiek.nl kun je deze week dit album helemaal beluisteren. Nieuws uit Canada. De Canadese violist Ashley MacIsaac klaagt Google aan voor $1,5 miljoen Canadese dollar. Als je MacIsaac's naam opzocht bij een zoekmachine, kreeg je te lezen in een AI-samenvatting dat hij een veroordeelde zedendelinquent zou zijn. Maar het gaat om een heel andere MacIsaac, een Canadees met toevallig dezelfde achternaam. De violist MacIsaac speelt al decennia lang als fiddler populaire muziek volksrepertoire. Hij vertelt dat hij door de foutieve informatie van AI vreesde voor zijn veiligheid, dat hij reputatieschade heeft opgelopen, dat hij door een festival werd geannuleerd. Dat festival heeft inmiddels publiekelijk excuses aangeboden, maar van Google ondertussen geen woord. De zaak die MacIsaac tegen Google heeft aangespannen ligt nu zelfs bij het Hoge Rechtshof van Ontario in Canada. Wordt vervolgd. 6:10, tijd voor de ANWB. Goedenavond, Edwin Gerritsen.
1: Goedenavond. Er zat nog 100 kilometer file. De dagelijkse files nemen af. Een file die nog opvalt staat op de ring van Amsterdam, de A10 Oost richting Amersfoort. Daar is een ongeluk gebeurd. Voor afrit Watergraafsmeer is de vertraging 30 minuten. Er zijn 2 rijstroken dicht.
2: Podium met Hans Hafmans op

0: De vroege woensdagavond, tijd voor Langs de Randen van Klassiek met Bas Hagemeijer. Bas, wat hoor ik hier?
1: Dit kwam uit de opera A Midsummer Night's Dream van Benjamin Britten. Opera die in de zomer van 1960 in première ging. En het was een stukje Sylvia McNair als Titania. Dit was de inzending van Groot-Brittannië het jaar daarop, 1961, voor het Rostrum of Composers. De jaarlijkse bijeenkomst van programmamakers van over de hele wereld die nieuwe muziek aan elkaar laten horen en daar vervolgens middels stemming een lijst aandraders uit destilleren.
0: En won die?
1: Britten won niet. Die viel wel in de categorie recommended. Maar volgens mij won in 1961 Elliot Carter met wat meer avant-gardistische muziek.
0: Zo zeg, Elliot Carter was echt veel moderner dan
1: dit. Ik vond het wel grappig dat Groot-Brittannië in 1961 dus Benjamin Britten, die toen volgens mij niet helemaal onbekend was, inzond. Door die lijst bladerend kwam ik er ook achter, dat wist ik eigenlijk niet, dat er destijds, dit is een opera van ruim 2 uur, 2,5 uur geloof ik. Dat kan niet meer. Er zijn grenzen aangesteld. Je mag als land maximaal 30 minuten muziek insturen. En ik geloof dat ze in de jaren 60 misschien wel 10 opera's hebben moeten luisteren in een week. Dat wordt zelfs voor ervaren radiomakers zwaar, denk ik.
0: Ja, het Rostrum of Composers, het Songfestival voor Klassieke Muziek.
1: Zo kun je het zeggen, ja.
0: Radiostations van over de hele wereld komen naar volgende week Estland.
1: Volgende week is het in Riga, in Letland.
0: Letland, en jij bent onze vertegenwoordiger voor Nederland.
1: Ja, en ik neem mee 2 stukken die onlangs zijn uitgezonden, opgenomen voor de radio. Het stuk Conspirito van Joey Raukens. Dat is een spetterend stuk dat vorig jaar of eind 2024 was dat in de matinée gespeeld werd door het Rotterdamse Philharmonisch. Misschien kunnen we daar om te beginnen even de beginminuten van horen.

0: Het begin van Conspirito van Joey Raukens, het Rotterdams Philharmonisch Orkest geleid door Lahav Shani. Inderdaad, in de zaterdagmatinée december 2024, inzending van Nederland voor Rostrum of Composers, volgende week in Riga in Letland. En Bas Hagemeijer is onze vertegenwoordiger, vertegenwoordiger van allerlei radiostations wereldwijd, presenteren aan elkaar. Dus jullie zijn allemaal juryleden.
1: Tevens, ja.
0: Ja, de nieuwste stukken die de afgelopen jaar geklonken hebben. Het zijn allemaal radioopnames.
1: Het moet allemaal opgenomen zijn, anders kunnen we er niet naar luisteren.
0: Nee, precies. Maar, en het wordt uitgezonden.
1: Ja, dat is het hele doel van die bijeenkomst. Dat de stukken, er komt dan via stemming een lijst uit met werken die alle landen uit moeten zenden. Tenminste, dat is wel, daar committeer je aan. Met dus als doel om liefst wat onbekende componisten, nieuwe, jonge componisten, een internationaal podium te bieden. En als het dan helemaal mooi wordt, dan en je hebt geluk, dan zeggen ze in Wenen van hé, dat is een leuk stuk. Dat willen we wel eens live gaan spelen. Dat komt er helaas minder vaak voor. Maar de airplay over de hele wereld is natuurlijk al heel mooi.
0: Nou ja, er zijn Nederlanders die gewonnen hebben. Louis Andriessen, Martijn Padding, onlangs nog Thomas van Dun.
1: Ja.
0: Jong componist die meteen over de wereld ging.
1: Precies.
0: Dus het kan verkeren.
1: Het kan verkeren. Er is ook speciaal om de jonge componisten inzendingen te stimuleren. Is een categorie onder 30 jaar. En in die categorie neem ik een stuk mee van Catharina Clement. Dat ging vorig jaar september in première door het Nederlands Philharmonisch. Ook voor het orkest geschreven. Dat heet Insneeuwing. Nou, dat is een heel ander stuk dan de energieke Joey Raukens die je net hoorde. Het begint super zacht met een piano.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: De eerste minuten van Insneeuwing van Catharina Clement, het Nederlands Filharmonisch, vorig jaar, geleid door Aziz Sogakimov. De inzending van Raukens is energiek, Bas. Mm-hmm. Deze is, ja, over het algemeen wat we nu gehoord hebben, heel meditatief.
1: Zeker, er komen wel nog wat grote orkestmomenten, maar het is heel ingetogen muziek, heel eigen.
0: Zijn ze kanshebbers voor het rostrum?
1: Ja, ik denk van wel. Het is altijd moeilijk in te schatten natuurlijk. Ik weet niet waar andere landen mee komen. En je weet ook nooit wat in de smaak valt eigenlijk. Kijk, Joey Raukens, dat knalt natuurlijk. Is een stuk dat denk ik heel veel landen willen uitzenden. Maar of het nieuw genoeg gevonden wordt, dat soort parameters blijft onduidelijk. Maar ik heb goede hoop.
0: Zeker. Je gaat naar Letland volgende week uitslag. Wanneer? Vrijdag meestal.
1: Volgende week vrijdag, ja.
0: En dan ga je het ook uitzenden in het avondconcert op deze zender.
1: Ja. Verderop in het jaar dan de volgende avonden, waarin we de stukken laten horen.
0: Ja, nou, we zijn benieuwd. Goeie reis. Dit is Andries Nelsons, die veel steunbetuiging krijgt, want hij zit in zwaar weer in Boston bij zijn orkest. Het bestuur wil hem weg hebben, het orkest niet. De hele wereld reageert eigenlijk, allerlei dirigenten, Simon Rattle bijvoorbeeld. En Wenen reageert ook. De Wiener Philharmoniker stuurt een steunbetuiging in de vorm van een cd. Een opname die hij gemaakt heeft al een tijdje terug, Andries Nelsons, met de Wiener Philharmoniker van de 5e symfonie van Gustav Mahler. Wat een mooie steunbetuiging. Dit is het Adagietto.

De strijkers en de harp van de Wiener Philharmoniker, geleid door Andries Nelsons in het Adagietto uit de vijfde symfonie van Gustav Mahler. Het is 6:57, NTR Podium. Vorige maand overleed pianist Oleg Meisenberg, Oekraïens, Oostenrijks meesterpianist, 2 weken voor zijn 81ste verjaardag. Sinds de jaren 80 woonde en werkte hij in Wenen. Deze week laten we zijn mooiste opname horen. We beginnen met Rachmaninoff.

Halverwege de jaren 90 gaf Oleg Meisenberg een serie concerten in het Wiener Concerthaus. Elke avond een andere componist centraal. Dit was een Rachmaninoff-avond met een moment musical. Andere avond, de seizoenen van Tchaikovsky speelde die. Eigenlijk zou dat werk beter de maanden van het jaar kunnen heten, want het zijn 12 delen die elke maand verklanken. Dit is de maand mei, oftewel Les Nuits de mai, de nachten van mei, Oleg Meisenberg.

Een baccarol, de wiegende maand mei, de nachten van mei, la nuit de mai, uit de seizoenen van Piotr Ilyich Tchaikovsky, pianist Oleg Meisenberg. Meer info over hem, deze week in de gouden opname, npoclassiek.nl/podium. Straks om 8:00, Il Pomodoro, geleid door Francesco Corti, in het avondconcert met werken van Bach, zowel vader Johann Sebastian als zoon Carl Philipp Emanuel. Daarna een concert van het Orchestre National de France, onder leiding van Manfred Honeck, met violist Maria Dueñas in het geliefde vioolconcert van Erich Wolfgang Korngold. Dat straks. Dit is Liebeslied van Fritz Kreisler met violist Maria Dueñas.

0: Liebeslied van Fritz Kreisler, violist Maria Dueñas. Zo mooi speelt ze dus. Wiener symfoniker, dirigent Manfred Honeck. Zelfde solist, zelfde dirigent met het Orchestre National de France. Later vanavond in het avondconcert met het vioolconcert van Erich Wolfgang Korngold. Zover is het nog lang niet. Eerst Opium met Annemieke Bosman. We gaan naar een film die we al lang kennen.
1: He, heerlijk toch? Tenminste, ik was 12 toen ik Amadeus zag in 1984... met helemaal geen bewustzijn van enige historische accuratesse. Maar ik vond hem toen fantastisch. En hij wordt opnieuw uitgebracht op het Witte Doek. Dus als je die ervaring van toen nog eens wil hebben, of hopelijk ook een nieuw publiek, dan moet je vooral naar de bioscoop.
0: Het was de tijd dat ik in Californië studeerde en Crazy Al, die maakte allemaal persiflages op van alles en nog wat. En van Amadeus maakte hij Amadeus. Een lekker koekje. Maar het is nog steeds een goede film.
1: Nou ja, ik vind het een heerlijke film. Het is gewoon een Hollywood blockbuster natuurlijk. Ja. Gewoon groot drama, veel spektakel.
0: Met een gigantische historische misser.
1: Ja, dat het klopt helemaal niet, het hele verhaal niet. Maar het was toch ook gebaseerd op een toneelstuk van Pushkin.
0: Ja, ja.
1: Dus het is al, die arme Salieri werd
0: de leugen leeft al lang.
1: Al vrij snel afgeschminkt.
0: Ja, zometeen in Opium.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, componist en dirigent Oscar Jokel. Hij dirigeert eigen werk en atmosferische stukken uit Scandinavië, zoals de muziek der sferen van de Deense 19e-eeuwse componist Ruud Langgaard. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée, live op NPO Klassiek.
1: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
2: Dynamisch.
1: Maar in de winter wil ik zekerheid.
3: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
4: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
8: Europakinderhulp.nl.
0: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
9: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
10: The Coral, een hartverwarmende film vol muziek, humor en hoop. Over een koor dat tijdens de Eerste Wereldoorlog kracht vindt in samen zingen.
11: A man should hear a little music every day of his life.
10: Met Ralph Fiennes in de hoofdrol. The Coral, nu in de bioscoop.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlandse stel dat is overleden op cruiseschip Hondius zou het hantavirus hebben opgelopen tijdens het vogelspotten. In de Argentijnse plaats Ushuaia hebben ze een tocht gemaakt om vogels te observeren, schrijft persbureau AP op basis van 2 Argentijnse functionarissen. De Argentijnse regering denkt dat het waarschijnlijk is dat de 2 daar het hantavirus hebben opgelopen. Het echtpaar zou tijdens de tocht een stortplaats hebben bezocht waar ze in contact zijn gekomen met knaagdieren die het virus bij zich droegen. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
2: Er is gewoon hoop dat de VS en Iran er toch samen gaan uitkomen en dat er eindelijk weer wat rust in de golfregio terugkeert. Je zag het ook aan de olieprijs, die daalde ook hard. Het kan maar zo zijn dat morgen alles weer anders is, maar voor nu is iedereen in ieder geval heel erg blij en positief.
1: Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: 3 componisten, 1 inspiratiebron. Johanna Soller leidt de Nederlandse Bachvereniging van 10 tot en met 17 mei in Bachs Inspiratie. Met muziek van Johann Sebastian en Johann Ludwig Bach. En een gloednieuwe kantate van Gregor Meyerhofer. Bestel kaarten via bachvereniging.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: The Choral, een hartverwarmende film vol muziek, humor en hoop. Over een koor dat tijdens de Eerste Wereldoorlog kracht vindt in samen zingen.
9: A man should hear a little music every day of his life.
8: Met Ralph Fiennes in de hoofdrol. The Choral, nu in de bioscoop.
0: Klassiek. Avro Tros. Opium met Annemieke Bosman.
10: Goedenavond, van harte welkom. Als klassieke muziekliefhebber weet je vast wel aan wie dit zieke lachje zou hebben toebehoord. Dat was natuurlijk aan Wolfgang Amadeus Mozart. Tenminste, zo was het te horen in de film Amadeus uit 1984. Met glansrollen voor Tom Hulce als Mozart en F. Murray Abraham als zijn tegenstrever Antonioni Salieri. De tegenstellingen tussen beide componisten aan het Weense Hof aan het einde van de 18e eeuw werden door regisseur Miloš Forman scherp aangezet. Het ruftende, onvolwassen wonderkind Mozart tegenover het oppassende en ijverige, maar helaas ook middelmatige werkpaard Salieri. Ik zag deze film als 12-jarige brugklassertje in der tijd en ik werd omvergeblazen door het spektakel en de dramatiek ervan. En nu wordt Amadeus opnieuw in de bioscoop uitgebracht en ik ga daarover praten met filmliefhebber, programmeur en ook verantwoordelijk voor het uitbrengen van filmklassiekers in Nederland, Tom Ooms. Je hoort hem zo meteen. Na dit deel uit het Requiem van Mozart, als het laatste oordeel wordt geveld.

0: Je hebt geluisterd naar de hit Confutatis Maledictis uit het Requiem van Mozart. In de beroemde film Amadeus van Miloš Forman uit 1984. Het moment waarop componist Antonio Salieri definitief de oversteek maakt naar The Dark Side. Salieri heeft met ledenogen moeten aanzien hoe het wonderkind Mozart zijn opmars maakt in Wenen. Met ledenogen omdat hij hem een verwerpelijk ventje vindt met zijn platte grollen en nare lachje. Toch is Mozart in de beleving van Salieri door God uitverkoren om diens stem op aarde te laten klinken, waar hij, Salieri, het ondanks zijn devotie en aspiraties moet stellen met een matig talent. Die Mozart moet dus kapot en Salieri zet alles in het werk om dat voor elkaar te krijgen. Of deze voorstelling van zaken nou historisch accuraat is of niet, hij leverde drama op van de hoogste categorie. 11 Oscar-nominaties kreeg de film, waarvan er 8 daadwerkelijk werden verzilverd, waaronder die voor de beste film en die voor de beste acteur. Die ging naar F. Murray Abraham in de rol van Salieri. En zou je hem nou dolgraag nog eens op het grote doek willen bekijken, of een jongere generatie voor het eerst willen meenemen naar deze film, dan kan dat vanaf morgen. Hij wordt gerestaureerd, of hij is gerestaureerd, en hij wordt opnieuw uitgebracht in de bioscoop. Ik ga erover praten met Tom Ooms. Hij programmeert voor Lab 111 in Amsterdam. En hij beheert ook Odyssey Classics. Dat is een firma die ervoor zorgt dat klassiekers zoals Amadeus in de Nederlandse bioscopen weer te zien kunnen zijn. Ja, en hij is een groot filmfanaat. Dat lijkt me duidelijk. Welkom, Tom.
1: Hallo.
0: Ja, zeg, vertel eens. Wanneer zag jij Amadeus voor het eerst?
1: Jeetje, ik denk dat toen ik begin 20 was, zoiets.
0: En hoe lang is dat geleden?
1: Jeetje, wat een vraag.
0: Nee, maar ik bedoel, nee. Je hebt hem destijds op DVD gezien? Niet,
1: ik denk het wel, ja. Ik denk het wel, ja. Ja.
0: En wat voor indruk maakte die op jou?
1: Enorme indruk. Ik was toen zelf namelijk al heel erg bezig met zelf muziek componeren, elektronische muziek. Dit is een. Kijk, en ik ben natuurlijk ook niet het genie wat Mozart was. Dus ik zat misschien ook in de middelmatigheid. Maar het is denk ik de. Wat mij vooral heel erg fascineerde aan deze film was dat het een film is die heel erg gaat over luisteren naar muziek. Naar wat het is omdat dat luisteren bijna een soort fysiek wordt. Je ervaart de hele tijd eigenlijk via Salieri ervaar je de muziek van Mozart. Zij het of je die eerst in het op een gegeven moment in de film die eerste keer partituren van Mozart leest en dan dat zo heel dramatisch laat vallen en
0: helemaal in vervoering.
1: Helemaal in vervoering en woedend dat natuurlijk eigenlijk God de stem van dat giechelende, ruftende kind heeft gekozen in plaats van die gedisciplineerde man met passie voor muziek, maar eigenlijk het talent niet. De manier waarop de film dat soort dingen heel erg omgaat met en ook met componeren, hoe het is om muziek in je hoofd te hebben en dat uiteindelijk uit te voeren en dat muziek wordt die je daadwerkelijk kan horen. Dat heeft mij denk ik toenertijd het meest gedaan. En wat ook. Kijk, ik was toen ik begin 20 was gewoon alles aan het kijken wat los en vast zat. En Amadeus was voor mij eigenlijk toen ik die film voor het eerst ergens zag staan in een boekje of op IMDb waarschijnlijk, de International Movie Database, waar die heel hoog staat in de top 250 van beste films ooit gemaakt. Dan wordt zo'n kostuumdrama eigenlijk de eerste keer dat je ziet dat je denkt, nou, is dat nou een soort van, is dat iets voor mij?
0: Wat kostuums scheppen afstand voor jou?
1: Nee, ik zit hier zelf in een kostuum.
0: Dat je er niet van houdt. Zeg maar. Nee,
1: dat niet. Maar het is absoluut een film over klassieke muziek. Die misschien een bepaald soort. Die eigenlijk ook een hele elitaire stoffige film had kunnen zijn. En dat is deze film pertinent juist helemaal niet.
0: Hij is gewoon eigenlijk een Hollywood blockbuster, toch?
1: Het is een Hollywood blockbuster. Maar ook dat kan wel in de overlevering van zo'n film. Op een gegeven moment wordt iets zo klassiek dat het bijna vastroest. Grappig genoeg is dat ook heel erg te overlappen met Mozart als zijnde. Kan je ook zien, wordt op een gegeven moment een soort
0: marmer uitgebeitende entiteit.
1: Exact, waar je eigenlijk bijna niet meer omheen kan. En daardoor kan je er ook niet heel erg dicht op een humane manier bij komen. En dat had, grappig genoeg, deze film voor mij in eerste instantie ooit. Ook totdat je hem ziet en dan ziet dat het een extreem humane film is die eigenlijk op een veel bredere manier dan alleen Mozart heel erg gaat over wat het is om te gaan met kunst. En je daar je positie in te hebben ten opzichte van iets wat verhevener is dan jij eigenlijk.
0: Ja, en om te dealen met je eigen grote ego.
2: Precies.
0: Daar heeft de Salieri dan last van. Maar Mozart op zijn manier trouwens ook. Ja. Maar uiteindelijk delen ze natuurlijk de liefde voor muziek.
1: Ja.
0: Salieri bedenkt een masterplan. Toen ik hem nu nog eens terugkeek in de voorbereiding op dit gesprek, dacht ik wel, wat een weglopend plotje is het ook. Want Salieri, die wordt zo geframed, hè, dat hij dus de grote misdadiger in deze film is. En die heeft dan bedacht, ik laat Mozart in mijn opdracht, zonder dat hij weet wie ik ben natuurlijk, een requiem componeren. Dan ruim ik hem uit de weg. En als zijn kleine kistje vooraan staat in de kathedraal waar een mis zal worden opgedragen, dan zal dat requiem zijn. En iedereen zal dan denken dat ik dat heb gecomponeerd. Nou, best een geniaal plan op zich. Maar dan gaat hij dus, Mozart heeft dat stuk daadwerkelijk op zijn sterfbed gecomponeerd. Mm-hmm. Gedicteerd aan een leerling van hem, Süssmayr. In de film is dat dan Salieri, die als een razende al die noten zit op te schrijven. En in de hoop natuurlijk dat hij dat complete requiem dan alsnog in zijn tengels krijgt. Maar dan komt de echtgenote van Mozart thuis. Die moet niks van Salieri hebben. Ze pakt resoluut dat manuscript van hem af, stopt het in een kast, draait de deur op slot en zet Salieri de deur uit. Mozart gaat inderdaad dood. En hij eindigt in een anoniem graf onder de ongebluste kalk.
1: Ja, top.
0: En dat was het dan.
1: Ja.
0: Wat vond jij daarvan? Stoorde dat eigenlijk? Het stoorde helemaal niet namelijk, hè?
1: Nee, het stoort helemaal niet. Nee, want het is... Allereerst, het is grappig wat je zegt. De film is een soort moordmysterie.
0: Ja.
1: De film begint in het verleden. Of de film begint in het heden en gaat terug naar het verleden. Omdat je in het begin... Hij claimt dat hij Mozart heeft vermoord.
0: Ja,
1: de priester zegt
0: hij is dan
1: ook
0: oud
1: tegen
0: en
1: hem,
0: gek, denken ze wel. Maar.
1: Precies, hij is oud en gek. En hij heeft zijn pols of zijn keel volgens mij doorgesneden. En hij wordt naar een... laten we het een sanatorium noemen. Maar het is duidelijk een gekkenhuis voor mensen die absoluut veel verder af zijn dan Salieri. Dat is trouwens in de ogen van, denk ik, een medicus die moet dat beoordelen. Maar en dan begint de hele film natuurlijk met die interactie, dat hij eerst een riedeltje laat horen van zichzelf aan een priester. En dat herkent de priester niet. En dan speelt hij daarna
0: nog eentje,
1: The Greatest Hit.
0: Ja.
1: En dan zegt hij, oh, dat herken ik wel. En dan zegt hij, ja, dat was ik niet.
0: Ja, maar dat doet die Salieri ook wel Anna echt. Dat doet Salieri ook wel echt die hele film lang. Hè? Ik bedoel,
1: zeker.
0: Je moest als acteur, als F. Murray Abraham, ook niet ijdel zijn. Want je krijgt de rol van Salieri, je wordt continu bespot en belachelijk gemaakt. Ja. En Salieri vraagt er ook altijd een beetje om. Hij laat zich ook bespotten.
1: En dan moet je nagaan dat F. Murray Abraham helemaal niet de eerste keuze was voor deze rol. Hij was eigenlijk, kwam voor auditie doen voor een bijrol. En Milos Forman die zei, wil je even Salieri lezen voor deze interactie met deze andere acteur? En hij ziet dat en hij zegt, nou, als je het zo blijft doen, dan probeer ik Warner Brothers te overtuigen dat jij deze rol moet spelen. Toen heeft hij nog heel lang gewacht met de opname, want F. Murray Abraham speelde eerst in Scarface. Totaal andere rol.
0: Ja, een enorme boef speelde.
1: Omar speelt hij daarin. En uiteindelijk heeft hij deze... En ik kan me niet voorstellen dat er iemand perfecter is in dat
0: uitgestreken, fanatieke ook.
1: Nou, het grappige is dat heel veel van de momenten in deze film die je... het meeste de muziek doen ervaren via jaloezie, via zijn jaloezie. Daar is eigenlijk staat hij heel statig en kijkt hij heel boos. En op de een of andere manier werkt dat heel goed als een soort... Hè, dat is wat film eigenlijk, vind ik sowieso, als geen ander medium kan doen. Is dat het is een soort spiegeltje. Dus als iemand op een vrije kale manier acteert, dan leg jij als kijker daar heel veel in. Je moet als acteur heel weinig doen eigenlijk op beeld om de meeste emotie te creëren. En dat doet hij fantastisch in deze film de hele tijd. Waardoor je de hele tijd eigenlijk wil je eigenlijk ook wel dat Mozart misschien in een ongeblust graf zo...
0: Je gaat toch sympathiseren, misschien
1: wel een beetje. Ja, die middelmatigheid, arme man.
0: Ja, en zijn we niet allemaal even middelmatig?
1: Precies, we kunnen niet in de buurt komen van Mozart tenslotte.
0: We zullen dat allemaal maar moeten zijn. Ja, nee, maar goed, dus dat is wel grappig. Want dat een beetje dunne plot eigenlijk uiteindelijk. Dat het een beetje met een soort ja, als een nachtkaars uitgaat. Viel me nu pas op. Maar die film is zo overweldigend in zijn decors. Ze hebben echt werkelijk alles uit de kast getrokken. Iedereen heeft kostuums aan en het zijn ontzettend veel figuranten. Ze voeren gewoon hele opera's van Mozart, delen eruit op in een volgepakt theater, inclusief trucs en dansers en muzikanten en zo. Dus ze hebben het flink uitgepakt voor deze film. Was dat eigenlijk, want dit was in 1984. Was dat toen eigenlijk een waagstuk, denk jij? Omdat jij zelf ook al zei, ik ervoer bij voorbaat wel een zekere afstand tot deze film vanwege het idee.
1: Nou, dat vind ik, dat vind ik, aangezien ik min 2 was toen hij uitkwam. Heb je toch mijn leeftijd op radio. Is het... vind ik dat moeilijk te beoordelen. Het grappige wel dat toen ik in mijn filmindustrie kliekje vertelde dat ik deze film zou uitbrengen met mijn bedrijf, toen zei de oud-programmeur van het filmmuseum tegen mij dat hij zich nog kon herinneren dat toen hij in 84 de programmering deed, er maar één theater was in Amsterdam dat deze film draaide. Dus er was eigenlijk, ik denk dat er ook een heel groot gedeelte van de culturele wereld toen dit eigenlijk helemaal niet zo boeiend vond.
0: Nee, want het 1984 was ook het jaar van Ghostbusters, van Beverly Hills Cop, van de Karate Kid, Indiana Jones. Ja. Dus er kwam echt al genoeg uit Hollywood, maar zeggen, wat echt het grote publiek trok. Ja. Maar dit werd een gigantische hit.
1: Uiteindelijk wel, ja. Uiteindelijk wel. En volgens mij is het zo dat dat gebeurt tegenwoordig eigenlijk helemaal niet meer. Maar dit is zo'n film die op een paar plekken ging draaien, ook in Amerika, en daarna doorstoof naar dan bij het publiek een groot succes werd en daarna toch steeds breder en breder werd neergezet. En dan op een gegeven moment krijgt hij een soort footprint.
0: En waarom vind jij het nu, want jij kan natuurlijk als programmeur van klassiekers echt uit een meravoir putten. En waarom dan juist Amadeus nu?
1: Dat is een beetje tweeledig. Dat kwam enigszins voort uit dat wij vorig jaar ook Milos Forman's One Flew Over the Cuckoo's Nest hebben uitgebracht. Ook zo'n bonafide klassieker, zullen we maar zeggen. Bonafide kan ik ook gewoon zeggen. De producent van deze film en ook van de andere Milos Forman van A One Flew Over the Cuckoo's Nest, die leeft niet meer, maar zijn neef heeft de rechten daarvan. En daar ben ik ooit mee in contact gekomen. En die vond dit zo leuk dat wij die andere film uitbrachten. Die zei, ben je niet geïnteresseerd in Amadeus? En toen dacht ik, nou, eigenlijk vind ik dat... Het is absoluut een film die ook voor een nieuw publiek wel weer gezien mag worden.
0: Totaal, want het is ook echt een film om op het grote doek te zien. Absoluut. Al is het maar vanwege al die theatrale anceneringen van zijn opera's en zo.
1: Ja.
0: En het maakt gewoon een overdonderende indruk dan. Maar dat het dus niet historisch accuraat is, want wij zitten in de klassieke zender. En er zullen vast wel muziekliefhebbers zijn die zeggen, nou, een onzinfilm. Het sloeg allemaal helemaal nergens op. Vind jij dat een bezwaar eigenlijk? Want Salieri was dus geen boef.
1: Nou, kijk, het grappige. Ik bedoel, ik weet wel dat ik hem voor het eerst zag en daar ook over las. Dat hele. Nou ja, jij zal dit beter weten dan ik. Maar ik weet ook wel dat ze hebben elkaar wel gekend. Maar natuurlijk was hij niet zo'n moordlustige engert als hij in deze film is. Maar het grappige is dat ik denk dat specifiek de keuze die degene die dit oorspronkelijke toneelstuk heeft geschreven, Peter Schaefer, heeft gekozen om juist naar Mozart te kijken, of moet ik meer zeggen, te luisteren. Dus de afstand die je creëert tussen het subject, namelijk de genialiteit van deze... Het is een biopic over iemand. Alleen gaat de film helemaal niet over die persoon eigenlijk.
0: Nee, ze wilden eigenlijk gewoon fictie maken van Mozart en Salieri.
1: Ja, en het grappige is dat juist door die manier van het narratief indelen, krijg je een veel betere

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Fictioneel, deze rivaliteit die erin zit, die maakt juist, denk ik, dat je tot de essentie komt van iets wat biografische films over muzikale genieën bijna nooit doen.
2: En dat is het muzikale genie en ook de liefde voor muziek.
1: Precies, ja. En dat dus ook kunnen ervaren door, grappig genoeg, ik noemde het laatst op onze eigen podcast bij Lab, een fandom the movie. Je bent eigenlijk door de ogen van een fan aan het kijken, ja. Die wel ook een beetje een afgunstvorm heeft.
2: Ja, wat het natuurlijk wat een mooi spanningsveld oplevert. Ja, het was trouwens ook een toneelstuk van Pushkin, hè? Al begin 19e eeuw.
1: Ja, ja, ja.
2: Die maakte er al niet zoiets iets moois van Salieri vermoord. Ja. Mozart dan op het toneel. En Pieter Schaefer die heeft er gewoon nog eens het zijne mee gedaan. Jij gaat deze, die komt dus nu uit. Hij is ook een beetje gerestaureerd, of niet?
1: Ja,
2: nodig dan eigenlijk?
1: Nou, het speciale eigenlijk niet alleen aan deze heruitgave is niet alleen de restauratie zelf. Dus de film is helemaal in 4K gerestaureerd. Dus zo groot mogelijk beeld krijg je dan. Dus het is zo scherp mogelijk, zullen we maar zeggen. Om het even zo simpel mogelijk te stellen. Maar het is ook de heruitgave van de theatrale uitgave van 1984. Omdat naderhand de producent enigszins een beetje op eigen houtje een aantal scènes die niet in de theatrale uitgave zaten erin heeft gezet. En dat zijn grappig genoeg scènes die totaal niet van geen enkel belang zijn. Dat zijn heel veel, laten we het zeggen, puff pieces. Hè? Dus nog meer kostuums, nog meer kaarslicht. Die zijn hier uit. Dus het is ook weer de eerste manier eigenlijk sinds de film is uitgekomen om hem te zien in hoe Miloš Forman hem heeft bedoeld.
2: Ja, want ik kon ook niet. Ik herinner me ook niet dat ik nu iets zag wat ik eerder niet had gezien, moet ik zeggen.
1: Nou ja, kijk.
2: Hij zat
1: ja.
2: heel dan nog op mijn netvlies. Ja. Zo bleek maar. Nou, Tom, heerlijk lijkt mij ook voor de kritische mensen onder ons. Ik zou toch lekker weer gewoon gaan kijken naar Amadeus van Miloš Forman. Deze kraker uit 1984 is vanaf morgen dus opnieuw te zien in 70 bioscopen in het land. Tom Ooms, fijn dat je weer te gast
1: Dankjewel.
2: Was om te praten over je inspanningen in deze. En meer informatie over dit onderwerp vind je natuurlijk ook op onze website. npoklassiek.nl/opium. Zometeen om 19:30 nog meer film, want dan krijg je je vaste filmtip van ons. En vanzelfsprekend hebben we nu ook weer muziek van Mozart voor je klaargezet.

Dat was het Larghetto uit het 24e pianoconcert van Wolfgang Amadeus Mozart. Je hoorde Mitsuko Uchida en het Berlin Symfonieorchester onder leiding van Koert Sanderling.

0: Dat was muziek van de Russisch-Amerikaanse componist Serge Koussevitsky. Je hoorde zijn humoreske voor contrabas en piano, uitgevoerd door Luis Cabrera op contrabas en Mai Justina op piano.
1: Opium met Annemieke Bosman op NPO Klassiek.
0: Ja, het kan niet op vanavond in Opium, waar het de film betreft. Het is woensdag immers en dan raadplegen we voor ook zoals gebruikelijk ons vaste team van programmeurs die ons gaan vertellen wat hun favoriet is uit de huidige filmladder. En vanavond zoeken we dicht bij huis. Marloes den Hoed van Filmtheater Hilversum vertelt over een film waar je wel nog even geduld voor moet hebben.
2: In het Franse drama Love Me Tender, dat vanaf donderdag 21 mei te zien is in de filmtheaters, speelt de geweldige Luxemburgse actrice Vicky Creeps een moeder die voor de voogdij over haar 8-jarige zoon moet vechten als haar ex-man erachter komt dat ze relaties met vrouwen heeft gehad. Wanneer Clémence, een 40er met een jonge zoon, haar ex-man vertelt dat ze relaties heeft gehad met vrouwen, vraagt hij onmiddellijk de voogdij aan. Wat eerst nog lijkt op bluf, moet al snel worden uitgevochten met juristen. Clémence krijgt haar zoon steeds minder vaak te zien en moet een juridische strijd gaan voeren om bij hem te kunnen zijn. Tegelijk voert ze een strijd om persoonlijke vrijheid, een strijd om zichzelf te kunnen zijn. De film is een verfilming van het semi-autobiografische boek van Constance Debray, die haar carrière als strafpleiter inruilde voor een schrijversbestaan. De regisseur van Love Me Tender, Anna Kazanave-Cambet, is zelf queer en ontdekte toen zij een kind kreeg van een hetero man hoe de maatschappij vrouwen rond het moederschap in een bepaalde rol forceert. Toen zij het boek las, waar de film op gebaseerd is, was het een eye-opener, omdat ze zelf net een kind had gekregen en zichzelf door het boek vragen ging stellen, zoals: kun je voor altijd van je kind blijven houden, zelfs als je dat kind door een juridische strijd nooit meer kan zien? Love Me Tender is een intiem, dicht op de huid gefilmd en realistisch drama dat gedragen wordt door Vicky Creeps. Zij stal de harten van filmliefhebbers al eerder met haar geweldige rol in Phantom Thread en een paar jaar geleden ook de rol van keizerin Sissi in het Franse drama Corsage. Deze nieuwe film gaat niet alleen over moederschap, maar ook hoe de mensen, ook over hoe de mensen met wie je ooit zo vertrouwd was je kunnen verrassen na een breuk en hoe goed we onze geliefden eigenlijk kennen. Love Me Tender ging vorig jaar in première op het filmfestival in Cannes en won daar de Queer Palm voor beste queer film. Vanaf donderdag 21 mei is Love Me Tender te zien in de filmtheaters.
0: Ja, dat was Marloes den Hoed. Ze tipte dus Love Me Tender en onder haar gesproken woord hoorde je muziek van Maxence Ducere. Hij schreef die voor die film. 2 weken wachten dus en dan kan je deze film in de bioscoop gaan bekijken.

Altijd fijn. De Suite Española van Isaac Albéniz. Daar hoorde je een deel uit, gespeeld door John Williams. En daarvoor een duet getiteld In Vain, The Amorous Flute uit Ode for St. Cecilia's Day van Henry Purcell. Countertenor Lucinda Davies en James Hall zongen het samen met het Britse orkest The King's Consort onder leiding van Robert King.

0: Dat was Trio Wanderer met een deel uit het pianotrio in G klein van Ernest Chausson.
1: Bijna vergeten.
0: Vanavond eren we Bernard van Dieren, een componist die in 1887 in Rotterdam werd geboren, maar vooral in Groot-Brittannië naam maakte. In 1909 vertrok hij naar Londen om daar als muziekcorrespondent, dat was toen een vak, te werken voor de Nieuwe Rotterdamse Courant. Als componist was hij een autodidact die veel opstak van Arnold Schoenberg. Niet iedereen in zijn thuisland was gecharmeerd van Van Dieren. Zo schreef zijn altijd vilijne collega Willem Pijper: hij verstaat van het vak van componeren geen jota. In Londen moet Van Dieren wat heimwee gevoeld hebben bij het componeren van zijn Nederlandse melodieën. Hij gaf daarin kinderwijsjes als Daar was laatst een meisje los en Hoor wie klopt daar kinderen een eigen interpretatie. Nou, welk liedje er model heeft gestaan voor de volgende bewerking, dat konden wij zo gauw niet achterhalen. Maar mocht jij nou een idee hebben, laat het ons dan vooral weten. Laten we de oren even spitsen voor Bernard van Dieren en zijn Andante con moto, vertolkt door Christopher Gilt.

Ja, en nou, als je het weet welk Nederlands liedje hierin verstopt zat in dit andante con moto uit de Netherlands Melodies van Bernard van Dieren. Ik hoor het graag van je. We zijn aan het einde gekomen van Opium voor vandaag. Morgen dan kun je Shula Tas hier verwachten. Ze gaat praten met schrijfster Lieke Kezer. Haar nieuwe roman Karel Karoli is gebaseerd op haar Hongaarse grootvader die als kind in Vorstenbos terechtkwam in een boerengezin na de Eerste Wereldoorlog. En daar bouwde die toen een nieuw leven op. Wordt vast interessant. Ik zou zeggen, lekker luisteren morgen ook weer. Eerst nu het avondconcert met collega Bijtske de Jong. En tot achter hoor je bij ons nog muziek van Korngold. Fijne avond en tot volgende week weer. Doeg!

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week hoor je een opname van het Nederlands Blazers Ensemble uit 1991. Geen standaard concert, maar een avontuurlijk staaltje entertainment met muziek uit de Roaring Twenties. Luister nu naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. De prelude uit Wagners tragische liefdesverhaal Tristan und Isolde. Het diepgevoelde adagietto van Mahler en mythische Persische muziek door Amsterdam Sinfonietta. Met topcellist Kian Sultani en Camancha-speler Kehan Kalor. In een programma waarin Oost en West samenkomen. In Arnhem, Utrecht, Enschede, Amsterdam, Leiden en Veren. Kijk op sinfonietta.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Het Nederlands Philharmonisch speelt het vioolconcert van Dvorak met Isabelle Faust en het Adagio uit de Tiende van Mahler. Op 9 en 11 mei in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8:00, Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Een van de twee vliegtuigen die vanuit Kaapverdië onderweg waren naar Nederland met 3 opvarenden van de Hondius is uitgeweken naar Gran Canaria. Het is niet duidelijk waarom dat is gebeurd. Het andere toestel vloog gewoon door naar Schiphol en is daar net geland. De 3 opvarenden waren van het cruiseschip gehaald vanwege het Hantavirus. 2 van hen zijn bemanningsleden die ziek waren geworden. De 3e is de echtgenoot van een Duitse opvarende die is overleden. Hij is niet ziek, maar zou wel besmet kunnen zijn. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat alle risico's in kaart worden gebracht.
2: Er wordt nu door alle experts nagegaan waar eventuele risico's op besmetting zitten. Dat doen we met de grootste zorg voor de zieken natuurlijk zelf, maar ook voor met name de volksgezondheid.
1: De meeste opvarenden zitten nog altijd op het cruiseschip op de Atlantische Oceaan. Verschillende universiteiten waarschuwen hun studenten voor phishing na een hackaanval op het systeem Canvas. Daarbij zijn wereldwijd de gegevens van miljoenen docenten en studenten gestolen. Volgens de Universiteit van Tilburg gaat het onder meer om namen, mailadressen, studentnummers en onderlinge berichten. De hackers zouden die informatie kunnen gebruiken om gerichte mails te sturen, waarmee ze meer gegevens hopen te krijgen. Bij Weesp is het treinverkeer weer op gang gekomen, nadat het enige tijd had stilgelegen door de vondst van een bom bij graafwerkzaamheden. Het ging om een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die is weggehaald en wordt ergens anders tot ontploffing gebracht. Een man van 40 uit Drunen krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werden er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. De verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer. Het wordt overal droog. Minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Allemaal in het Concertgebouw. Ook The Story, Stravinsky in Parijs. Op 28 mei nemen Francis van Broekhuizen en Orkest Fillon je mee naar het Parijs van begin 20e eeuw, waar Stravinsky de muziek op zijn grondvesten doet schudden. Bestel op concertgebouw.nl.
4: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
6: Huh? Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
7: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
8: Kom van 15 tot en met 23 mei naar Internationaal Liedfestival Zeist. Terug naar de natuur met Julian Precardien, Paulina Toekjanen, Simon Kienlieseit, Catharina Roekaber, Henk Neven, Hans IJzakkers, Thomas Olimans en vele anderen. Kaarten op ilfz.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Avondconcert met Bijtske de Jong.
9: Goedenavond. Vanavond in het NTR Avondconcert een concert van het Orchestre National de France, afgelopen oktober opgenomen in Parijs. Een concert waarmee de 200ste verjaardag van Johann Strauss junior werd gevierd.

Ja, een fragmentje uit de Ouverture der Zigeunerbaron van Johann Strauss junior. Het hele werk hoor je later vanavond. Eerst heb ik hier namelijk een concert van afgelopen maart. Een concert van het oude muziekensemble Il Pomodoro, opgenomen in Madrid. Een ensemble dat speelt op historische instrumenten. En bij het concert in maart bracht het ensemble onder leiding van clavecinist Francesco Corti muziek van drie sleutelfiguren uit de barok en de vroege Duitse klassieke periode samen. Johann Sebastian Bach, zijn zoon Carl Philipp Emanuel en de boheemse Jiří Antonín Benda. Het concert opende met Bachs Concert voor Clavecimbal en Strijkorkest nummer 1, een werk uit 1738. Lange tijd dacht men dat dit stuk een transcriptie was die Bach zelf maakte van een verloren gegaan vioolconcert dat hij eerder zou hebben geschreven. Een hypothese die tegenwoordig ter discussie staat. Want recent onderzoek wijst erop dat het origineel niet voor viool, maar een werk voor orgel was. Hoe dan ook, dit is dus de versie uit 1738, gespeeld door Francesco Corti op clavecimbal. En hij leidt vanaf die plek Il Pomodoro.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Het concert voor clavecimbel en strijkorkest nummer 1, BWV 1052 van Johann Sebastian Bach. Uitgevoerd door Francesco Corti op clavecimbel en vanaf die plek leidde hij ook het ensemble Il Pomodoro. Carl Philipp Emanuel Bach is een van Bachs muzikale zonen en hij was werkzaam aan het hof van Frederik II. En deze koning was een gepassioneerd fluitist. Dus ja, wat doe je dan als componist die werkt voor deze koning? Uiteraard veel muziek schrijven voor zijn instrument. Dus daarom schreef Carl Philipp Emanuel Bach veel fluitmuziek. De koning voerde die muziek soms ook zelf uit. Dus stel je een koning voor die schittert als solist in dit fluitconcert in D-groot van Carl Philipp Emanuel Bach.

Het concert voor fluit- en strijkorkest in D groot van Carl Philipp Emanuel Bach. De fluitist die je hoorde is Eleonora Bischewitsch. Je hoort een opname die afgelopen maart gemaakt is in Madrid bij een concert van het oude muziekensemble Il Pomodoro. Dit concert is zo opgebouwd dat er een brug wordt gemaakt tussen de barok en het klassicisme. Van Johann Sebastian Bach komen we via Carl Philipp Emanuel Bach nu uit bij Jiri Antonín Benda. Een sleutelfiguur als je het hebt over de overgang van barok naar het klassicisme. Benda werd geboren in 1722 en overleed in 1795. En kwam net als Carl Philipp Emanuel Bach uit een heel muzikale familie. Van hem hoor je zijn concert voor klavecimbel en orkest in F klein, met Francesco Corti achter het klavecimbel.

Jiří Antonín Benda, een 18e eeuwse componist uit wat we nu Tsjechië noemen. Van hem hoorde je zijn klavecimbalconcert in F klein, gespeeld door Francesco Corti en Il Pomodoro. Van Benda weer terug naar de componist waar het concert ook mee begon, Johann Sebastian Bach. Je hoort de vijfde van de zes concerten die Bach in 1721 voor markgraaf Christian Ludwig van Brandenburg samenstelde. Tegenwoordig bekend als de zes Brandenburgse concerten. En omdat de rol van het klavecimbal in dat vijfde concert zo groot is en een componist nog niet eerder een klavecimbal in zo'n setting zo belangrijk maakte, is het concert ook wel eens aangeduid als het eerste klavierconcert uit de geschiedenis. In het begin van het werk lijken fluit, viool en klavecimbal nog gelijkwaardig, maar dan neemt ineens de klavecinist het voortouw. Van het vijfde Brandenburgsconcert bestaan trouwens twee versies, een vroege en een latere versie. Je hoort de vroegere versie die net wat korter is.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Het vijfde Brandenburgs concert van Johann Sebastian Bach. Zoals het afgelopen maart werd uitgevoerd in Madrid door Il Pomodoro, een oude muziekensemble dat sinds 2012 bestaat. Bij dit concert draait het om de overgang van de barok naar het klassicisme. Je hoorde niet alleen twee werken van Johann Sebastian Bach, maar ook een werk van zijn zoon, Carl Philipp Emanuel, en van Jiri Antonin Benda. Il Pomodoro verzorgde nog een toegift, het zevende deel, Badinerie, uit de tweede orkestsuite van Bach.

0: Het zevende deel, Badinerie, uit de tweede orkestsuite van Bach. Een kort werk, gespeeld door Il Pomodoro, bij wijze van toegift op het concert dat dit ensemble op 18 maart dit jaar gaf in Madrid.
1: Het avondconcert met Bijtske de Jong op NPO Klassiek.
0: Ik heb hier nog een buitenlandse concertopname, maar dan van afgelopen oktober, opgenomen in Parijs. Op 17 oktober vierde namelijk het Orchestre National de France de 200ste verjaardag van Johann Strauss junior, de koning van de wals, met een uiteraard Weens programma. Het orkest speelde muziek van deze Strauss junior, maar ook van zijn jongere broer Jozef en van Erich Wolfgang Korngold. Johann Strauss junior stierf 1 jaar nadat Korngold werd geboren. Dus die twee hebben elkaar niet gekend. Maar Korngold groeide ook op in Wenen en zette de traditie van de Weense stijl van Johann Strauss junior als het ware voort. Van Korngold hoor je zijn vioolconcert. Dat is het eerste werk dat Korngold schreef nadat de Tweede Wereldoorlog voorbij was. Tijdens de oorlog woonde hij in Amerika en had hij voornamelijk filmmuziek gecomponeerd om in zijn levensonderhoud te voorzien. Maar om te bewijzen dat hij echt ook nog steeds een serieuze componist was, wilde hij een topstuk van dit vioolconcert maken. Het lukte tot op zekere hoogte. Sommigen bleven hem zien als maar een filmcomponist, maar dit vioolconcert is wel zijn bekendste werk geworden. Je hoort als solist de bij dit concert nog 22-jarige Spaanse violist Maria Dueñas.

De jonge Spaanse violist Maria Dueñas speelde samen met het Orchestre National de France onder leiding van Manfred Honeck het vioolconcert van Erich Wolfgang Korngold. Een werk uit 1945. Je luistert naar een concert dat op 17 oktober is opgenomen in Parijs. Een concert ter ere van de 200ste geboortedag van Johann Strauss junior. Nou, en bij dat concert klonk natuurlijk ook muziek van deze Johan zelf. Tussen 1883 en 1885 schreef hij de operette Der Zigeunerbaron. Het Orchestre National de France speelde bij dit concert de overture daaruit.

De overture uit de operette Der Zigeunerbaron van Johann Strauss junior, gespeeld door het Orchestre National de France onder leiding van Manfred Honeck. Joseph Strauss was de broer van Johann Strauss junior. In eerste instantie ging hij niet zijn oudere broer Johann Strauss junior achterna. Hij koos niet voor een carrière in de muziek, maar werd ingenieur en architect. Maar toen zijn broer in 1853 ernstig ziek werd van een griepvirus, was het Joseph die insprong en hem verving als dirigent bij een concert. Dat was zijn eerste keer als dirigent. Nou, nadat Johan genezen was, wisselden de broers elkaar af als dirigent. En Joseph componeerde dus ook meer dan 200 werken. Je hoort zijn polka voor orkest met de titel Die Libelle. Je hoort hem fladderen.

Het Orchestre National de France speelde onder leiding van Manfred Honeck Die Libelle, een polka voor orkest van Joseph Strauss. En deze Joseph Strauss kwam plotseling aan zijn einde. Tijdens een concert in Rusland kwam hij ten val en liep een hersenschudding op. Hij werd snel naar Wenen gebracht om daar te herstellen, maar overleed kort na aankomst. Weer terug naar muziek van zijn broer, Johann Strauss junior, van wie zijn 200ste geboortedag bij dit concert van het Orchestre National de France dus werd herdacht. Van hem speelde het orkest dit concert zijn Kaiserwalzer. Strauss schreef het eigenlijk voor een feestelijke gelegenheid, bedoeld om uit te voeren in Wenen. Maar vlak nadat het werk af was, was Wenen in diepe rouw, omdat kroonprins Rudolf en zijn vrouw zichzelf van het leven hadden beroofd. Zo'n vrolijk werk in première brengen was op dat moment dus niet zo passend in Wenen. En dus ging Strauss met dit werk naar Berlijn.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

De Kaiserwalzer, een wals van Johann Strauss junior, gespeeld door het Orchestre National de France onder leiding van Manfred Honeck tijdens een concert vorig jaar oktober dat in het teken stond van de 200ste geboortedag van deze Strauss junior. Tot zover de opname van dit concert dat op 17 oktober werd opgenomen in Parijs. Ik blik alvast even vooruit op wat morgenavond klinkt in het NTR Avondconcert. Dan klinkt een concert dat op 23 april is opgenomen in Heuvellaan in Hilversum. Componist en klarinetist Jurk Wietman speelde daar toen een concert met deels eigen werk en het klarinetquintet van Carl Maria von Weber. Ik sluit bij wijze van vooruitblik ook af met Wietman die von Weber uitvoert. Dit is een fragment uit von Webers eerste klarinetconcert.

0: Passaggio Late Night. Met Anne Maartje Lemerijs.
1: Goedenavond. Eerst maar eens even een vluchtige blik op deze dag. Mijn compositieklas aan het Utrecht Conservatorium had vandaag een gastdocent. Componist, gitarist en instrumentbouwer Aart Strootman gaf hen vandaag de hele dag les. Met als hoogtepunt vanmiddag een heerlijke lezing over zijn instrumentenbouwwerk. En vooral ook over het vioolconcert dat hij afgelopen weken schreef. En dat op 16 mei in première zou gaan tijdens de zaterdagmatinée in het Concertgebouw in Amsterdam. Een bijzonder kijkje in zijn componistenkeuken en dat dan deels door de ogen van mijn studenten te mogen ervaren maakte dat extra bijzonder. En ik nam daarna de trein terug naar huis en op het station van aankomst zag een dame die uit dezelfde trein was gestapt net na de uitcheckpoortjes haar man klaarstaan die haar op kwam halen. En ze was zo blij om hem te zien dat ze meteen stopte met lopen om even naar hem te stralen. Daarmee hield ze de drom mensen achter haar nogal op. En haar man gaf haar een kus en een knuffel en zei: lieverd, je bent de mensheid tot last.

De Bourrée voor orkest van Mel Bonnie door de BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Rumon Gamba. En deze componist Mel Bonnie dus werd geboren in Parijs, genoot daar ook haar muzikale opleiding. En weet je bij wie ze in de klas zat? Claude Debussy. Zij overleed in 1937 en dat is ver voor de volgende componist werd geboren. Maar ook hij heeft een band met Frankrijk en specifiek met Parijs. Anouar Brehem komt uit Tunesië, maar vertrok in de jaren 80 naar Parijs om daar vooral muziek te spelen bij Tunesische films in Frankrijk. Je hoort hem hier zelf op de oud in Lela du Pays du Carousel.

0: Leila du Pays du Carousel. Leila in het land van de carousel van Anouar Brehem. Je hoorde hem zelf op de oud, François Courier op de piano en Jean-Louis Martinier op de accordeon. Heerlijk album ook dit, Le Pas du Chat Noir.
1: Someone stole my record player.
2: De Vrijplaat.
0: Ja, en in het begindagen van mijn vrijplaattijd maak ik gewoon maar even van de gelegenheid gebruik om een paar van mijn favorieten met je te delen. En de favoriet van vanavond is gekoppeld aan een favoriete herinnering van afgelopen jaar. Het was een maandagavond in januari. Ik lag al in bed en toen appte een vriend. Noorderlicht, heel dicht bij jullie. 10 minuten later stonden we op de dijk in de vrieskou met een bedwelmend magisch schouwspel van groene en roze vlekken en lichtstralen door de donkere lucht. Een handjevol mensen had zich verzameld en wees elkaar steeds weer op de richting waar de lichtshow opdook. Wij kregen het koud, we wilden op een gegeven moment best wel naar huis, maar dat lukte niet, want het was magisch. That night with the green sky.

That Night with the Green Sky van Christopher Cerrone op een tekst van Tao Lin. Some things can't be explained, I guess. The sky, for example, was green that night. En je hoorde de stem van Lindsay Castleman. Dit lied is deel van een cyclus, I Will Learn to Love a Person. En dit was de opening. We gaan naar een bijzondere symfonie die haast de gedaante aan lijkt te nemen van een pianoconcert. De vierde symfonie van Karol Szymanowski.

0: Het tweede deel uit de vierde symfonie van de Poolse Karel Szymanowski door de BBC Symphony Orchestra onder leiding van Edward Gardner en met Louis Lorty aan het klavier. En bij de première in 1932 speelde Szymanowski zelf de pianopartij.
1: P.S. Schrijft u me snel uw altijd toegewijde.
0: Gisteren kwam hij al even ter sprake, Rudolf Escher. Hij was het laatste onderduikadres van collega-componist Jan van Geelze. En vanavond schrijft hij ons een brief. Of nou ja, hij schreef een brief aan weer een andere componist, Marius Vlothuis. En ook deze brief is geschreven in oorlogstijd, oktober 1940. Escher woonde in Rotterdam. Daar hadden in mei dat jaar de bombardementen plaatsgevonden. Daardoor was hij alles kwijtgeraakt. En na die bombardementen werd een oproep gedaan tot collega-componisten om verloren partituren te sturen, waar mogelijk, zodat de componisten die alles kwijt waren geraakt hun collectie opnieuw aan konden vullen. En Marius Vlothuis stuurde Rudolf Escher partituren van de Franse componist Maurice Emmanuel toe. Zeer geachte heer Vlothuis, ten zeerste dank ik u voor de toegezonden sonatine en liederen van Emmanuel. Zo langzamerhand krijg ik weer wat muziek terug, al zal het jaren duren voordat ik beschikken kan over wat ik bezat aan pianomuziek en orkestpartituren. Vooral het verlies van het volledige oeuvre van Ravel en veel werk van Debussy, biografieën in kluis, weegt me zwaar. Het went wel, maar we zullen het niet vergeten. Ook van de heer Bernard Kempers mocht ik muziek ontvangen. Ik vermoed tenminste dat hij met de zending te maken heeft. Naar ik hoop zal een eventuele nieuwe auditie van mijn geheel omgewerkte en verkorte strijkkwartet u minder langdradig voorkomen dan destijds ook bij u ongetwijfeld het geval was. Met vriendelijke dank en hoogachting, Rudolf Escher.

De Pavane uit Le Tombeau de Ravel van Rudolf Escher. Escher was groot bewonderaar van onder andere Maurice Ravel en totaal ontredderd toen hij diens partituren verloor bij de bombardementen op Rotterdam in mei 1940. Het is 11:04, 6 mei 2026. Ik weet niet hoe laat de zon onderging, maar ik weet wel dat het vandaag precies 137 jaar geleden is dat de Eiffeltoren werd geopend. En dit is het tweede deel uit het pianoquintet van Enrique Granados.

Laor un sapin isolé, de solitaire boom. Het tweede deel uit de poème hindoe van Maurice Delage door Les Secules onder François-Xavier Rood en gezongen door Sabine de Vieille. En daarvoor hoorde je het tweede deel uit het pianoquintet van Enrique Granados door Quarteta Quiroga. Dan gaan we even een eindje verder terug in de tijd. Dit is het tweede deel uit het concert voor viool en strijkorkest van Georg Philipp Telemann met Isabelle Faust op viool.

0: De Academie für Alte Musik Berlin met Isabelle Faust op viool speelde het Concert voor Viool en Strijkorkest van Telemann. En dit was het tweede deel, het Adagio.
1: Passaggio Late Night met Anne Maartje Lemerijs op NPO Klassiek.
0: Tijd voor de Hollandse Nieuwe en dat is deze week de cd Onward van pianist en componist Heather Pinkham.
2: Diamonds in the Mud is, ja, diamanten in de modder. Wat het eigenlijk betekent is dat, of dat is een boeddhistische les, kan je wel zeggen, een teaching. Ja, dat iedereen heeft een diamant. Dus iedereen is perfect van binnen.

Maar sommige mensen krijgen heel veel modder, bedekt door modder in het leven. Maar dat diamant die blijft gewoon perfect van binnen. Dus het is altijd mogelijk om zeg maar nirwana te bereiken in deze leven. Maar soms moet je heel veel modder weghalen voordat het mogelijk is. Dus

Ja, dus, het is geschreven ook voor mijn moeder, die was boeddhistisch. Dus, en het is echt iets van haar dat zij echt in gelooft.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Budapest Festival Orkest onder leiding van Ivan Fischer met het vierde deel uit de zevende symfonie van Gustav Mahler. Een symfonie met een duistere klank en daarom ook wel Lied der Nacht genoemd. En Mahler voegde aan de standaardinstrumenten van het symfonieorkest ook nog een en ander toe. In dit deel hoor je vooral de twee harpen goed, maar de heel oplettende luisteraar hoorde ook de mandoline en de gitaar. En die gitaar vooral zo wonderschoon aan het einde van dit tweede deel. Tijd voor een gedicht. Ik speelde een paar jaar geleden piano in een soort theatrale literaire vertelling met teksten van de Russische absurdist Daniil Harms. En het was vast ook de combinatie van het minutieus moeten timen van de muziek op de gesproken teksten, maar ik raakte meteen helemaal gefascineerd door zijn denk- en taalwereld. Die is inderdaad erg absurdistisch, daarmee ook vaak heel grappig en fijngevoelig en liefdevol. En met zoveel oog voor bijzonder detail en met evenveel oog voor duister. Daniil Harms werd tegen het eind van zijn leven krankzinnig verklaard en overleed in een psychiatrische inrichting. Hij heeft echter geen graf. En na zijn dood schreef de Russische zanger Alexander Galitsch een lied waarin hij bezingt hoe Harms niet gestorven is, maar al jaren door het land waalt om sigaretten te kopen. Maar de winkels zijn steeds dicht, dus hij loopt eindeloos verder naar de volgende.

Volodja komt langs. Hij fluit tussen zijn tanden. Langs komt Volodja met een hark in zijn handen. Lachend pakt hij uit zijn zak een halve krentenbol. Twee hondjes rennen rond hem, horendol. De violist staat te peinzen en tuurt in het zand en neemt als vanouds de viool in zijn hand. De mensen staan stil. Ze knikken en fluisteren. Hier kunnen we de hele dag wel naar luisteren.

De violist van schrijver en dichter Daniel Garms en Hilary Haan speelde een stukje uit de zesde sonate van Eugène Ysaÿe. Ysaÿe schreef zes fantastische vioolsonates die zowel het maximale van de viool eisen als het beste in haar naar boven halen. En die sonates zijn zo mooi dat ik jaloers werd en het ook wilde kunnen spelen. En nu speel ik stiekem wel viool, maar zonder valse bescheidenheid echt heel vals. Dus er zat niks anders op dan één van die sonates, de derde voor de liefhebber van details, om te schrijven naar piano, zodat ik toch die prachtige noten kon spelen. En wie ook graag muziek naar haar hand en instrument zet, is Lavinia Meijer. Zij speelt op haar harp een sonate voor toetsinstrument van Domenico Scarlatti.

Lavinia Meyer speelde de sonate in F mineur van Domenico Scarlatti. Geschreven voor een toetsinstrument, maar minstens zo lekker op haar snaren. We naderen het einde van deze woensdag 6 mei en daarmee is de nacht in volle gang. Tijd voor een stukje nocturne. Deze is voor hoorn en orkest en gecomponeerd door de Rotterdamse Wouter Hutschenreuter.

Daar verdwijnt het Noord-Nederlands Orkest onder leiding van Jürgen Kusmaal in de verte met een stukje uit de Nocturne voor hoorn en orkest van Wouter Hutschenreuter. Misschien een naam die niet dagelijks voorbij komt, maar een belangrijk muzikus in onze Nederlandse muziekgeschiedenis. Gisteren had ik het al even over het Utrecht Stedelijk Orkest dat in Tivoli gehuisvest was. En deze Wouter Hutschenreuter was in 1892 dirigent van dat orkest. En hij was het die ervoor zorgde dat de levende Nederlandse componisten van die tijd regelmatig door het USO werden uitgevoerd. En hij was het die eten en drinken uit de concertzaal verbanden en verplaatste naar de foyer. Hij was dirigent van het Utrecht Stedelijk Orkest van tot 1917. En toen droeg hij het stokje over aan Jan van Gielsen, die hier gisteren ook uitvoerig voorbij kwam in muziek en briefwoorden. En ik ga je de nacht insturen met woorden en nachtelijke noten van John Cage. I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones. Goedenacht.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: De Joodse cellist Paul Herman gooit in mei 1944 een briefje uit de deportatietrein. Alsjeblieft, red mijn instrument. Het is zijn laatste levensteken. Wordt zijn cello gered en kan zijn muziek nog klinken?
2: Die cello die hoorde gewoon bij hem. Die cello was er altijd.
1: Ik ben Margriet Vromans en in twee nieuwe afleveringen vertel ik met zijn dochter Corrie het verhaal van Paul Herman. Ik ben de ziel van de muziek.
3: Luister naar een nieuw hoofdstuk in de podcast Muziek tot Leven. Nu te vinden bij NPO Klassiek en in de NPO Luister-app.
4: Ster.
5: Hey Raymond!
6: Je geniet van stralend sanitair met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
7: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
5: Hey Raymond!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
8: Het Nederlands Philharmonisch speelt het vioolconcert van Dvorak met Isabelle Faust en het Adagio uit de Tiende van Mahler. Op 9 en 11 mei in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
9: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
10: Van shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
11: Pap, die moeten we hebben!
10: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
12: onlineveilingmeester.nl.
13: Ik krijg een vakantiebroertje.
14: Huh?
13: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
14: Cool, wil ik ook.
15: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
16: EuropaKinderhulp.nl.
10: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
12: Onlineveilingmeester.nl.
17: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
18: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
17: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
19: The Choral, een hartverwarmende film vol muziek, humor en hoop. Over een koor dat tijdens de Eerste Wereldoorlog kracht vindt in samen zingen.
20: A man should hear a little music every day of his life.
19: Met Ralph Fiennes in de hoofdrol. The Choral, nu in de bioscoop.
21: Wij zijn Medipoint.
22: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
23: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
22: En voor de sta-opstoel van Toon.
24: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
22: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
21: Medipoint.
22: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
25: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
21: Medipoint.
22: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
26: Drie componisten, één inspiratiebron. Johanna Soller leidt de Nederlandse Bachvereniging van 10 tot en met 17 mei in Bachs Inspiratie. Met muziek van Johann Sebastian en Johann Ludwig Bach. En een gloednieuwe kantate van Gregor Meyerhofer. Bestel kaarten via bachvereniging.nl.
0: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
1: Dynamisch.
0: Maar in de winter wil ik zekerheid.
2: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
3: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van donderdag 7 mei. Michel Koenen met het NOS-journaal. De toestand van één opvarende van het cruiseschip waar het Hanta-virus is uitgebroken is stabiel. Dat zegt de brandweer van Düsseldorf die de passagier van Schiphol naar het Duitse ziekenhuis vervoerde. Volgens de hulpdiensten zijn er geen symptomen die wijzen op een infectie. En vermoedelijk gaat het om een vrouw van 65 die nauw verwant is geweest aan een passagier van het cruiseschip die vorige maand overleed. Israël heeft voor het eerst sinds het staakt het vuren met Libanon een aanval uitgevoerd op de hoofdstad Beirut. Een belangrijke commandant van een elite-eenheid van Hezbollah zou het doelwit zijn geweest. Volgens Israëlische media is de commandant gedood. Het Israëlische leger en Hezbollah zelf hebben daar nog niets over gezegd. Hulpverleners zoeken in het puin nog naar overlevenden in een van de zuidelijke buitenwijken. Sinds het staakt het vuren inging vorige maand zijn er over en weer meerdere aanvallen geweest tussen Israël en Hezbollah. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten die hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte vorige maand bekend dat in het dorp 50 asielzoekers komen. En er werd al eerder tegen gedemonstreerd. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De Franse ploeg speelde bij Bayern München met 1-1 gelijk. Genoeg na de 5-4 zege van vorige week. Dembélé schoot PSG al na 3 minuten op voorsprong. Kane maakte in blessuretijd nog gelijk voor Bayern. En op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain en Budapest. PSG won de titel vorig seizoen. Het weer nog vannacht droog, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.